0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje tot veel vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het nog maar 29%. En nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jetten, is het vertrouwen 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag van het kabinet rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. De OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle en tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. In L.A. is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart die heeft als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy gewonnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart die speelt in de HBO-comedyserie Hex de rol van een oudere komiek die door haar agent wordt gedwongen om samen te werken met een jonge schrijfster. En dit jaar kreeg ziekenhuisdrama-serie The Pitt de meeste nominaties, 25... Net als vorig jaar won hoofdrolspeler Noah Wahl de prijs voor beste acteur in een dramaserie. En zanger Blauwtsoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager en daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers die willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. En de bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer nog lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. Vanmiddag zon 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek.

Goedemorgen. Fijn dat je luistert naar NPO Klassiek. Dit is Voor de Dag. Mijn naam is Camille. Ja, vandaag een hoop mooie dingen op de planning. Het wordt sowieso volgens mij best wel een mooie dag. Ik ga je even door de vroege uren heen helpen. Zometeen Brahms, Bach, Philip Glass. Maar als eerst even de romantiek. Dit is het pianotrio van Franz Schubert. En je hoort het Busch-trio.

0: Het tweede deel uit het pianotrio van Frans Schubert. Het tweede pianotrio van Frans Schubert. Je hoorde het Busch trio. En ik heb eigenlijk wel zin om een wat langer stuk muziek te luisteren.
1: Het ochtendconcert.
0: Ja, maar het is tijd voor het ochtendconcert, waarin we elke dag een wat groter werk luisteren. Kijk, overdag op NPO Klassiek is het druk. En dan, ja, draaien we gewoon korte dingen en zo. Maar dit moment van de dag, 4:15 ochtends. Jongens, dit is helemaal van ons. Wij kunnen nu echt even wat dieper in werken duiken. En dat wil ik vandaag doen met kamermuziek van Johannes Brahms, het klarinetquintet. Bij Brahms denken veel mensen aan die grote orkestrale werken. Of juist die piano werken, de intermezzi. Maar dan skippen ons aan de kamermuziek. En toen hij begon met het componeren van het klarinetquintet, waren er nog maar weinig werken gecomponeerd voor precies deze bezetting. Wat dus een klarinet is. En strijkkwartet. Ja, ik vind dat toch wel heel bijzonder. Het is inmiddels wat meer gemeengoed, maar ik denk dat Brahms er toch wel een van de early adopters in was. Je luistert naar de klarinetist Jörg Wiedmann, zelf ook componist trouwens. En het Hagen-kwartet met allerlei familieleden trouwens, die samen in een kwartet spelen.

0: vandaag in het ochtendconcert het klarinetquintet van Johannes Brahms, gespeeld door Jurk Wietman op klarinet en het Hagenquartet.
1: Voor de dag met Camille Jansen op NPO Klassiek.
0: Ja, en als je net bij ons vroeg, wat fijn dat je luistert. Het is voor de dag dus op NPO Klassiek. Het is nog vroeg. We gaan samen de dag opstarten. En ik heb wel zin om wat koormuziek te luisteren. De Poolse componist Paweł Lukaszewski is een nog levende componist. Hij grijpt terug op oude heilige koormuziek, waar de Polen trouwens zelf al van wanten van weten. Hij wordt ook al omschreven als de componist van resoluut anti-moderne gewijde koormuziek. We gaan luisteren naar Nunc Dimittis. In mijn beste Latijn betekent dat: nu laat je los.

Nunc Dimittis van de Poolse componist Paweł Lukaszewski, gezongen door een koor uit IJsland, het Schola Cantorum Reykjavicensis. Hele mond vol. Over een mond vol gesproken, ik wil eventjes wat moderns laten horen. Ik ontdekte deze componiste vrij recent. Ze komt uit Canada, Nicole Lisée. Ja, moderne componisten van nieuwe muziek. En ik vond het wel interessant klinken. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Dit is Another Living Soul.

Een nieuw stuk van de Canadese componiste Nicole Lisée. Dit is Another Living Soul, gespeeld door Collective 9. Ja, fijn dat je luistert naar NPO Klassiek. Dit is voor de dag. Straks nog veel meer mooie muziek. En uiteraard ook een gedichtje waar we de nacht mee afsluiten. Muziek van Francis Poulenc waar we naar gaan luisteren. Philip Glass, Georg Friedrich Händel. Er staat van alles moois op de planning. Maar als eerst wil ik je nog een klein stukje laten horen van het derde deel van het pianoconcert in Vies van Alexander Scriabin, gespeeld door Vladimir Ashkenazy. Fijn dat je luistert en blijf bij ons.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering Trump wil graag strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter. Trump die hoopte de strengere regels in te voeren voor de tussentijdse verkiezingen, de midterms in november. Veel democraten die stemmen namelijk per post. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje tot veel vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het nog maar 29%. En nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jette, is het vertrouwen 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop van het kabinet naar Prinsjesdag rommelig, zoals er veel gedoe over de begroting. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. En tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. En de Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft een satelliet gelanceerd. Aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. Er kan worden gezien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat bijvoorbeeld een teken van stress. En de missie moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Het weer dan nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag dan op veel plaatsen zonnig bij 22 tot 28 graden. 'S Avonds dan wordt het overal bewolkt en is er ook kans op buien met lokaal een klap onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. Met natuurlijk de rijtour, de troonrede,
3: leden van de Staten-Generaal,
2: de balkonscène, de overhandiging van het koffertje.
4: Ik bied u hierbij de miljoenennota aan.
2: En de eerste reacties. Prinsjesdag op NPO Radio 1.
5: Leve de koning!
2: Wie luistert, weet meer.
6: Dus jij wil naar Egypte?
7: Ja, met NAV.
6: En waarom NAV?
7: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
6: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
7: Tuurlijk.
6: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
7: Jazeker.
6: Cairo en de piramide?
7: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
6: Top, ik ga mee.
8: Reizen met een groep of liever privé? NAV neemt je mee. Kijk op nav.nl.
2: Prinsesdag op NPO Radio 1.
5: Leve de koning!
2: Wie luistert, weet meer.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
10: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
11: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
12: Wacht even. Hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu

0: Wassenaar. Alle symfonische sessies op NPO Luister.
1: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
2: NPO Klassiek.

Vecht dat noodwendige gevecht. Durf te vertrouwen. Speel. Haak aan bij de helpende stemmen. Spreek en stroom en vrees niet, vriend, om uit te monden in verlatenheid.

0: Goedemorgen. Fijn dat je luistert naar NPO Klassiek. Dit is Voor de Dag en mijn naam is Camille. Nou, vandaag staan er een paar mooie dingen op de planning. Maar als eerst wil ik eventjes de nacht afsluiten met een klein gedicht. En dit is een gedicht vandaag wat je advies geeft en misschien zelfs wel een gebod doet. Hopelijk zelfs een gedicht waar je iets aan hebt vandaag. Dit is Talisman van Mustafa Stitu.
1: Dichten van de nacht.
0: Neem jezelf de geesel uit handen. Adem rustig de walging uit. Stap doorheen die stolp van schaamte. En zet kalm de blik van boven het barse vadermasker af. Er is genade in het midden van je leven blijkbaar. Een grote, langzame wending. Het hoeft niet vlekkeloos te zijn om zijn werk te doen. Maar bevestigen dat je leeft. En dat je niet alleen leeft.

Een van de etudes van Philip Glass voor piano. Je hoorde pianist Víkingur Ólafsson, begeleid door het Siggy String Quartet. En ik wil je even wat muziek laten horen van Georg Friedrich Händel, want dat is altijd lekker bakken worden.

Muziek van Georg Friedrich Händel. Dit is de sopraan Elisaveta Svesnikova die het zingt. Begeleid door Capella Mediterrana onder leiding van Leonardo Garcia Alarcón. Ja, maar de Poolse componist Frédéric Chopin die ligt velen natuurlijk nabij bij het hart. En dit is ook een gouden ouwe die we nu gaan luisteren. Maar dat hij geliefd was, dat geldt zeker ook voor de Franse schrijver en de journalist en de geliefde van Chopin, George Sand. In haar tijd was ze een grotere naam dan Victor Hugo en Honoré de Balzac. En over de Polonaise, die we zo gaan luisteren, schreef ze in een brief naar Chopin. De inspiratie, de sterkte, de kracht. Het leidt geen twijfel dat zulk een geest aanwezig moet zijn in de Franse Revolutie. Voortaan moet deze Polonaise een symbool worden. Een symbool van onze heroïek. Nou, haar sentiment, dat bleef plakken aan het stuk. Wat nog altijd de naam draagt, de heroïsche Polonaise.

0: Het concert voor fluit, oboe, fagot, viool en een basso continuo van Antonio Vivaldi. Je hoorde Maurice Steger op blokfluit en Xenia Luffler op hobo. Ik heb al zin om wat muziek te luisteren van Bach.
1: Onverwacht.
0: Maar als je voor de dag op NPO Klassiek al wat langer luistert dan vandaag, dan weet je dat we dat altijd net even met een twist doen. Altijd net even op een andere manier dan waar de grote Johann Sebastian het voor bedoeld heeft. Dus je hoort de meest gekke dingen voorbij komen. Bach op pedaalemmers. Bach op bleekselderij. Ja joh, je kan het zo gek niet bedenken. En vandaag een iets meer middle of the road keuze. Vorige week koos ik voor Bach op een percussie-instrument. En daar maakten we toch een paar mensen een beetje boos mee. Vandaag Bach op vibrafoon. Ik ben benieuwd of jij vindt dat de noten van Bach op vibrafoon nog steeds overeind blijven.

0: De partita voor klavecimbal, de eerste van Johann Sebastian Bach. Maar natuurlijk niet gespeeld op klavecimbal, maar gespeeld op harp. Je hoorde de harpist Ellen Schütz.
1: Voor de dag met Camille Jansen op

Het tweede deel uit de eerste symfonie van Robert Schumann, het Larghetto. Je hoort het Chamber Orchestra of Europe onder leiding van Yannick Nezet-Saguin. Ik heb al zin om een klein spelletje met je te spelen. Ja, en als je voor de dag op NPO Klassiek al wat langer luistert, dan weet je dat we altijd om 6:15 een taalspelletje doen. Ik vind het wel een mooi moment om de staat van jouw vocabulaire eigenlijk te kennen. En vandaag doen we het een beetje nautisch. Ahoy, ahoy. Even kijken of jij op de hoogte bent van alle watertermen. Ken jij het woord flotilje? Flotilje. Wat betekent het woord flotilje? Betekent dat A, een sloppenwijk op water? B, een groepje kleine oorlogsschepen? Of C, een scheepswrak? Wat betekent het woord flotilje? Flotilje. Ja, het klinkt als een belediging, maar het is het niet. Betekent dat A, een sloppenwijk op water? B, een groepje kleine oorlogsschepen? Of C, een scheepswrak? Laat me dat even weten met een berichtje in de NPO Luister-app of via Instagram. En dan hoor je het goede antwoord natuurlijk zometeen.

0: De vioolsonate van César Franck, eerste deel. Augustin Dumay op viool en Maria Joa Pires op piano. Ja, en op de vraag wat het woord flotilje betekent. Hoop leuke reacties in de NPO Luister-app. Ik zie er echt een hoop. Laurens en Paul die sturen allebei voice memos in. En die denken allebei dat het B is. Maarten die zegt het zou een nieuw scheldwoord moeten worden. Nieuwe scheldwoorden. Ja, en Hans die zegt een groepje oorlogsschepen. Wim die zegt een groepje oorlogsschepen. En een echte Hollander die weet dat. En Quilten vindt dat een grappig woord en gaat op de gok ook voor B. Nou, jullie hebben allemaal gelijk. Het klopt inderdaad. Een flotilje is de vernederlandse spelling van het Franse woord flotille. Dat dezelfde betekenis heeft. En het Franse woord flotille is dan weer ontleend aan het Spaanse flotilla. Het verkleinwoordje voor vloot. En dat woord kwam weer van het Franse flotte. Vloot. Dat in de middeleeuwen ontleend was aan het Scandinavische floti. Vloot. Het Nederlandse woord vloot zou van dat Scandinavische woord floti kunnen komen, maar dat kan ook zijn afgeleid van het woord vlieten, wat dan weer drijven en stromen betekent. Ja joh, dat is het ding met Nederland. Je weet nooit helemaal zeker waar een woord vandaan komt.
1: Voor de dag met Camille Jansen op

Het Hagen Quartet speelt het tweede deel uit het 16e strijkkwartet van Ludwig van Beethoven. Straks in het volgende uur nog veel meer mooie muziek. Tijdens de ochtend met al dat hunker. Maar als eerst wil ik je nog een klein stukje laten horen van het bijzondere arrangement van Oblivion van Astor Piazzolla. Toch ook echt een hele gouden ouwe. Ik wens je een hele fijne dinsdag toe. Geniet, hopelijk wordt het mooi weer. Geniet van de dag. Fijn dat je luistert.

0: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
1: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
2: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. Met natuurlijk de rijtour, de troonrede,
5: leden van de Staten-Generaal,
4: de balkonscène, de overhandiging van het koffertje.
6: Ik bied u hierbij de miljoenen als aan.
4: En de eerste reacties. Prinsjesdag op NPO Radio 1.
7: Leve de koning!
4: Wie luistert, weet meer.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Prinsjesdag op NPO Radio 1.
7: Leve de koning!
4: Wie luistert, weet meer.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In het midden en noorden van Nederland rijden weinig tot geen treinen door een grote storing. Zo rijden er geen NS-treinen van en naar Zwolle en ook niet vanuit Amersfoort en Utrecht naar het oosten. Door de storing is verder een onbekend aantal overwegen geraakt, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. ProRail heeft nog geen idee waardoor de storing is ontstaan. Ook is nog onbekend hoe lang het duurt voordat de problemen zijn verholpen. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. De 3 mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle 3 uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Friesland en een man van 58 en vrouw van 23 uit Amsterdam. Het onderzoek is nog volop gaande, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
2: Wat we tot nu toe weten is dat de piloot nog contact heeft gehad met de Duitse luchtverkeersleiding om aan te geven dat hij last had van het slechte weer. Vervolgens zien we op radarbeelden dat het vliegtuig snel hoogte verliest en hier in het weiland neerstort.
1: Het vliegtuigje vertrok gisterochtend vanuit Hilversum. Blauwtzoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager. Daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. Deze bezoekers waren enthousiast.
3: Ik vond het op sommige momenten nog best wel hard eigenlijk. Ik heb niet veel gemerkt dat het zachter was.
4: Ik vind dit concept fantastisch. Ik hoop dat ze overal die decibellen een flink stuk omlaag gooien.
1: De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
6: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
5: Ah, check.
7: Ster. Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
8: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
9: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
10: De oorlog van de toekomst wordt gevoerd met AI, drones en onbemande systemen. Op de grootste wapenbeurs van Europa onderzoek ik, Petra Grijze, hoe technologie oorlog verandert. En stel de vraag, willen we AI laten beslissen over leven en dood? Klaar voor de oorlog. Vanavond 20:15, NTR, NPO 2.
9: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
11: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
12: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: NPO Klassiek.
13: KRO NCRV. De ochtend met Aldit Hunkar.
14: Het is de derde dinsdag van september. Prinsjesdag natuurlijk. Daar kunnen we niet omheen. Die verantwoordelijkheid willen we ook helemaal niet ontlopen. Maar het is ook vrouwendag in dit programma, terwijl ik toch de enige vrouw in de studio ben. Hoe dat zit, hoor je zo meteen.

Morceau pour flûte ou violon et piano. Cortège hoorde je daaruit. Muziek van Lily Boulanger. Op viool Merel Verkamme en op piano Dina Ivanova. Het is dinsdag 15 september. Wat melden de kranten op de voorpagina's? Nou ja, Prinsjesdag natuurlijk.

0: Morceau pour flûte ou violon et piano. Cortège hoorde je daaruit. Muziek van Lili Boulanger. Op viool Merel Verkamme en op piano Dina Ivanova. Het is dinsdag, 15 september. Wat melden de kranten op de voorpagina's? Nou ja, Prinsjesdag natuurlijk. En wat nog meer? Nou, eigenlijk niet veel. Want alle kranten hebben een eigen invalshoek om deze dag goed neer te zetten. We zien bijvoorbeeld mooie hoedjes en prachtige foto's van oefenende paarden. Maar het gaat ook over steun voor hogere vermogensbelasting. En de primeur voor de koning die eindelijk een verhaal mag vertellen. Dus geen droge opsomming meer, maar een troonrede die moet klinken als een klok. Of die rede door AI is geschreven, was mij niet helemaal duidelijk. Straks meer uit de kranten. Martine van Poeteren schrijft het overzicht. Er is nieuws, het cryptogram en meer. Techniek vandaag, Erik Mulder. En samenstelling en regie, Jacobus den Herder. Jacobus, je had gisteren heel veel Nederlandse muziek in het draaiboek.
1: Ja.
0: En ik heb je een klein beetje uitgedaagd om eens een keer een vrouwenuitzending te maken.
1: Nou ja, bij deze, die neem ik graag aan.
0: Ja, daar heb je je hand niet voor omgedraaid.
1: Nee, ik moet ook zeggen, het is echt niet moeilijk, want er is echt veel en er is ook heel veel moois.
0: Dus dat kunnen we ook vaker doen, zeg ik dan.
1: En dat kan best.
0: Oh,
1: ja.
0: Moet dat dan altijd op verzoek of kan het ook gewoon?
1: Oh ja, ik ben zo... Het lijkt net alsof ik er tegen ben, maar
0: nee.
1: Helemaal niks van dat.
0: Nee, je hebt het met plezier gedaan.
1: Zeker?
0: Het draaiboek lag al in mijn inbox nog voor ik thuis was. Dus chapeau. We gaan naar Zo'n vrouw luisteren.

Florence Price werd geboren in 1887. En dan heb je van die leuke meldingen die je dan online kunt lezen. Ze was de eerste zwarte vrouw van wie een symfonie door een vooraanstaand orkest werd uitgevoerd. Dat was haar symfonie in E mineur, maar ze componeerde meer dan 300 werken, waaronder dit octet voor koperblazers en piano. Je hoorde Viv McLean samen met Onyx Brass, onder leiding van John Wilson. Cryptogramtijd is het. De opgave vandaag. Sappig personage van Henrik en Edvard. Sappig personage van Henrik en Edvard. En je kunt het leuke album winnen van het Goodman Tango Quartet met de titel From Another World, waarop al die bekende klassieke werken die je gewoon mee kunt zingen zijn getangoficeerd. Heel aanstekelijk is hij geworden. Ik zou zeggen, luister terwijl je puzzelt. Hier is één deel van die cd.

0: Het Goodman Tango Quintet hoorde je met deze bewerking van Serenade voor Strijkorkest in E groot van Antonín Dvořák, bewerkt door Chloe Pfeiffer voor die cd From Another World. En die kun je dus winnen als je het antwoord weet op het cryptogram. Ik had je nog niet verteld waar je dat antwoord heen kunt sturen, hoewel je dat natuurlijk al lang weet. Het kan via de NPO Luister-app, maar je kunt ook gewoon mailen naar deochtend@kro-ncrv.nl. 16 over 7 is het. En ik heb een ontbijtgast deze ochtend, zoals elke dag. Dat is Misha de Winter, emeritus hoogleraar educatie en pedagogiek. Hij stond in het donker op om voor ons het nieuws vast door te spitten. Goedemorgen, Misha.
1: Goedemorgen.
0: Heb je nog wat opmerkelijks kunnen vinden in het nieuws vandaag? Want het is heel veel Prinsjesdag, hè?
1: Ja, veel Prinsjesdag, maar er staan ook... ik heb een paar mooie dingen gevonden. Ik wou trouwens nog even zeggen dat ik het zo mooi hoort van tangoficeren.
0: Tangoficeren.
1: Muziek van. Ja. Prachtig. Ik kende alleen voor jazzen, maar dit is ook een hele mooie, mooie muziek.
0: Ik heb hem bedacht, we gaan hem invoeren in de Vandalen.
1: Heel goed, hij komt in de Vandalen,
0: ja,
1: denk ik.
0: Ja.
1: Oké.
0: Vertel.
1: Ik las een mooi interview met een vroegere collega van mij in de NRC. Femke Kouling-Frets, die is hoogleraar grootstedelijke vraagstukken in Amsterdam. En die schrijft, ook een beetje uit haar eigen ervaring in Amsterdam, dat de stad, die wordt zo gepolijst in allemaal verschillende bubbels. Dus mensen uit verschillende bubbels, die ontmoeten elkaar eigenlijk steeds minder. Mm-hmm. En dat heeft ook te maken met hoe zo'n stad natuurlijk is ingericht. En ze zegt bijvoorbeeld van, ik moest naar een buurthuis, ik geloof ergens in West. En ik dacht, oh, gauw nog even op mijn e-bike langs de Coffee to Go. En ze komt daar dus met haar bekende Coffee to Go bekertje in het buurthuis. En daar staat eigenlijk gewoon, er zitten allemaal mensen, de straatvegers. En die zeggen, waarom heb je niet een koffie? Je kan hier toch ook filterkoffie drinken met ons?
0: Ja.
1: En dat laat eigenlijk al zien, hè, van je gaat even op je e-bike gepolijst naar je plek van je werk en koffie. En nou ja, de maaltijden worden bezorgd. Je eet minder in een buurtcafé. De sport is in verschillende bubbels gefragmenteerd. Dus eigenlijk zijn er steeds minder ruimte, zegt zij, waar mensen elkaar, het is mensen van allerlei verschillende groepen uit de samenleving, bubbels, elkaar ontmoeten. En haar oplossing is, die ze voorstelt, om in zo'n stad veel meer tussenruimtes te maken, zo noemt ze dat.
0: Mm-hmm.
1: Waar mensen van allerlei verschillende groepen elkaar tegen kunnen komen. Dus in buurthuizen, gemeenschappelijke moestuinen. Nou ja, je kunt je van alles voorstellen.
0: Beetje zoals het vroeger was eigenlijk.
1: Ja, nou ja, ze waarschuwt een beetje voor dat idee van terug naar vroeger. Maar wel, het is een beetje verdwenen, al die ruimtes. Het is zo individueel gemaakt eigenlijk dat de stad is ingericht voor iedere individuele burger met zijn eigen
0: telefoon in zijn hand. Ja.
1: Ja,
0: want dat
1: precies.
0: Is natuurlijk ook zo. Hè? Dan heb je straks andere ruimtes waar je elkaar tegenkomt. Zit je nog met z'n allen op de telefoon.
1: Zo is dat. Ja. Dus het is heel goed dat ze daar aandacht voor vraagt en moet nadenken over hoe dat anders kan.
0: Precies.
1: Tweede is er een mooie recensie ook in de NRC van Breda Foto. Dat is een grote fototentoonstelling die nu in Breda is. En die hebben als thema gekozen troost en veerkracht. Wat natuurlijk begrippen zijn die we in deze tijd heel hard nodig hebben met klimaatcrisis en oorlogen overal.
0: Ja.
1: Polarisatie. En nou ja, zij verbeelden dat thema met werk van een aantal, vooral ook jonge fotografen.
0: Mm-hmm.
1: Heel mooi voorbeeld vond ik bijvoorbeeld een Duitse fotograaf, een vrouw. Die serie heet Let's Not Talk About Politics.
0: Yeah.
1: Haar vader van die fotograaf is een fervente AfD-aanhanger. En zij is heel progressief. En ze probeert met foto's in kaart te brengen van wat verbindt ons nou eigenlijk. En dat gaat natuurlijk gewoon over de dingen die ze samen doen, dagelijkse momenten, et cetera.
0: Ja, toch weer zo'n park of zo'n koffie delen, waar je het net over had. Misschien zijn dat de antwoorden, hè?
1: Ja, dat zou kunnen. Ja, nou, er is bijvoorbeeld iemand uit, een Syrische fotograaf, die is teruggegaan naar Aleppo en die fotografeert daar kinderen die gewoon, alsof er niks aan de hand is, niks gebeurd is, weer tussen de puinhopen aan het spelen zijn.
0: Mm-hmm.
1: Of iemand uit Brabant in een heel klein Brabants dorpje, waar kinderen eigenlijk heel gelukzalig staren naar hun crossmotorfiets. Uit een soort nostalgisch gevoel, maar daar toch een zekere troost uit halen.
0: Ja.
1: Nou, vond ik heel mooi, dus mooi. Ik ga er kijken in ieder geval.
0: Precies. En je had nog kort iets over Paulien Cornelissen.
1: Ja.
0: Kort,
1: heel
0: hoor.
1: Kort, ja. Nou, het gaat allemaal natuurlijk over taal. Prinsjesdag. Je hoort al die politici hun mantra's maar herhalen. Vorige week zag ik Vincent Karremans die eindeloos herhaalde. Ik heb op mijn ministerie geen gratis pinautomaat.
0: Oh,
1: toen
0: ja.
1: ging het over het achterstallig onderhoud van de bruggen.
0: Ja.
1: Nu, Pauline Cornelissen praat over Jamie van Essen, die wel 1000 keer in Buitenhof zei, dat staat niet in de plannen. Dat ging over het sluiten van boerenbedrijven. En hij bleef dat maar herhalen.
0: Ja.
1: Ik denk van, zij zegt, als iets alleen maar niet in de plannen staat, dan kan je dat altijd nog weer herinterpreteren en weer van terugkomen.
0: Juist, ja. Ja.
1: Potsierlijk vond ik het. Dus,
0: en te veel mediatraining voeg ik daaraan toe.
1: Ja, ze hebben geen echt verhaal, zo klinkt dat een beetje, ja. Maar we herhalen alsmaar hetzelfde dingetje.
0: Heel AI vervelend.
1: Waarschijnlijk.
0: AI, precies. Nou, mooie onderwerpen, dank je wel daarvoor, Misha. En graag tot een andere keer.
1: Oké, dag.
0: Fijne dag.

0: Fanny Hensel Mendelssohn, oudere zus van Felix. Meer dan 450 composities op haar naam, maar sommige heeft ze onder zijn naam moeten uitbrengen. Want ja, aan het begin van de 19e eeuw moesten vrouwen toch echt niet in haar hoofd halen om zich in de schijnwerpers te bewegen. Dit was een van die composities, Das Jahr. Je hoorde daar het negende deel uit, September. En dat is het nu. Dus dat klopt helemaal, Jacobus.
1: Dat klopt helemaal.
0: Heb je goed bedacht. Zeker. Ja. Op piano hoorden we Lauma Skride uit Letland. Wat komt daar toch ontzettend veel
1: daar
0: muzikaal
1: komt veel
0: talent vandaan?
1: Ja, ook in de koorwereld. Ja.
0: Is daar een verklaring voor? Heeft het met het klimaat te maken?
1: Ik zou het niet weten. Nou, er wordt in ieder geval vanaf jongs af aan heel veel gezongen en zo in het onderwijs. En, dus ook de jeugdkoren zijn daar vermaard.
0: Ja.
1: Dus dat zie je dan denk ik toch terug ook later.
0: Precies, ja. Zo is dat.

0: Je hoorde twee delen uit Dixit Dominus van Georg Friedrich Händel. Les Argonautes hoorde je, onder leiding van Jonas Decot. Geboren op Tenerife, opgegroeid in Frankrijk, voornamelijk werkzaam in Zwitserland. Half acht is het op deze dinsdag 15 september. Dit is het nieuwsoverzicht. Door de grote storing is het treinverkeer in grote delen van Nederland ontregeld. Volgens ProRail is het beveiligingssysteem op 13 plekken uitgevallen. Over de oorzaak is nog niks bekend, aldus een woordvoerder.
1: Het is, we zijn op dit moment uiteraard met mannenmacht bezig deze storing te verhelpen. Maar de oorzaak is nog niet bekend en dan kan je het dus ook nog niet verhelpen.
0: ProRail kan nog niet zeggen hoe lang de storing gaat duren en wanneer het treinverkeer weer kan worden opgestart. De eerste toeschouwers staan traditiegetrouw nu al langs de route van de glazen koets in Den Haag. Vanmiddag spreekt koning Willem-Alexander de troonrede uit. En hoe die precies gaat klinken, dat blijft gissen, zegt Ewout Kiewiet, politiek verslaggever van de NOS.
2: We horen wel dat vandaag die troonrede dit jaar wat minder een opsomming wordt van plannen en wat meer een algemeen verhaal. Nou, misschien heeft het ook wel te maken met dat die plannen nog steeds flink kunnen worden aangepast, want er is nog geen meerderheid voor de huidige begroting.
0: De verwachting is verder dat de inhoud vooral optimistisch van toon zal zijn, geheel in lijn met het karakter van premier Rob Jetten. De 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdagavond die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fiets rond. Dat bevestigt de woordvoerder van de politie aan NRC. Advocaat Gerald Roethoff die vertelde bij Pauw en De Wit dat de familie van plan is om aangifte te doen.
3: De politie is verantwoordelijk voor de dood van meneer Gulu en er moet gekeken worden op welke manier er gehandeld is. En als iemand zegt help, zegt dat hij medische problemen heeft en daar geen rekening mee gehouden wordt, dan moet op een gegeven moment daar iemand voor verantwoordelijk gesteld worden.
0: Volgens het OM verzette Alfred Gulu zich bij zijn aanhouding nadat hij geen identiteitsbewijs kon laten zien. Gisteravond vond in de Amsterdamse Melkweg het eerste popconcert plaats met aandacht voor gehoorbescherming. De band Blauwzoen had de primeur. Het evenement werd georganiseerd door Oormerk, een organisatie die pleit voor een lager geluidsniveau in popzalen. De organisatie legt in het NOS-journaal uit waar het idee vandaan komt.
4: We dachten, kan het niet anders? Kunnen we niet de oordoppen uitdoen en het volume bij het podium naar beneden brengen? Je moet je voorstellen dat dat ongeveer twee keer zo zacht is. Dus echt een heel groot verschil. Maar het is weer niet te zacht. Het is geen fluisterconcert.
0: Oormerk wil in de toekomst meer concerten organiseren waarbij het publiek geen oordoppen hoeft. Het is de bedoeling dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat. Het overzicht werd geschreven door Jaap Frieso en hij brengt ook weer en verkeer. Jaap?
5: Ja, het wordt in ieder geval wat het weer betreft een prachtige Prinsjesdag. Een heerlijke warme nazomerse dag met temperaturen van 20 tot en met 28 graden. Pas vanavond wordt de regen verwacht. En behalve de problemen op het spoor is het ook druk op de weg. 59 files met een totale lengte van 258 kilometer. En dat komt vooral door een aantal ongelukken.
6: De Ochtend met Aldit Hunkar op NPO Klassiek.

Zoals iedereen weet, hou ik wel van een beetje bombast en een beetje violen en een beetje gekletter. Zeker in de ochtend. De ouverture hoorde je van Die Entführung aus dem Serail van Wolfgang Amadeus Mozart. In de versie van La Cetra, Barokorkester Basel. En op de bok, Andrea Marcon.

0: Benediction hoorde je uit de Montgomery Variations van de Afro-Amerikaanse Margaret Bonds. Ooit opgeleid door onder andere Florence Price. Ze was de eerste, ja dat moet je steeds vermelden, de eerste zwarte vrouw die ooit optrad met het Chicago Symphony Orchestra. En daar zaten verder alleen maar mannen in en ze waren ook allemaal wit. Dus ik zeg petje af voor deze Margaret Bonds. En er was wat met al de muziek die ze geschreven
1: heeft. Ja, er is best wel veel verloren gegaan van haar muziek.
0: Verloren?
1: Ja, voor een deel had dat een vervelende reden dat ze gewoon als zwarte vrouw niet werd toegelaten tot de uitgeverijen. Dus ze schreef muziek.
0: Ja.
1: En die stuurden ze dan vaak zonder kopieën te maken op naar muzici. En dan gaat het zwerven en dan raakt ze ook veel kwijt. En na haar dood is er ook nog best wel veel gewoon simpelweg bij het vuilnis gezet.
0: Ongelooflijk.
1: Ongelooflijk, ja.
0: Ja, nou ja, dit hadden we in ieder geval nog. Ja,
1: gelukkig wel.
0: En ja. Er is nog wel meer van dit.
1: Ja, wel, er is wel meer. Nee, zo erg is het niet. Maar ja, het had meer mogen zijn.
0: Zo is dat. Het krantenoverzicht, dat werd vandaag geschreven door Martine van Poeteren en dat lees ik samen met Jaap.
2: De kranten staan vol met wat er wel of niet is uitgelekt uit de troonrede. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen houdt morgen haar eigen troonrede, de Staat van de Unie. De Volkskrant zocht uit hoe het haar lukt om de inhoud wel geheim te houden.
0: Von der Leyen geeft de eurocommissarissen alleen te lezen welke paragraaf over hun beleidsterrein gaat. En de rest van de speech, 20 pagina's, een uur spreektijd dus, dat houdt ze zorgvuldig geheim. Alleen een handvol ambtenaren weet die inhoud.
2: De Telegraaf schrijft over het vliegtuigongeluk met een Cessna in Duitsland, net over de grens bij Roermond. Dat toestel blijkt van de vliegschool Hilversum te zijn. De drie inzittenden kwamen om het leven en is nog veel onduidelijk.
0: Er was volgens de krant onderweg geen contact met de vliegschool. En op het vlakbij gelegen vliegcentrum van Erkelens was niet om landing gevraagd. De Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat met internationale collega's onderzoeken wat er is gebeurd.
2: Bankzaken regelen je tegenwoordig vooral via de computer. Daarom zijn de meeste bankfilialen gesloten, schrijft NRC. ABN AMRO heeft landelijk nog maar 25 kantoren, de Rabobank 106 en de ING 36. Maar die laatste heeft er nog wel bijna 200 servicepunten in boekhandels.
0: In de overgebleven filialen wordt volgens de krant tegenwoordig weer behoorlijk geïnvesteerd. In Zwolle lopen er klanten binnen die hulp willen met geblokkeerde passen, vastgelopen apps of handtekeningen die gezet moeten worden. Als je je financiën bespreekt, moet je thuis voelen, is dan de gedachte.
2: Ze groeide op in Zoetermeer en nu zingt Maria Warenberg in de grote operahuizen van Parijs en Berlijn. Het AD schetst haar portret. Als ze 10 maanden oud is, neemt haar moeder haar mee naar repetities. Haar ouders leren elkaar kennen op het Utrechts Conservatorium. Haar grootouders speelden in het Leningraads Philharmonisch Orkest.
0: En dan zit de muziek wel in je DNA. Praten en zingen leerde ze tegelijkertijd. Volgens haar docenten heeft ze een sterke intuïtie voor zang. Nog maar 2 jaar geleden stond ze in het Koningin Elisabeth-wedstrijd in Brussel. En daarna ging het heel snel. Ze werd aangenomen bij de solistenensemble, het solistenensemble van de Parijse opera. En woont tegenwoordig gewoon in Parijs.
2: Aan luisterboeken wordt tegenwoordig veel geld verdiend. 50 miljoen euro was er vorig jaar aan omzet. Alleen ziet de schrijver van het boek daar bedroevend weinig van terug. Lieke Marsman, de dit jaar overleden dichter en schrijver, vertelde ooit dat ze maar 8,5 cent per boek kreeg. Uit onderzoek blijkt nu, slechts 1/4 van de schrijvers en maar 6% van de vertalers krijgt überhaupt iets betaald.
0: Volgens de Auteursbond zijn streamingsdiensten als Spotify, Fluister en Storytel de boosdoeners. Die bieden luisterboeken bijna gratis aan. DPG Media, bedrijf achter het fluisterplatform, wijst naar de uitgever. Die betaalt de auteur en sluit een overeenkomst met de streamingsdiensten. Inspreken van boeken is ook niet lucratief, kan ik je melden. De rest staat in alle kranten van Nederland.

0: Heerlijk, al deze vrouwen op deze ochtend. Jacobus, die maakt me echt zo ontzettend blij.
1: Nou, gelukkig.
0: Ja, dat is toch wat iedereen wil, om mij blij te maken.
1: Ja, dat is het hoogste doel.
0: Ja. Germaine Taillefer, hoorde je, uit Frankrijk. De enige vrouw ooit bij Les Six, groepje componisten uit Frankrijk en Zwitserland. En in dat groepje zat onder andere Francis Poulenc. Die kent wel iedereen. En nu kennen we ook allemaal Germaine Taillefer. Van haar hand dit concertino voor harp en orkest, het derde deel daarvan. En op harp hoorde je Gillian Bennett, samen met de Women's Philharmonic, onder leiding van Joanne Valletta. Dus een en al vrouwelijke energie in deze muziek. Cryptogram, mensen, jullie zitten echt heel hard te puzzelen, dat kan ik wel zien. Jullie doen je best. De opgave vandaag is sappig personage van Henrik en Edvard. En je weet, op het spel staat die mooie cd From Another World, met al die tangoficatie van al die prachtige klassieken. Blijf je antwoord insturen via de app of via de mail, deochtend@kro-ncrv.nl.

Le TikTok-shock, François Couperin, Le Grand hoorde je. Zometeen in de tweede uur, de koets, de hoedjes, de fascinators en natuurlijk de troonrede. Heel veel over Prinsjesdag. En ik ga daarover praten met Kees Boonman.

0: De ochtend.
1: Ster. Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focuskliniken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. Met natuurlijk de rijtour, de troonrede,
5: leden van de Staten-Generaal,
4: de balkonscène, de overhandiging van het koffertje.
6: Ik bied u hierbij de miljoenen nota aan.
4: En de eerste reacties. Prinsjesdag op NPO Radio 1.
7: Leve de koning!
4: Wie luistert, weet meer.
3: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Prinsjesdag op NPO Radio 1.
7: Leve de koning!
4: Wie luistert, weet meer.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Door een storing is het treinverkeer in grote delen van Nederland ontregeld. Volgens spoorbeheerder ProRail zijn vooral trajecten van en naar het noorden en oosten uitgevallen. Oorzaak is een storing in een beveiligingssysteem, zegt deze woordvoerder van ProRail.
2: Dat wil dus eigenlijk aangeven dat ons treinbeveiligingssysteem aangeeft dat er ergens een trein rijdt waar dat niet zo is. Vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
1: Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het vertrouwen 29%. Nu is dat 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De regering Trump mag bij de tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak er eerder al een stokje voor. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op de Democraten stemmen. Trump hoopte de strengere regels in te voeren omdat er volgens hem veel mee wordt gefraudeerd. Bewijs daarvoor is er niet. 2 dagen na het kapseizen en zinken van een veerboot in Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. Er zijn meer dan 100 vermisten. Tientallen schepen van het leger en de politie doen mee in de zoektocht. De boot zou overvol zijn geweest, iets wat vaker voorkomt in Indonesië. De ESA heeft een satelliet gelanceerd vanuit Frans-Guyana. Aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, is dat een teken van stress. De missie moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten nemen CO2 op om te groeien. Wetenschappers willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. De Amerikaanse versie van De Verraders is opnieuw in de prijzen gevallen bij de Emmy Awards. Het van oorsprong Nederlandse format won in de categorie Beste Reality Competitieprogramma. De presentator bedankte de kijkers.
3: The audience is so amazing. It is so diverse and it's just incredible the way you all get together and watch the show together. That is so beautiful that a show about treachery and betrayal brings people together.
1: The Traitors, zoals het programma in de VS heet, won de voorgaande 2 jaar ook al een Emmy Award. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
5: Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main round, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
9: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
10: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
11: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
9: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De ochtend met Aldit Hunkar.
12: Soms zie je van die dingen waar je even van slag van raakt. Dat gebeurde vanochtend toen ik in het pikkendonker Hilversum binnenreed. Daar stond namelijk de eerste kerstboom van het jaar te flonkeren in de duisternis. Nou ben ik niet vies van gezelligheid, maar het is nog maar de derde dinsdag van september. Even geduld nog, AUB. En goedemorgen.

Goedemorgen, zeggen we dan. Uit Romeo en Julia hoorde je het tweede deel, Tableau, de straat ontwaakt. Sergei Prokofjev schreef het en het werd uitgevoerd door de Royal Scottish National Orchestra onder leiding van Neeme Järvi. Het is dinsdag 15 september en we nemen vaste voorschot op deze dag. Want het is de derde dinsdag van september, dat kan je niet ontgaan zijn. Prinsjesdag, de dag van de rijtoer, de troonrede en natuurlijk ook de begroting. Daarover zometeen meer om 7:15. Maar in Den Haag is er ook protest. Actiegroepen hebben demonstraties aangekondigd tegen onder meer de monarchie en de bezuiniging.

0: Goedemorgen, zeggen we dan. Uit Romeo en Julia hoorde je het tweede deel, Tableau, de straat ontwaakt. Sergei Prokofjev schreef het en het werd uitgevoerd door de Royal Scottish National Orchestra onder leiding van Neeme Järvi. Het is dinsdag 15 september en we nemen vaste voorschot op deze dag. Want het is de derde dinsdag van september, dat kan je niet ontgaan zijn. Prinsjesdag, de dag van de rijtoer, de troonrede en natuurlijk ook de begroting. Daarover zometeen meer om 7:15. Maar in Den Haag is er ook protest. Actiegroepen hebben demonstraties aangekondigd tegen onder meer de monarchie en de bezuinigingen op het onderwijs. De Europese Commissie die praat vandaag onder meer over de online veiligheid van kinderen. Verschillende landen willen de rem zetten op verslavende sociale media platforms. En de Canadese premier Carney die is in Europa. Hij praat met zijn nieuwe Britse collega Burnham en bezoekt het Europees Parlement. En dan de Britse singer-songwriter Jacob Collier. Die staat in een uitverkocht theater te Carré vanavond in Amsterdam. Collier werd bekend door de muzikale covers die hij plaatst op zijn YouTube-kanaal. Erik doet de techniek. Dankjewel daarvoor, Erik. En muziek en samenstelling. Of tenminste, regie moet ik dan zeggen. Jacobus. Jacobus, ja, je deelt die voornaam met deze Jacob, Collier.
1: Jacob, het is wel een muzikaal genie hoor van deze tijd.
0: Ja?
1: Hij kan harmonisch alles, hij kan alle kanten op. En hij laat de hele zaal, verdeelt hij in groepjes. En dan heeft hij opeens een meerstemmig koor tot zijn
0: beschikking. Dat is leuk.
1: Dus
0: het is meer dan alleen YouTube wat hij kan.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Nou, uitverkocht Carré dus vanavond.
1: Ja.
0: Ik heb geen plaatje.
1: Ik heb misschien een zijingang, dus wellicht.
0: Wellicht.
1: Nou, dat je weet.
0: Welkom bij deel 2 van de ochtend.

Ja, Clara Schumann mag natuurlijk niet ontbreken op zo'n ochtend waarin we vrouwelijke composities een beetje centraal stellen. Je hoorde romances voor viool en piano en dat werd ingevuld door Lisa Batyashvili uit Georgië op viool en Alice Sarah Ott op piano. Zij komt uit Duitsland. Ik ga straks zo meteen eigenlijk al praten met Kees Boonman over alles wat met Prinsjesdag te maken heeft. En daarnaartoe gaan we muziek draaien van Jurian Andriessen, Il Discorso della Corona. Compositie van hem voor Koper Quintet uit 1994. En dat wordt dus jaarlijks op Prinsjesdag ten gehore gebracht door de leden van het residentieorkest bij het intreden van de koning. L'entrata del re.

0: En dan zit hij en dan zegt hij, geachte leden der Staten-Generaal. L'entrata del re uit Il discorso della corona. Jurjaan Andriessen. Even heel kort voor de alle mensen die heel bezorgd zijn over Andrea. Er is niks aan de hand. Andrea is heerlijk vakantie aan het vieren. En daarom doe je het de komende tijd eventjes met mij. Goed, ik ga het nog één keer zeggen. Het is vandaag Prinsjesdag. Het kabinet Jette presenteert vandaag zijn eerste miljoenennota. Maar het is en blijft natuurlijk een minderheidskabinet. Dus daarna begint onmiddellijk de politieke puzzel. Want hoe en waar is er genoeg steun te vinden voor de begroting? Ik blik vooruit met politiek commentator Kees Boonman. Goedemorgen, Kees.
1: Aldit, goedemorgen. Ik ging bijna bij die prachtige muziek van Jurjaan Andriessen al even ter oefening staan. Want ik zit altijd in de Koninklijke Schouwburg. Ja. Dus het. Maar goed, ik zit nu weer.
0: Je zit, ja, daar heb jij ook even je oefening gehad. Hè? Net als de paarden, de koning zelf. Iedereen moet oefenen. Jij
1: zeker.
0: Ook. Ja.
1: Zeker.
0: Nou, even terug naar ons gesprek, Kees. Want ook dit jaar, ja, het is bijna sleets. Bijna alle plannen zijn al uitgelekt. Hè? Meer geld naar defensie, veranderingen in de sociale zekerheid. Waar kijk jij dan nog naar uit in die troonrede vandaag?
1: Ja, klinkt misschien een beetje tegenstrijdig met jouw inleiding. Mm. Maar ik kijk toch uit naar de precieze inhoud van al die plannen. Want ja. We zeggen wel allemaal van we weten alles al. En eigenlijk is dat de afgelopen jaren steeds het geval. Uitlekken, dat gebeurt altijd met een bepaald belang. Maar het hele verhaal krijg je nooit precies te horen. Sterker nog, ik ben vooral benieuwd naar datgene wat niet is uitgelekt. En dat zijn meestal de meest nare berichten die een kabinet op Prinsjesdag voor ons heeft bedacht. Maar goed, ik kijk er natuurlijk vooral uit naar, want het is de eerste troonrede onder dit experimentele kabinet. Het is de woordkeus van het kabinet zelf, hè? Een minderheidskabinet. Je zei het al even. Het is de troonrede onder verantwoordelijkheid van de eerste D66 premier in de geschiedenis, Rob Jetten. Hoe zou Hans van Mierlo, zaliger, daar overigens nu naar kijken, hè, met het oog op vernieuwing en hoe vernieuwend is dit allemaal? En dan kom ik inderdaad op dat vraag vernieuwend, de troonrede zelf. Ik ben vooral benieuwd van hoe het verhaal wordt uitgelegd. Hoe wordt verkocht dat je met een minderheidskabinet ook wat kan realiseren? Hoe de hand wordt uitgestoken, in woorden dan gezegd, hè, ja. Omdat er samengewerkt moet worden. En hoe we de Nederlanders, of liever gezegd het land, een beetje vertrouwen willen geven met al dat gehannes wat we de afgelopen weken hebben gezien over het niet nemen van besluiten en het vooral met elkaar oneens zijn in het minderheidskabinet.
0: Juist, dat wordt eigenlijk de grote spannende zaak vandaag. Ingewikkeld gaat het worden. Denk je dat het kabinet heel veel water zal moeten doen nog bij de toch al aangelengde wijn om straks toch die steun te vinden?
1: Ja, dat uiteindelijk wordt dat allemaal aan detail besproken als deze week al die begrotingsbehandelingen apart worden bediscussieerd in de Tweede en niet te vergeten in de Eerste Kamer. Maar ik ben toch vooral benieuwd naar de tone of voice, de wijze waarop waarop het beleid wordt uitgelegd en hoe men de boel, om maar een beetje een cliché te gebruiken, de boel bij elkaar gehouden wil worden. Want dat is eigenlijk heel ingewikkeld. En ik citeer bijna al mijn collega's en alle deskundigen in alle talkshows van over links of over rechts. Allebei tegelijk kan niet. Dus je moet kiezen. En dat is misschien wel aardig om even aan te refereren in het coalitieakkoord. Ik heb het nog eens even nageteld. Zet het woord keuze, geloof ik wel 47 keer. Oh, en ik ben dan ook wel benieuwd hoe de keuze, althans vandaag in dat verhaal, een beetje uitpakt. Voor cultuur bijvoorbeeld. Denk aan deze zender. Hè. Dat is vaak een ondergeschoven onderwerp. En waar ik ook aan denk is, wij zijn nu vandaag helemaal gericht op dat kleine Haagse binnenland, zou ik maar zeggen. Die vierkante kilometer hier om de hoek. Maar het buitenland bepaalt toch in belangrijke mate hoe wij verder leven en welke dreigingen er zijn in deze onzekere wereld. En in die zin zou ik aan mensen die luisteren willen zeggen, luister naar de troonrede. Maar vergeet niet morgen ook eens even te luisteren naar de berichtgeving over de troonrede in het Europees Parlement in Straatsburg.
0: Van de Leiden. Ja, precies. Ja.
1: Ja, en dat is ook elk jaar de State of the Union. En daar hebben wij misschien nog wel meer mee te maken dan met wat we vandaag horen.
0: Heel kort nog, Kees, als het kan. Premier Jette dus voor het eerst in zijn Prinsjesdagrol. Wat verwacht je van hem?
1: Nou, het wordt een tour de force voor hem. Hij moet zichzelf verkopen. Hij moet zijn beleid verkopen, wat er niet echt is. Want die kritiek hebben we wel overal gehoord. Mm-hmm. Het is niet niks premier te zijn in een onzekere wereld, in een onzekere tijd met een beperkt vertrouwen van de burger. En waar kiezers heel wisselvallig denken, vandaag links, morgen rechts. Ja. En iets te weinig in het midden. En daar ben ik benieuwd naar.
0: Nou, dankjewel voor je toelichting en ik wens je een hele interessante dag toe. Ik denk inderdaad dat er van alles is waar we op kunnen letten vandaag. Politiek commentator.
1: Oké, ik ga weer staan.
0: Ga weer staan, Kees, ja. Dat was Kees Boonman, politiek commentator.

Ja, dit was muziek van Nadia Boulanger, waar we het best wel vaak over hebben in de uitzending en ook in de podcast. Dochter van twee componisten. Ze dacht zelf dat ze te matig was in het componeren en ging daarom lesgeven. Maar dat heeft haar echt geen windeieren gelegd en de rest van de wereld ook niet. Ze heeft heel veel grote namen, heeft ze langs zien komen in haar studio. John Elliott Gardner bijvoorbeeld, Philip Glass, Astor Piazzolla, meer dan 250 anderen. Zonder Nadia Boulanger hadden ze niet de kwaliteit geleverd die we van ze kennen. We hoorden de gezusters Hak uit Duitsland, Anoushka en Katharina. De een op cello, de ander op piano. In dit stuk getiteld Kantiek. Een korte kijk bij het cryptogram. Sappig personage van Henrik en Edvard. Jullie gaan hartstikke goed voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Je antwoord kan via de luister-app van NPO. Maar je mag het ook mailen naar deochtend@kro-ncrv.nl. Handen in de lucht als je zin hebt in muziek van Boccherini.

0: Heerlijk stukje muziek van Luigi Boccherini, kwintet voor gitaar en strijkkwartet. Op gitaar hoorde je Jacob Lindberg. 8:30 is het op deze dinsdag 15 september. De familie van Alfredo Gulu gaat aangifte doen tegen de politie. De 51-jarige man overleed zaterdagavond na aanhouding door de politie. Het Openbaar Ministerie gaat zelf onderzoek doen naar de naleving van de geweldsinstructies. Maar dat is voor de familie niet genoeg, zei advocaat Gerald Roethof bij Pauw en de Wit.
1: Maar de familie zegt, wij willen niets horen van geweldsinstructies. Wij vinden dat hier sprake is van doodslag. Althans mishandeling met de dood en gevolgen. In ieder geval dood door schuld, door de roekeloosheid. Dus daarvan gaat wel aangifte gedaan worden. Dat gaat gebeuren.
0: Gulu werd aangehouden op verdenking van het stelen van een fatbike. De politie heeft inmiddels bekendgemaakt dat de man geen fiets had gestolen. Het treinverkeer in grote delen van het land is ontregeld door een grote storing in het beveiligingssysteem. Volgens ProRail gaat het vermoedelijk om sabotage. Er zijn op meerdere plekken op het spoor materialen aangetroffen. De situatie op het spoor heeft ook gevolgen voor bezoekers van de Prinsjesdag. Een mevrouw die al wel langs de route staat, die mist nog een paar mensen.
2: Nee, we zijn niet compleet. Er zijn er een paar die niet kunnen komen omdat de treinen niet rijden. Ik mis er in ieder geval 3, om het zo uit mijn hoofd te zeggen. Ja, die altijd van de vaste club zijn. Die komen richting uit Apeldoorn en daar ligt een heleboel plat schijnt op het spoor.
0: Nou, we hopen dat ze nog aankomen. ProRail zegt hard te werken aan een oplossing op het spoor, maar kan nog niet melden wanneer de problemen zullen zijn opgelost. Intussen is er over de weg een grote groep boeren met tractoren onderweg naar Den Haag. Ze willen na afloop van de troonrede protesteren in het centrum van de stad. Maar daar zijn ze niet welkom, zegt de Haagse burgemeester Jan van Zanen.
3: Als het aan mij ligt, niet. We gaan ze tegenhouden. Ik ga ervan uit dat iedereen graag een veilige en waardige Prinsjesdag wil.
0: Met de boerenorganisaties was een principeafspraak gemaakt dat er alleen buiten Den Haag zou worden geprotesteerd. Een aantal boeren lijkt zich daar dus niets van aan te trekken. Ook Dino Wim is niet welkom op het Binnenhof. Wie hoor ik je nou denken? Nou, Dino Wim dus. Hij is een opblaasbare dinosaurus van 10 meter hoog en 6 meter breed. En hij is het nieuwe symbool van de organisatie Republiek, die ieder jaar een ludiek protest houdt tijdens Prinsjesdag. De voorzitter legde in het Oog op Morgen uit waar Dino Wim nou precies voor staat.
4: Wim staat eigenlijk voor het, wat ons betreft, erfelijke troonopvolging. Een eigenlijk achterhaald concept. Dino Wim hoort als dinosaurus in het museum thuis. En de erfopvolging wat ons betreft ook.
0: Volgens de gemeente zouden de paarden voor de glazen koets kunnen schrikken van het opblaasdier. En daarom blijft Dino Wim dus in de kast. Ik neem aan dat hij volgend jaar meegenomen wordt in de training van de paarden, Jaap.
5: Ja, het zou kunnen, ja. Ja, ja.
0: Weer even keer met jou.
5: Ja, ja, het begint al lekker warm te worden. Het belooft een echte nazomerse dag te worden met temperaturen van 20 tot en met 28 graden. En pas vanavond wordt er regen verwacht. Nou ja, op het spoor is het tussen een chaos, zeg maar. Dat moet je allemaal in de gaten houden, maar misschien maar gewoon thuis blijven. En op de weg is het ook heel druk. Nou. 520 kilometer aan file momenteel.
0: Druk.
6: De Ochtend met Aldit Hunkar op NPO Klassiek.

Ik hou van muziek, dat mogen duidelijk zijn. Pjotr Ilyich Tchaikovsky, het Strijksextet, nummer 70. Souvenir de Florence, het derde deel daarvan. Het Noors Kamerorkest, onder de baton van Jona Brown. En wat we nu gaan draaien, dat is voor iemand die zit mee te luisteren in Londen. Shirley Joy Thompson, Britse componist en dirigent van Jamaicaanse afkomst. Ze componeert heel veel voor film en televisie, maar ook voor belangrijke nationale events. Zo schreef ze op zijn eigen verzoek de muziek bij de kroning van koning Charles III. Nou, ik zei het al, ze is van Jamaicaanse afkomst en niet zomaar van de Windrush-generatie. En dat was eind jaren 40 toen Groot-Brittannië het schip de Windrush liet varen om mensen vanuit Jamaica naar Groot-Brittannië te halen om het land weer op te bouwen na de Tweede Wereldoorlog. En nu moet die hele Windrush-generatie gewoon weer knokken voor hun plaats in de samenleving. Zo gaan die dingen nou eenmaal in het leven. We gaan luisteren naar haar muziek.

0: Brava, brava, brava. Omo Bello, hoorde je? Een Frans-Nigeriaanse sopraan. Prachtig gezongen. En op piano Rebecca Omordia. Kwart voor negen is het de tijd voor de cultuurtip van Jacobus.
1: Ja, en die brengt ons deze vandaag. Komende donderdag begint dat, 17 september, het festival Klassiek Achter de Duinen. Hm? Achter de Duinen, want het is in Den Haag.
0: Ja.
1: En daar vindt het plaats, 17 tot 20 september. Het is een intiem festival, zou ik zeggen, met veel concerten ook op kleinere locaties. Ook in Amare, grote theaterzaal, ja. Maar ook in de Nieuwe Kerk en de Regentes en allemaal nog leuke plekjes.
0: Leuk.
1: Waardoor je dicht op de muzici zit, dat is leuk. En het openingsconcert, dat is dus komende donderdag 17 september. En daarin hoor je onder andere Souvenir de Florence. Hoor net al een klein stukje.
0: Ja, precies.
1: Van Tchaikovsky.
0: Ja.
1: Allemaal niet voor niks natuurlijk.
0: Ah.
1: Maar er is ook muziek van Rebecca Clark.
0: Oh.
1: Vrouwelijke componist. Nou. Dus dat komt goed uit.
0: Precies.
1: Vandaag. Want die heeft een heel mooi pianotrio geschreven in 1921. Dus dat is zo'n 100 jaar oud. Ruim. Doet een beetje denken aan Maurice Ravel. Qua stijl. En ik vind het leuk dat het geprogrammeerd is. Want het wordt te weinig gespeeld. En het is prachtige muziek. Dus dat kan je komende donderdag horen. En kijk even sowieso op de website. klassiekachterdeduinen.nl voor het hele programma.
0: Ja.
1: Want er zit van alles moois bij.
0: Leuk.
1: En er zijn nog kaarten.
0: En Rebecca Clark, kun je alvast je oor oefenen.
1: Precies.

0: Muziek van de Britse componist en altviolist Rebecca Clark. Piano Trio 1921, zeg ik dan maar. Deel 2, je hoorde de Neve Trio. Dankjewel voor al deze mooie muziek vandaag, Jacobus. Ik heb er erg van genoten.
1: Mooi, graag gedaan.
0: Nou, fijn. Cryptogram, dat moeten we nog even oplossen. Het ging natuurlijk om sappig personage van Henrik en Edvard. En ja, we hebben een paar foute antwoorden. Heel veel mensen zeiden Peer Gynt. Dat is niet goed, want we waren op zoek naar die vraag, weet je nog. En een hele leuke foute was Klokhuis van Joost Prinsen. We weten niet waar dat vandaan kwam, maar je moet een creatief mens zijn om dat te bedenken. We hebben dus geloot en de winnaar is geworden Rata Kloppenburg. Die schrijft, ik ben heel slecht in cryptogrammen. Ik heb er nog nooit één geraden. Maar Henrik en Edvard, dat kwam me zo bekend voor. Geen wonder, ik ben samen met kinderboekenschrijfster Mohanna van de Kronenberg een voorstelling aan het maken. Zij vertelt, ik speel cello in Peer, de trollenkoning. En dat is ook de sappige oplossing. Peer. Hartstikke goed, Rata. Jij krijgt die cd From Another World met al die tangoficatie van klassieke muziek. Gefeliciteerd daarmee. Links van mij staat Ab. Welkom terug in het nederige Nederland.
2: Nou, dankjewel, ja.
0: Heb je genoten?
2: Ja, het was fantastisch.
0: In Engeland, ja.
2: In Roy Albert Hall. Ja, absoluut. Ja.
0: Wat doe je vandaag? Ga je nog een beetje nasudderen? Of,
2: vooral ook een beetje, omdat de Prinsjesdag is met Prins Heerlijke Muziek beginnen. Overrijkaartjes, altijd leuk om te vermelden. Voor het Groene Geheim komend weekend. Ja. Dus ook iets met peren en appels.
0: Ook, ja. Niet te vergelijken met elkaar.
2: Nee, klopt. Ja. En citroen ook niet.
0: Ook niet. Dank je, veel plezier, Ab.
2: Dank je.
0: Wij gaan afsluiten namens Jacobus, Jaap, Martine en Erik. Fijne de rest van de dag. Andrea geniet nog even van haar rust. Dus morgen zit Hans hier en ik ben de volgende week weer. Graag tot dan. We gaan eruit met Peer en de Gynt en de Suite. Dag.

0: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
1: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
0: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Ik ben Rosa, violiste in het Ragazzenkwartet. 24 tot en met 27 september presenteren wij de 10e editie van muziekfestival Septemberme in Amersfoort. Dit jaar met veel vrouwen in de spotlight met het thema She, Her. Boek je concert, voorstelling, late night of dinerconcert via septemberme.nl.
2: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Nederland is er een grote treinstoring en die is veroorzaakt door sabotage. Dat meldt ProRail. Er zijn spullen gevonden die bewust op het spoor zijn neergelegd, zegt een woordvoerder.
2: Ja, het zijn buizen. Daar willen we verder ook niet al te veel over aangeven. Maar doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En ontstaan dus ook deze storingen.
1: Het is nog onduidelijk hoe lang het opruimen gaat duren. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. Het vertrouwen in de politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar was het vertrouwen 29%, nu 36. Wat niet meewerkt is de rommelige aanloop naar Prinsjesdag, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
3: En wat ook zo is dat dit minderheidskabinet natuurlijk had beloofd met een begroting hier te staan. En zometeen staan ze hier met een begroting van alleen maar CDA, VVD en D66. En moeten ze nog op zoek naar steun van die oppositiepartijen.
1: Wat er precies in die begroting staat, horen we later vandaag, maar veel lekte al uit. De 3 mensen die omkwamen bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. De slachtoffers zijn 2 mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De regering Trump mag bij de tussentijdse verkiezingen in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een Amerikaanse rechter stak er eerder al een stokje voor en het Hoge Rechtshof laat nu weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon weinig door vandaag en kan dat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 23 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Hé, schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
5: Ik ben flexibel.
4: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
5: Als we weer met NRV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
4: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
6: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
7: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. Met natuurlijk de rijtour, de troonrede,
10: leden van de Staten-Generaal,
9: de balkonscène, de overhandiging van het koffertje.
11: Ik bied u hierbij de miljoenennota aan.
9: En de eerste reacties. Prinsjesdag op NPO Radio 1.
12: Leve de koning!
9: Wie luistert, weet meer.
13: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
9: Prinsesdag op NPO Radio 1.
12: Leve de koning!
9: Wie luistert, weet meer.
14: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
0: NPO Klassiek. Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Heel goedemorgen en hartelijk welkom. Ja, het is de derde dinsdag van september, Prinsjesdag. En ik begin met een prinselijke mars, de Prince of Denmark's March van Jeremiah Clarke.

ook vaak gespeeld bij bruiloften, huwelijken. Schrijdend naar het altaar op deze muziek van Jeremiah Clarke. The Prince of Denmark's March, maar ook bekend als Trumpet Voluntary. Michael Breidenfeld en Johan Seuren, trompet en orgel, tezamen. Het begin van deze klassieken van deze dinsdag. Met alvast even vooruitkijkend ook naar het komend weekend. Dan is onder andere het festival Het Groene Geheim. Dat is in Almere en daar zijn onder andere aanwezig Commodimento, Pinarello en nog veel meer. Ga ik het straks nog over hebben. Want ik mag vrijkaartjes verloten voor dat festival. En dat doe ik in de loop van deze uitzending. Eerst maar even wat dichterbij blijven qua tijd. Zometeen muziek van Franz Schubert. Een zetting van Psalm 23. God ist mein Hirte. Maar eerst Josef Haydn door Lisa Jacobs en de string soloist. Ze spelen tezamen het eerste deel uit het vierde vioolconcert.

ook vaak gespeeld bij bruiloften, huwelijken. Schrijdend naar het altaar op deze muziek van Jeremiah Clarke. The Prince of Denmark's March, maar ook bekend als Trumpet Voluntary. Michael Breidenfeld en Johan Seuren, trompet en orgel, tezamen. Het begin van deze klassieke van deze dinsdag. Met alvast even vooruitkijkend ook naar het komend weekend. Dan is onder andere het festival Het Groene Geheim. Dat is in Almere en daar zijn onder andere aanwezig Commodimento, Pinarello en nog veel meer. Ga ik het straks nog over hebben. Want ik mag vrijkaartjes verloten voor dat festival. En dat doe ik in de loop van deze uitzending. Eerst maar even wat dichterbij blijven qua tijd. Zometeen muziek van Franz Schubert. Een zetting van Psalm 23. God ist mein Hirte. Maar eerst Josef Haydn door Lisa Jacobs en de String Soloist. Ze spelen tezamen het eerste deel uit het vierde vioolconcert.

Violiste Lisa Jacobs en de string soloists. In het eerste deel Allegro Moderato uit het vierde vioolconcert van Joseph Haydn. Straks muziek van Georges Bizet. Maar eerst nu muziek op tekst van David, de psalmendichter koning David. En hij speelde destijds natuurlijk ook harp. Daarmee stemde hij koning Saul rustiger. Want hij had nogal eens vlagen van behoorlijke opvliegendheid. En de harp zit ook in deze versie van de zetting van Psalm 23. De Heer is mijn herder. In het Duits, God ist mein Hirt, van Schubert.

Piet Malion, zangers. En de harp, onder leiding van Raphaël Pichon in God is mein Hirt van Franz Schubert.

spelende kinderen die zich allesbehalve bezig hoeven te houden met begrotingen. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Een ode aan de kindertijd in deze Jeux d'enfant van Georges Bizet door het Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink.

0: Kettingreactie.
1: Jawel, de rubriek waarin je met muziek kan reageren op muziek door een andere luisteraar aangedragen. En gisteren bij collega Selma van Dijk dansten de uren voorbij. En dat deden ze in Ponchielli's Danza delle Ore. De urendans dus. En verschillende luisteraars borduren vandaag vrolijk verder op die uren. Maar eerst die uren van gisteren.

En er zijn ook verschillende teksten op verschenen in de loop der tijden. Wat is het? Hello Mother, Hello Father. En ook een versie van Rijk de Gooier, volgens mij. Dat allemaal naar aanleiding van die muziek van Ponchielli gisteren. En de nieuwe schakel die komt onder andere van Louis Gielissen uit Hengelo. Hij denkt meteen aan The Hours van Philip Glass. En wijst op de prachtige harpversie die Lavinia Meijer van die muziek maakte. Met goedkeuring van componist Glass zelf. En ook Magda Lindemans uit Hoorn, die blijft voortborduren op de uren. En die blijft bij het verstrijken van de tijd. Magda schrijft: Ab, laten we nog even bij het verstrijken van de tijd blijven. Niemand zet de tijd tegelijkertijd zo mooi stil als Philip Glass in zijn hypnotiserende, repetitieve minimal music. Dat doet hij ook in de muziek bij de film The Hours.

The Hours van Philip Glass voorbij de gelijknamige film. Lavinia Meyer speelde dit deel en het deel heette I'm Going to Make a Cake. Lekker voorbij de koffie, zometeen. En dat was de muziek in de kettingreactie voor vanochtend. Minimal Music, weer de uren als thema. En dan inderdaad als mogelijk zijsprongetje dat er iets gebakken wordt in de keuken. Dat zou zomaar kunnen dat dat weer een aanknopingspunt is voor de nieuwe schakel. Morgen is rond 9:30 aan de kettingreactie. En ik ben heel benieuwd waar jij mee gaat komen. Want dat is de rubriek, de kettingreactie muziek. Aangedragen door een luisteraar, op laten volgen door... Ja, misschien wel jouw suggestie. En doe dat via de NPO Luister-app of via de mail deklassieken@avrotros.nl.

0: violist Itzhak Perlman, cellist Yo-Yo Ma, Boston Symphony Orchestra onder leiding van Seiji Ozawa in de Slavische Dans, opus 72, nummer 2 van Antonín Dvořák.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Muziek van Johann Sebastian Bach. Bewerkt, dat wil zeggen een melodielijn toegevoegd door Charles Gounod. En zo ontstond dat Ave Maria, melodie religieuse adaptée au premier prélude de Johann Jean Sebastian Bach. Martin Fust op klarinet hoorde je en daarbij Torleif de Deen op cello. Twee goede vrienden ook van Janine Jansen. Misschien komen ze ook alweer tussen kerst en oud en nieuw naar haar internationaal kamermuziekfestival Utrecht. Zou zomaar kunnen. Wij zijn er dan in ieder geval weer bij. NPO Klassiek en Avro Tros Klassiek. Maar dat is nog eind december. Vandaag, 15 september, is het ook de geboortedag van een van de grootste misdaadschrijfsters aller tijden, namelijk Agatha Christie. Tolkien, Verenigd Koninkrijk, werd ze geboren. En dit is muziek bij de verfilming van een van haar meest iconische personages. Dan heb ik het over Miss Marple.

Miss Marple. Een van de beroemde speurneuzen naast Poirot. Gecreëerd door Agatha Christie. Vandaag haar geboortedag. Marple, Miss Marple, speurneus in hoed en mantel. Oudere dame uit het keurige dorp St. Mary Mead. Vaak met haar breiwerk binnen handbereik die zo onschuldig oogt dat bijna iedereen haar onderschat. Maar achter het vriendelijke voorkomen zit een formidabele mensenkennis. Miss Marple, een van die verfilmingen. En daarbij de muziek van Ron Goodwin. Door het BBC Philharmonic Orchestra onder een van Rumen Gamba. Zometeen, ja, even slikken. Zometeen in ieder geval meer klassieken van Avro Tros op NPO Klassiek. Met ook vrijkaartjes voor het festival Het Groene Geheim voor komend weekend. En nu nog een feestelijke mars. Ik begon dit uur met de mars. Ik ga ook verder met de mars. De feestelijke mars van Richard Strauss voor pianokwartetten.

0: NPO Klassiek. Donderdagmiddag om 12 uur is het zover. In de speciale uitzending De Klassieke Top 400 Verzoekmiddag Live geven we het startschot voor de stemweek van de Klassieke Top 400. Met live muziek en natuurlijk heel veel verzoekjes en stemtips. Luister en kijk mee. Donderdagmiddag vanaf 12 uur De Klassieke Top 400 Verzoekmiddag Live. Hier op NPO Klassiek.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
4: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
5: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je. 10:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is nog niet opgelost. De problemen begonnen rond 5:30. Volgens ProRail gaat het om sabotage, want op meerdere locaties zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk is een trein ook tegen het materiaal aangereden. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Medewerkers proberen overal het spoor weer vrij te maken. De storing leidt tot grote problemen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. Volgens ProRail werkt het beveiligingssysteem niet meer goed. Dat geeft aan of er een trein over het spoor rijdt of niet. Door de storing is dat nu onduidelijk en springen de seinen op rood. Ook sluiten voor de veiligheid de overwegen, wat weer gevolgen heeft voor het wegverkeer. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en ook uitval van treinen. ProRail hoopt dat de problemen in de loop van de ochtend zijn opgelost. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers, omdat de problemen zo groot zijn. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. En Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag, de dag waarop het kabinet de plannen voor komend jaar presenteert. De eerste oranje fans hadden zich al vroeg verzameld bij Paleis Noordeinde. Daar begint om 1:00 de rijtour met onder andere koning Willem-Alexander. Een kwartier later spreekt hij de troonrede uit. De Prinsjesdagplannen lekten deels al uit. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels terug. En het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
2: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
3: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden. En maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
4: Toppianiste Anna Fedorova speelt Grieg. Beleef zijn geliefde pianoconcert samen met Sinfonia Rotterdam en Conrad van Alphen. Binnenkort in concertzalen door heel Nederland. Kijk voor data en kaarten op sinfoniarotterdam.nl.
5: Wacht even. Hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als thriller. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
0: NPO Klassiek. Tros.

bacchanaal. Even uit je dak gaan met rijkelijk vloeiende drank en spijzen opgediend. Het allemaal uit de opera Samson et Dalila, gebaseerd op het Bijbelverhaal over Samson en Dalila. De Bijbelse krachtpatser, die ook wel Simpson wordt genoemd. Lange haren, enorm krachtig, sterk, en dan worden zijn haren afgeschoren door Dalila, aan wie hij zijn hart heeft verpand. En dan, dan gaat het helemaal fout. En uiteindelijk dendert en dondert de tempel in elkaar. Maar goed, dit was de Dans Bacchanal. Nog even genieten op heel veel hoogtepunten. Muziek van Saint-Saëns uit die opera en gespeeld door het symfonieorkest uit Basel onder leiding van Ivor Bolton. Zometeen vrijkaartjes. Jawel, ik had het al eerder gezegd, maar nu gaat het ook echt gebeuren. Vrijkaartjes voor het weekendfestival Het Groene Geheim in Almere. Daarover zometeen meer. Eerst nog even terug naar afgelopen zaterdag en dan niet naar The Last Night of the Proms. Wij zaten in Roy Albert Hall in de avond, maar in de middag was hier bij de NTR Zaterdagmatinee die prachtige opera Die Tote Stad te horen, live vanuit het Concertgebouw Amsterdam. En uit die opera van Erich Wolfgang Korngold, die aria Glück, das mir verblieb.

René Fleming als Marietta in Marietta's Lied. English Chamber Orchestra daarbij onder leiding van Jeffrey Tate. Muziek van Erich Wolfgang Korngold. Ja, en dan nu spits je oren voor het festival komend weekend. Er zijn er meerdere, maar nu even de focus op klassieke muziek. Midden in het groen, tussen bomen, onverwachte plekken en bijzondere buitenlocaties. Komend weekend, zaterdag 19 en zondag 20 september, is stadslandgoed De Kemphaan in Almere het decor van festival Het Groene Geheim. En voor het eerst duurt het festival dit jaar 2 dagen, een heel weekend dus, waarin klassieke muziek, natuur en ontmoeting bij elkaar komen. En er staat ook behoorlijk wat moois op het programma. Onder andere Pinarello komt spelen, Combattimento, Black Pencil, Orkaan en Royal Wind Music, die zijn erbij. Naast jong talent en de finalisten van het nieuwe kamermuziekconcours van Het Groene Geheim. Nou, en het goede nieuws is, hier in de klassieke mag ik weekendkaartjes weggeven. Dus wil je zaterdag en zondag het Groene Geheim gaan ontdekken? Doe dan mee via de NPO Luister-app voor die verloting of mail naar deklassieken@avrotros.nl. Heel belangrijk, bij je inzending vermeld je voor- en achternaam, je telefoonnummer en je e-mailadres, want zo kunnen we de winnaars de kaartjes toekennen. Voor een achternaam, telefoonnummer, e-mailadres naar deklassieken@avrotros.nl of via de NPO Luister-app voor Het Groene Geheim. Ja, en nu een van die ensembles die zullen spelen. Tussen het groen hier nog met ontluikende tulpen. Dan heb ik het over de Royal Wind Music.

als een vrolijk draaiorgel speelden ze, maar ze kunnen veel meer natuurlijk. Die blokfluiten van de Royal Wind Music, onder leiding van Paul Leenhout hier. In Tulpen uit Amsterdam, een grote hit, een klassieke hit

uit het Nederlandse repertoire. Destijds groot geworden door Herman Emmink, zeg ik het goed? Jawel. Technicus Erik knikt, goedkeuring, klopt. Muziek van Ernst Baren onder andere. Maar goed, een van de ensembles dus tijdens het Groene Geheim. Je kunt ze gewoon live meemaken komend weekend in Almere. Op Stadslandgoed De Kemp Haan. Zaterdag 19 en zondag 20 september. En meeloten kan dus. Vermelding van je voor-achternaam, telefoonnummer en e-mailadres voor die weekendkaarten. NPO Luister-app of deklassieken@avrotros.nl. En doe het, dat meeloten, voor 11 uur vanochtend. Dank.

0: springerig en dansend scherzo uit het vierde concerto symfoniek van Henri Lietorff. Schelm, schavuit en componist. Hij heeft ook een tijdje asiel aangevraagd in Nederland, omdat hij overal achtervolgd werd door gefnuikte minnaars en schuldeisers. Wat een leven had die man. En toch nog blijven componeren. Deze vrolijke muziek dus van Lietorff, gespeeld door Peter Donohoe en het Bournemouth Symphony Orchestra onder leiding van Andrew Litten.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.
0: En dan nu Tchaikovsky in poederpruik. Zo zou je dat kunnen zeggen eigenlijk als het gaat over zijn variaties op een rococo-thema. Want toen keek Tchaikovsky bewust terug naar de 18e eeuw. Naar de tijd dus van de pruiken, zoals die op het hoofd van Mozart en Haydn balanceerden. Maar ook vooral naar de muziek en de helderheid en elegantie van met name Mozart. Een componist die hij diep bewonderde. Alleen dat keurige rococo-thema, eigenlijk een uitloper van de barok, is helemaal geen oud melodietje. Tchaikovsky verzond het namelijk zelf om er vervolgens de cello steeds vrijer, virtuozer en romantischer omheen te kunnen laten dansen. En er zit nog een ander verhaal achter. Tchaikovsky schreef het werk voor de cellist Wilhelm Vietzenhagen, die daarna behoorlijk eigenmachtig in de partituur ging schuiven en schrappen en zo. Hij veranderde volgorde, schrapte variatie, paste passages aan en die bewerkte versie die werd een lange tijd de standaard, de Vietzenhagen-versie. Maar cellist Pieter Wispelbij, die gaan we nu horen, die kiest hier juist voor Tchaikovsky's oorspronkelijke opzet met alle 8 variaties. En daardoor hoor je misschien nog beter hoe geraffineerd dat spel is tussen klassiek evenwicht en romantische vrijheid.

Wispelwij en muziekcollegium Winterthur uit Zwitserland onder leiding van Jonathan Morton in de Rococo-variaties, variatie voor cello en orkest van Tchaikovsky. En dan nu een bezoek aan het nieuwe album van de week van NPO Klassiek. Daarop pianist Camille Boomsma. Onder andere in deze ontdekking heeft hij ook echt helemaal herontdekt. De muziek namelijk van Gerhard Hamm. En dit is een van die drie karakterstukken van Hamm dus.

muziek van het NPO Klassiek Album van de Week. Daarop Camille Boomsma in onder andere deze muziek van Gerard Ham. Dit was het Impromptu Perpetuum Mobile uit zijn stukken opus 15. Te vinden dus op nporklassiek.nl. Ja, en op deze zender ook weer meer klassieken van Avro Tros op NPO Klassiek. Jawel, met onder andere muziek uit de Hofstad, uit Den Haag. Op deze Prinsjesdag natuurlijk. Maar eerst nog een heel rustgevende en rustige Gnossienne van Erik Satie.

0: NPO Klassiek. Het avondconcert neemt je mee naar een intiem concert van het Delft Chamber Music Festival. Met persoonlijke muziek van onder andere Amy Beach en Dmitri Shostakovich over stilte, strijd en hoop. Luister mee, donderdag om 8 uur in het avondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster.
2: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
3: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. Drie jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
9: Ik ben flexibel.
8: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
9: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
8: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Quartet. 24 tot en met 27 september presenteren wij de 10e editie van Muziekfestival Septemberme in Amersfoort. Dit jaar met veel vrouwen in de spotlight met het thema She, Her. Boek je concert, voorstelling, late night of dinerconcert via septemberme.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je. 11:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Vanwege de grote treinstoring doet de politie op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De problemen op het spoor begonnen rond 5:30. Sindsdien rijden er minder treinen of zijn er treinen uitgevallen. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers omdat de problemen zo groot zijn. De 3 militaire kopstukken die zijn veroordeeld voor de moord op 4 Nederlandse journalisten in El Salvador moeten definitief 30 jaar de cel in. De 4 deden in 1982 verslag van een burgeroorlog, maar werden gedood in een hinderlaag van het regeringsleger. De militaire kopstukken gingen in cassatie tegen hun straf, maar dat is nu verworpen. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. En verschillende Kamerleden en bewindspersonen worden vandaag speciaal voor Prinsjesdag opgemaakt door mbo-studenten in Den Haag. Onder andere de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Letchert, laat haar en make-up doen door de studenten. De leerling die de minister in haar stoel had, zegt dat ze het in het begin wat spannend vond, maar dat ze uiteindelijk een leuk gesprek had met haar. Ook staatssecretaris Thielen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en CDA-kamerlid Swinkels worden gesteld door de studenten. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden, lokaal een bui, daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm, met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanaf donderdag kun je weer stemmen voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek.
2: Ster. Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Quartet. 24 tot en met 27 september presenteren wij de 10e editie van muziekfestival September Me in Amersfoort. Dit jaar met veel vrouwen in de spotlight met het thema She, Her. Boek je concert, voorstelling, late night of dinerconcert via septemberme.nl.
3: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
6: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
7: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
8: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Soller opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
9: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
8: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Welkom en welkom terug ook. We gaan op deze Prinsjesdag even muzikaal ook naar Den Haag. De residentie, en ook bekend als de Hofstad. Hè, niet te verwarren met de Hoofdstad, dat is Amsterdam. De Hofstad, dat is Den Haag. En daar het residentieorkest zullen ook het Prinsjesdagconcert verzorgen. Kom ik ook op terug. Maar eerst dat orkest in de opname onder leiding van Matthias Wamert. In muziek rondom een van die Haagse functionarissen rondom dat hof. Hij heette Baron Hop. Hield erg van zwarte koffie met heel veel suiker erin. En liet dat een keertje te lang staan op zijn kacheltje in een van de verblijven daar in de residentie. De koffie met heel veel suiker dikte in. En zo ontstonden de Haagse hopjes. En uit die Baron Hop-suite van Alexander Voormalen nu een mars. De mars over de prins-stadhouder.

potpourri aan oud-Hollandse liedjes, waar ook heel veel prinsenliedjes tussen zaten. Dit was de mars van de prins stadhouder. Het eerste deel uit de eerste suite. Nee, het vierde deel uit de eerste suite, Baron Hollandse.

potpourri aan oud-Hollandse liedjes, waar ook heel veel prinsenliedjes tussen zaten. Dit was de mars van de prins stadhouder. Het eerste deel uit de eerste suite. Nee, het vierde deel uit de eerste suite. Baron Hop van Alexander Vormolen, gespeeld door het residentieorkest onder leiding van Matthias Bamert. En vanavond spelen ze hun traditionele residentie, een Prinsjesdagconcert. En dat doen ze, het residentieorkest, onder leiding van Andrew Grams, om 7:15 in Amare. Op het programma onder andere Prokofjev's beroemde Dans van de Ridders, ook muziek uit Carmen van Georges Bizet. En Noah Wildschut, violiste, is de soliste in het derde vioolconcert van Camille Saint-Saëns. Dat dus vanavond in Den Haag. Nu al Noah Wildschut samen met het Nederlands Kamerorkest, onder leiding van en aangevoerd door Gordan Nikolic, in het vijfde vioolconcert van Wolfgang Amadeus Mozart.

0: vijfde vioolconcert van Wolfgang Amadeus Mozart. Nederlands Kamerorkest, aangevoerd door Gordon Nikolic. En soliste was Noa Wildschut. En vanavond is ze dus te horen op het traditionele Prinsjesdagconcert van het Residentieorkest. En dan speelt ze het derde vioolconcert van Camille Saint-Saëns.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

0: 对吧？
1: ja, mooie samenwerking tussen Annie M. G. Schmid en Harry Banning, dat leverde dit iconische liedje op. Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Gezongen door natuurlijk Connie Stewart, die zo'n mooi pension uitsprak. Ja. Zouden er nog mensen zijn die zo praten? Jawel, ik heb een achterbuurvrouw die zo praat nog steeds. Jawel, heel goed geconserveerd. Prachtig. Het Nederlands dan. En zij ook. Hoi, Karin. Hoi. Wat voor weer wordt het bij jou in de muziekfabriek zometeen?
2: Het wordt, denk ik, lekker. Beetje zweterig, hè, is het buiten. Ja. Ja, en er is dus een bioscoop bij mij in de buurt. Die gaat in de maand oktober jaren 90 films herhalen op het grote doek. Nou, daar ben ik helemaal obsessief mee bezig, sinds ik dat weet. Ook omdat dus 1999 wordt als een van de beste jaren ooit in de filmgeschiedenis gezien. Door velen, omdat er toen zoveel goeds werd uitgebracht, onder andere dit. American Beauty.
1: Ja, en dan dat plastic zakje dat een beetje dwarrelt, hè, toch?
2: Zeker.
1: Dat zit er toch ook in die film?
2: Dat zit hierin. Ja, en dat dan, is in beeld.
1: Ook Kevin Spacey ook. Ja,
2: en
1: ik
2: een
1: zie hem
2: bad komen. Met rozenblaadjes.
1: Een bad met rozenblaadjes en een... Wat een heerlijke geluiden zometeen bij Karin. In de muziekfabriek is niet beknibbeld op de muziekbegroting hier. Gelukkig op deze Prinsjesdag. Wij gaan nog even de zwemvliesjes aantrekken. En heerlijk badderen met de zwaantjes in het Zwanenmeer. En dat doen we dus inderdaad op weg richting de muziekfabriek. Fijne middag, fijne Prinsjesdag.

0: NPO Klassiek. De lijst met de mooiste klassieke muziek ooit gemaakt komt er weer aan. De klassieke top 400, hier op NPO Klassiek. Stemmen kan vanaf 17 september. En de complete klassieke top 400 hoor je vanaf maandag 5 oktober. De klassieke top 400, natuurlijk hier op NPO Klassiek.
1: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
4: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begint. ABN AMRO Mees Pierson.
5: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Activisten hebben de Lange Voorhout, een straat in het centrum van Den Haag, beklad met rode verf. Het gebeurde op de route waar vanmiddag de koning langs rijdt voor Prinsjesdag. Enkele mensen zijn opgepakt en riepen bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Vannacht heeft de politie in Den Haag de verkeersmaatregelen voor Prinsjesdag al eerder in laten gaan. Dat was vanwege een mogelijk protest door boeren. Er waren signalen dat ze met trekkers naar het centrum wilden komen. Wat voor signalen dat waren, wil de politie niet zeggen. NS is voorzichtig begonnen de dienstregeling weer op te starten na de sabotageacties van vanochtend. De verwachting is wel dat de treinen de hele dag nog last hebben van de acties. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op zeker 8 plekken zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk heeft het geleid tot een aanrijding met een trein. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageacties zit. De politie doet nu onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. En de wedstrijd om de Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat hebben voetbalbonden UEFA en KNVB bekendgemaakt. De Supercup gaat tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. En is volgend jaar op 11 augustus in Amsterdam dus. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
3: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
4: Toppianiste Anna Fedorova speelt Grieg. Beleef zijn geliefde pianoconcert samen met Sinfonia Rotterdam en Conrad van Alphen. Binnenkort in concertzalen door heel Nederland. Kijk voor data en kaarten op sinfoniarotterdam.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.
5: De dinsdagmiddag is begonnen, een tikje zweterig buiten als je het mij vraagt. Daarom starten we met een cool quintet.
0: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

pianist Lijve Ove Antsens en zijn muzikale vrienden, het Piano Quintet nummer 2, deel 3 daaruit van Antonín Dvořák, speelden zij. Een hele goede middag, dinsdag 15 september. Die middag is net begonnen en we lunchen de komende kwartieren op de meest smakelijke klassieke muziek. Pianoklanken ga je horen van Cécile Chaminade. Je hoort het bos en de rivier in muziek van Litvinovsky en Fee Klaassen. Zij zingt het liefdesthema uit Cinema Paradiso. En over een kwartier of wat draai ik heel graag muziek bij het mooie moment van een luisteraar. Wie weet wel, die van jou. Dus zeg me, wat je blij maakt vanmiddag, doe het met de NPO Luister-app.

0: Orpheus Chamber Orchestra met Richard Goody op piano speelde het rondo uit het pianoconcert nummer 27 van Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Lekkere track. Karien's track van de dag.
0: Zonder jas de deur uit vanochtend. En een warme nacht was het ook. Nou, ik loop er eerlijk gezegd niet helemaal warm voor, want gisteravond hoorde ik muziek die mij helemaal zin deed krijgen in de herfst. Mijn dochter had uit het niets een kaars aangestoken. En toen kwam deze Forêt et Rivière voorbij. En ik zag het opeens zo zitten. Vallende bladeren, donkere avonden, koude neuspuntjes. Kom maar op.

Ja, hij heeft een beetje een gek eindje. Enige nadeel van deze verder toch heel lekkere trek. Het bos en de rivier La Forêt et la Rivière van Alexander Litvinovsky. Je hoorde het, Metamorphosis String Orchestra.

0: Foetjes Eet. Zong Ubicaritas 3 uit Sacred Heart van Ola Gyalo. En daarvoor hoorde je American Beauty, muziek uit die film van Thomas Newman.
1: Mooi moment.
0: Waar word je vrolijk van? Waar sudder je op door? Kijk je naar uit? Zeg het met de NPO Luister-app, dan draai ik er muziek bij. Jetska schrijft: vrij voorspelbaar mooi moment deze warme najaarsdag. Een cadeautje. En Willianne schrijft: hoi Karin en allen daar. Mijn mooi moment was zondag op stap met mijn kleindochter van 20 samen naar het museum in Assen. Naar de tentoonstelling van Amrita Shergill en samen lunchen. Wat een rijkdom. En Hajo, wat mij blij maakt vandaag, schrijft hij. Met mijn viool naar Hilversum gereden. Annelies Steinhauer en Jaap Bolink, vioolbouwers. Zij heeft mijn viool gebouwd en ik speel tegenwoordig weer zoveel dat onderhoud weer eens nodig was. Niet in de buurt, maar ik vond het erg leuk om na meer dan 25 jaar weer in hun atelier te komen. En dat deze keer de bouwster zelf mijn fijne instrument een beurt kan geven. Ja, viool, violen. Bach,

0: opgetogen muziek. Brandenburgs Concert, nummer 3 van Johann Sebastian Bach. Je hoort het Amsterdam Baroque Orchestra onder leiding van Ton Koopman. En ik zie in de app, Jetka, dat je medestanders hebt, hoor, die deze warme najaarsdag ook hoog hebben zitten. Ik zou zeggen, geniet ervan.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.

Peter Jacob speelde Tam Farrier, muziek van Cécile Chaminade. En daarvoor hoorde je Nicholas Daniel op hobo, Antonio Oyarzabal op piano. En zij speelde een polka voor hobo en piano van de Engelse componiste Madeleine Dring. Fay Klaassen, wat mij betreft de held van dit seizoen Beste Zangers. Dat tv-programma waarin Nederlandse artiesten elkaar eren met eigen versies van muziek van dan die andere zanger of zangeres. En hoewel ik me soms afvraag of ze echt allemaal zo foutloos zingen, is het met regelmaat zeer ontroerend door de verhalen, maar ook doordat het zo ontzettend leuk is om te zien hoe zenuwachtig artiesten worden als ze voor elkaar moeten optreden. Nou, jazzzangeres Fay Klaassen die slaat zich daar dit seizoen met verve doorheen. Haar collega zangeres Zoë Lieve zei bewonderend: ze heeft zoveel scheid en zo'n enorm bereik. En je ziet inderdaad dat die combinatie, de podiumervaring die ze heeft, de dijk van een stem, iedereen wegblaast. En daarom draai ik hier graag haar versie van het liefdesthema van Cinema Paradiso. Fay Klaassen zingt Andrea Morricone.

Ja, en als je nou dacht telkens weer te horen van Willeke Alberti, klopt helemaal. Ook gebaseerd op dat liefdesthema van Andrea Morricone voor Cinema Paradiso. Hier was het gezongen door jazz grootheid Fay Klaassen.

0: NPO Klassiek. Het nieuwe seizoen van het Vrijdagconcert verdient een feestelijke opening. Daarom brengen het Radio Philharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor onder leiding van Carina Kanellakis een indrukwekkend programma. Ze spelen het Boheemse Vioolconcert van Dvorak met Christian Tetzlaff als solist en het imposante werk Harmonium van John Adams. Allemaal live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. Luister mee, vrijdag om 8 uur naar het AfroTros Vrijdagconcert hier op NPO Klassiek.
1: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
2: Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main rounds, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.
1: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
3: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in het land woeden branden langs snelwegen. Dat is onder meer het geval op de A2 bij Breukelen, de A28 bij Nijkerk en de A1 tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Als dat nodig is, worden rijstroken of snelwegen afgesloten. Dat zegt Rijkswaterstaat. Het is onduidelijk wie de branden heeft gesticht. Op sommige plekken waar ProRail spullen van het spoor heeft gehaald, hebben onbekenden opnieuw materiaal neergelegd. Het treinverkeer in een groot deel van het land kampt al sinds de ochtend met grote problemen door sabotageacties. ProRail zegt in totaal op 30 plaatsen in het land buizen of andere spullen te hebben gevonden op het spoor. De meeste locaties zijn inmiddels weer vrijgemaakt. Maar daar wordt de dienstregeling dan ook weer opgestart. Het is nog niet duidelijk wie achter de sabotageacties zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Boerenorganisatie Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de sabotage van het spoor zitten. De organisatie zegt zelf niet betrokken te zijn, maar dat er wel boeren zijn die hebben aangekondigd dat ze rond de troonrede, in de woorden van Farmers Defence Force, losgaan. Rond deze tijd vertrekt de glazen koets met daarin koning Willem-Alexander vanuit Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest de koning over een kwartier dan de troonrede voor. Op de route van de rijtour hebben activisten het lange voorhout in het centrum van Den Haag eerder vandaag beklad met rode verf. 7 mensen zijn opgepakt. Een deel van hen riep bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. In Litouwen is vannacht een drone uit de lucht geschoten door NAVO-gevechtsvliegtuigen. Media in het land zeggen dat de drone vanuit Belarus kwam. Het is niet duidelijk of het een Russische of een Oekraïense drone was. Het kleine vliegtuigje zou zo'n 30 minuten in het Litouwse luchtruim hebben gevlogen, onder meer langs woonwijken. Volgens het leger is het voor het eerst dat er een drone is neergehaald in het Litouwse luchtruim. De wrakstukken worden onderzocht. De VS zegt wapens in de ruimte te hebben. Veel details zijn er niet over bekend, maar volgens de staatssecretaris voor de luchtvaart vliegen de wapens in een baan om de aarde. Toen journalisten doorvroegen, zei de staatssecretaris dat hij er verder niets over wilde zeggen. Ruimtevaartexperts gaan ervan uit dat het niet om een wapen gaat dat doelen op aarde kan aanvallen. Het zou eerder een satelliet zijn die vijandelijke satellieten kan uitschakelen, bijvoorbeeld door ze te verstoren. Het weer, in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui, daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm, met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler, dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanaf donderdag kun je weer stemmen voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.
5: Met zo de Pavaan van Fauré, het trippelconcert van Beethoven. Maar eerst, jongens, komt de koningin binnen. Let op.
0: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Tafelmuziek speelde Arrival of the Queen of Sheba van Handel. Ja, dan denk ik toch aan Lucy Horsch. Die speelt dit ook graag. Nog twee nachtjes slapen. Dan speelt ze live tijdens onze verzoekmiddag live, waarmee we die klassieke top 400 stemweek mogen openen. Donderdagmiddag. Welkom terug bij deze dinsdagse muziekfabriek. Kunst is geen luxe, maar een noodzaak. Dat schrijft de Britse hoogleraar in de psychobiologie Daisy Fancourt. Zometeen vertel ik je meer over haar boek na Prokofjev.

0: klarinetist Pierre Genisson en zijn muzikale vrienden over een Hebreeuws thema speelden ze een ouverture voor klarinet, strijkkwartet en piano van Sergei Prokofjev.
1: Goed idee!
0: Kunst als medicijn, dat is een heel goed idee. En het is de titel van een nieuw boek van de Britse hoogleraar in de psychobiologie Daisy Fancourt. Waarin ze, geïllustreerd door talloze onderzoeken en voorbeelden, zegt: of je het nou zelf beoefent, bekijkt, beluistert of beleeft, kunst is gezond. Het werkt namelijk, let op, stressverlagend, helpt te ontspannen, emoties te uiten. Het stimuleert de hersenactiviteit en ondersteunt cognitieve verwerking. Voorkomt ook nog chronische ziekten. En ook, schrijft Fancourt, maakt kunst ons socialer. En zelfs, bijvoorbeeld als we zingen, seksueel aantrekkelijker. De meeste impact heeft het evenwel op onze mentale gezondheid. Dus ja, gezond eten, voldoende slapen en bewegen, allemaal gunstig en belangrijk. Maar de invloed van kunst reikt verder. En dat vond ik mooi. Voor de duidelijkheid, zij verstaat onder kunst niet alleen wat wij dan in het noorden als hoge kunst beschouwen. Bijvoorbeeld een museum bezoeken, maar ook ambachten, handwerk, kookkunst en gewoon creativiteit in het dagelijks leven. Fancourt beschrijft heel mooi hoe mensen eeuwenlang gewend waren om samen te zingen, dansen, verhalen te vertellen. Maar hoe dat met de industrialisering en hogere welvaart is verdwenen. Terwijl 15 tot 20 minuten creatief bezig zijn per dag, dat geeft al grote voordelen. Dus ik zou zeggen, fluit, dans, lekker mee met dit bloemenduet.

Duet, Bloemenduet. Uit Lakmé van Leo de Liebe, maar dan door een klarinetkwartet gespeeld. Cator Vendôme speelde. En als je nog even door wil met meezingen, dat kan ook heel goed met deze Pavane van Fauré. De versie met koor.

0: Pavane van Gabriel Fauré. Hier uitgevoerd door het Boston Symphony Orchestra en het Tanglewood Festival Chorus onder leiding van dirigent Seiji Osawa.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.
0: Naast veel concerten voor een solo-instrument en orkest, zoals bijvoorbeeld het beroemde vioolconcert dat je nu op de achtergrond hoort, schreef Ludwig van Beethoven ook een trippelconcert voor viool, cello, piano en orkest. Pianist Lars Vogt ga je zo horen met het trippelconcert en hij kreeg de vraag: in dit concert hebben we te maken met 3 hoofdrolspelers, zelfs 4 als we het orkest meerekenen. Is het terecht of niet om hier van een gelijke status te spreken? En ik lees Lars Vogt zijn antwoord even voor. Gelijke status is misschien iets te sterk uitgedrukt. De cello draagt de zwaarste last en staat voor bijzonder moeilijke uitdagingen. Een goede cellist volstaat hier niet. Daarvoor hebben we een geniale celliste nodig en daarom hebben we Tanja Tetslaff. Ook de viool wordt flink op de proef gesteld, maar lang niet zoals de cello. En de piano heeft een relatief eenvoudige partij en fungeert meer als een verbindende schakel tussen de twee. Slechts af en toe zijn er momenten waarop hij de leiding neemt en ook de kans krijgt om te laten zien wat hij in huis heeft. En dit stuk mag best vermakelijk zijn. Ik zie het ook als een soort divertimento. Het is eigenlijk een stuk dat straalt van vreugde. Een stuk waarbij je van binnen kunt glimlachen en dansen. Ja, behalve Tetslaff en Lars Vogt hoor je ook nog Christian Tetslaff op viool bij Royal Northern Symphonia. Mooi gesproken, Lars Vogt. We beginnen met een glimlach in het tweede deel, daarna het dansende derde deel.

Royal Northern Symphonia onder leiding van pianist Lars Vogt, die zo mooi uitlegde dat in dit trippelconcert van Ludwig van Beethoven, je hoorde het tweede en derde deel, de celliste, in dit geval Tanja Tetslaff, de zwaarste partij heeft. Daarna de viool, Christian Tetslaff, die heeft ook flink wat te doen, wordt flink op de proef gesteld, en de piano, een relatief eenvoudige partij, die als verbindende schakel lekker in dit geval ook nog mocht dirigeren. Hit van de week.

0: Unieke Tenzil met haar pink sakura kersenbloesem. Samen met het Deutsche Symfonieorchester Berlin speelde ze dit. En het is onze hit van de week. En er staat nog iemand op het mooi moment antwoordapparaat. Iemand die zich ergens op verheugt. Laten we het even afluisteren.
1: Ik ben Lisbeth en ik ben de trotse moeder van Evelien Slegers. Ik ga vanmiddag naar de diploma-uitreiking van het conservatorium in Tilburg, waar zij is afgestudeerd als jazzzangeres. Zij schrijft inmiddels haar eigen werk en laat zich inspireren door onder andere Madison Cunningham. Zouden jullie daar iets van kunnen draaien? Dankjewel.

0: The Beatles in My Life door Madison Cunningham uitgevoerd. Veel plezier vanmiddag, Liesbeth, bij je dochter Evelien. Lekker de trotse moeder uithangen op zo'n eindtoestand op het conservatorium. Sander Swiep.
1: Wat een goed liedje. En mooi, wat fijn, he? Om stemmen zonder autotune te horen.
0: Ja. Ja.
1: Dit is toch eigenlijk dit popzangers, toch? En ik hoor gewoon natuurlijk intoneren, zeg maar.
0: Ja, een bevrijding.
1: Kom er maar eens om tegen.
0: Wij worden echt doodgegooid met die autotune.
1: Ja, dood. We worden gegooid met autotune.
0: Maar het is toch eigenlijk vreemd, want ze kunnen allemaal heel erg goed zingen. En dat er dan een kleine onvolkomenheid in zou zitten.
1: Ja, sommige mensen groeien op met de luxe met autotune. En hebben dus nooit geleerd om zelf akoestisch zuiver of goed of technisch te zingen.
0: Ja.
1: En durven dat ook nooit meer zonder te doen. Dus het is een heel andere generatie zangers die nu opgroeit. Ja. Goed deels. De goede niet, hoe zeg je dat?
0: Te nagelopen. Oké, Sander Swiep.
1: Ik moet nog even bijkomen van de troonrede. Daar vertel ik zo meteen meer over. Dus ik moet me dat eventjes ordenen.
0: Leuk, ja. Jij hebt de troonrede even van dichtbij bekeken?
1: Ik heb het muzikaal even gefileerd.
0: Ah.
1: Dus resultaten volgen.
0: Prettig, oké. Okay. Nou, op naar Sander Swiep met Bizet en een goede portie. Goede moed. Dag. En durf. Zing zonder autotune.

NPO Klassiek. Donderdagmiddag om 12 uur is het zover. In de speciale uitzending De Klassieke Top 400 Verzoekmiddag Live geven we het startschot voor de stemweek van de Klassieke Top 400. Met live muziek en natuurlijk heel veel verzoekjes en stemtips. Luister en kijk mee. Donderdagmiddag vanaf 12 uur De Klassieke Top 400 Verzoekmiddag Live. Hier op NPO Klassiek.

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: Ster. Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
4: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De democratie heeft continu bescherming en onderhoud nodig. Dat zei koning Willem-Alexander in de troonrede op deze Prinsjesdag. Democratie moet mensen verenigen en niet uit elkaar spelen, zei hij in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Over de plannen van het kabinet zei de koning dat er oplossingen moeten komen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Hij ziet naar eigen zeggen dat de polarisatie op het gebied van vluchtelingenbeleid toeneemt. Niet alles kan tegelijk en is morgen opgelost, zei hij daarbij. Ook ging het in de toespraak over veiligheid. Daarover zei Willem-Alexander dat Nederland intensiever gaat samenwerken met bondgenoten om ons land veilig te houden. Rond deze tijd is in Den Haag de balkonscène en om 3:30 wordt de miljoenennota aangeboden. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. Op 30 plaatsen heeft ProRail buizen en andere spullen gevonden die op het spoor lagen. Het treinverkeer is vanmiddag geleidelijk aan weer opgestart. Vanwege zorgen over hun veiligheid zijn de kinderen van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gewisseld van school. Vanwege de afstand naar de school was het moeilijk om hen goed te beveiligen. Het nieuws komt op het moment dat de door de overheid betaalde beveiliging van het echtpaar opnieuw wordt beoordeeld. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui, daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken, dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
7: Ergens aan de Amsterdamse Leidse Kade vind je hem, de American Suite. Een wilderige hotelsuite met grote plusje bank, een king-size bed en badkuip met uitzicht op de stad.
0: Maatwerk.
7: Dit is de American Suite van Dvorak.
0: Met Sander Zwiep.

Het Budapest Festival Orkest onder leiding van Ivan Fischer met het derde deel uit de Amerikaanse suite van Antonin Dvořák. Ook te boeken dus als een hotelkamertje. Nou, een flinke kamer, een balzaal ergens in Amsterdam. Op deze bijzondere dinsdag in september. Wij hebben natuurlijk alvast de troonrede doorgespit textueel. Hij is namelijk een half uur geleden gepubliceerd. Het woord klank komt 0 keer voor in de troonrede dit jaar. Het woord kunst 0 keer. Het woord cultuur 0 keer. Het woord muziek 0 keer. Het woord liefde 0 keer. Wel in de troonrede het woord toekomst, maar liefst 12 keer. En in die toekomst hebben wij volgens mij toch echt wel baat bij kunst, cultuur, muziek.

toekomstige land. Naar het land van de toekomst, het toekomstige land.

0: de bestemming.
1: En die bevindt zich in dat land van de toekomst. Vandaag al om 16:45 moeten we aankomen op de bestemming. Een stad in Nederland. Als je die raadt, maak je kans op onze weekprijs. Een draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. En de hints van vandaag zijn Kortste Stationsstraat, Wolterkroes en Gladoren. Wat is de bestemming? Ik zei trouwens stad, maar volgens mij is het een dorp. Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Kortste Stationsstraat, Wolterkroes en Gladoren. Of moet ik Gladoren zeggen?

3 preludes van George Gershwin, gespeeld door het Kanellakis-Brown duo. En dit duo bestaat uit Nicholas Kanellakis op cello en Michael Stephen Brown aan de piano. En Nicholas is het broertje van dirigente Carina Kanellakis van het Radio Philharmonisch Orkest Muzikale Familie. 15 september 1946 werd geboren de Amerikaanse regisseur Oliver Stone. Dat maakt dat vandaag zijn 80ste verjaardag is. En Stone kun je kennen via onder meer de film Platoon. Aangrijpende film waarin ook het Adagio for Strings van Barber een grote rol speelt. Hier dat stuk, maar dan in de gezongen versie. Vultures Eet met Bas Robert Clark.

0: ooit begonnen als een deel uit een strijkkwartet aan het begin van de 20e eeuw. Het heeft zich daarvan losgezongen, werd een losstaand orkestwerk, maar ook een koorversie gemaakt door dezelfde componist Samuel Barber, Agnus Dei. Er is toch echt iets bedwelmends in die melodie. Zoals een kenner zegt, Alexander J. Morin, een werk vol pathos en cathartische passie. Mooi woord om vanavond nog eens te recyclen als iemand spreekt. Ik heb toch zo'n cathartische middag gehad.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: En die muziek van daarnet, die kun je ook kennen dus uit die film Platoon over de Vietnamoorlog. Iemand die zich veel uitsprak tegen die oorlog was dirigent en componist Leonard Bernstein. Als een oproep tot vrede organiseerde hij benefietconcerten die hij Broadway for Peace noemde. De opbrengst daarvan ging naar politici die gelijkgestemd waren, die ook tegen deze oorlog waren. Je hoort hier Leonard Bernstein als dirigent van het New York Philharmonic Orchestra in deel 3 uit de magistrale tweede symfonie van Mahler. Over cathartisch gesproken.

Van mysterieus naar luider dan luid. Alles kwam voorbij in dit scherzo uit de tweede symfonie van Gustav Mahler. Het derde deel eruit, New York Philharmonic, onder leiding van Leonard Bernstein. En de componist heeft hierin ook een soort melodie verwerkt van het lied Des Antonius von Padua Fisch Predigt. Dat komt uit zijn Des Knaben Wunderhorn liederencyclus. Dat lied gaat over een geestelijke, Antonius van Padua, die kampt met teruglopend kerkbezoek. Sterker nog, Tony staat voor Piet Snot op de kansel. Er is geen kip in de kerk en hij besluit dan maar naar de waterkant te gaan om voor de vissen te preken. Als ze me missen, dan ben ik vissen, zeg maar. En warempel, die vissen die vinden de preek prachtig. Hoe ze dat laten merken, dat staat er verder niet bij. Maar er verandert niets aan de wereld. Dieven blijven dieven, vraatzuchtigen blijven vraatzuchtig. Zo zie je maar, bij zo'n symfonie zit er stiekem heel veel onder het oppervlak.

Turn Out the Stars. Muziek van Bill Evans, gespeeld door Jean-Yves Thibaudet. En daarvoor hoorde je Adoration van Florence Price door het Tenting Brass Ensemble met trompetiste Tine Ting Helset. 15 september 1997, belangrijke dag in de internetgeschiedenis. Zoekmachine website Google wordt gelanceerd. Kun je nauwelijks meer voorstellen, een wereld voor Google. Ilse, Lycos, AltaVista en Yahoo waren al snel niet meer in Yahoo-stemming. Google haalde iedereen in. Ja, waar wordt er tegenwoordig zoal op gegoogeld op klassiek vlak in Nederland? Nou, op eenzame hoogte op nummer 1. Wat denk je? Ja, André Rieu inderdaad. Echt op eenzame hoogte. Gevolgd door Ludovico Einaudi. Op nummer 3 pianiste Yujia Wang. En op 4 deze man.

Dat zou toch machtig mooi zijn, hè? Als op Prinsjesdag, vlak na het uitspreken van die troonrede, dan stilte is en dan een cellist het podium betreedt om delen uit de eerste cello-suite van Bach te spelen.

stukje contemplatie, een stukje bewustwording van de kracht van muziek. Om de woorden vleugels te geven. Die technische woorden over de economie. Nederland blijft zo goed in het rekenen. Geld en allerlei andere nuchtere zaken. Maar ja, de muziekmensen die is toch onmisbaar als specie, als metselwerk in onze samenleving. Jojo Ma speelt het hier. En eerder wie eerder toekomt, dit is dus die nummer 1 van de huidige klassieke Google Trends in Nederland. André Rieu met zijn orkest en Strauss & Co. Een echte poppoelie.

0: NPO Klassiek. Het avondconcert neemt je mee naar een intiem concert van het Delft Chamber Music Festival. Met persoonlijke muziek van onder andere Amy Beach en Dmitri Shostakovich over stilte, strijd en hoop. Luister mee, donderdag om 8 uur in het avondconcert, hier op NPO Klassiek.
1: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
2: Ik ben flexibel.
1: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
2: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
1: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
3: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
6: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
7: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.

NPO Klassiek. Dat voel je. 3:00, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander heeft in de troonrede gezegd dat het belangrijk is om de democratie...

0: het ziet te beschermen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat politiek en overheid problemen echt oplossen, zei de koning. In de troonrede ging het ook over dat het kabinet oplossingen wil voor problemen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Na de troonrede zwaaiden de koning, koningin, hun dochters, prinses Laurentien en prins Constantijn vanaf het balkon van Paleis Noordeinde naar het publiek. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. De Amerikaanse artiest Macklemore is uit het voorprogramma van Ed Sheeran geschrapt. Dat heeft te maken met pro-Palestijnse uitspraken die hij op het podium heeft gedaan. Macklemore zegt dat de Brit Sheeran onder druk is gezet door stadioneigenaren. Een van hen zou persoonlijk contact hebben opgenomen met Sheeran om hem te vertellen dat Macklemore niet welkom is in zijn stadion. Op sociale media is er kritiek op het besluit van Ed Sheeran. Macklemore zegt achter zijn pro-Palestijnse uitspraken te blijven staan. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Het is zo'n 22 graden daar. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler, dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanaf donderdag kun je weer stemmen voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek.
2: Ster. Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
4: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
5: Toppianiste Anna Fedorova speelt Grieg. Beleef zijn geliefde pianoconcert samen met Sinfonia Rotterdam en Conrad van Alphen. Binnenkort in concertzalen door heel Nederland. Kijk voor data en kaarten op sinfoniarotterdam.nl.
4: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
6: NPO Klassiek. Max.
7: Een vraag van de heer Bisschop. Ruimte voor maatwerk. Vindt u niet dat de verantwoordelijkheid twee kanten opwerkt? Dan is het antwoord uiteraard.
6: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Muziek van Maurice Ravel door het Cleveland Orchestra onder leiding van Pierre Boulez. Dit was Rigaudon uit Le Tombeau de Couperin. En dan bedenk ik natuurlijk ook als mensen voor het eerst naar NPO Klassiek luisteren. Als je nu per ongeluk op deze zender belandt, in de auto of waar dan ook. Dan denk je, wat zegt die gast nou? Rigaudon, Tombeau de Couperin? Ja, allemaal titels van hele werken. Die bestaan uit meerdere deeltjes. Dit was dus een deel Rigaudon uit het hele werk de Tombeau de Couperin.
1: De bestemming.
0: En we doen aan puzzelen met hints. De bestemming van vandaag is een dorp in Nederland. Als je het dorp raadt, dan maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. En de hints zijn Kortste Stationsstraat, Wolter Kroes en Gladoren. Wat is de bestemming? Laat het maar weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Kortste Stationsstraat, Wolter Kroes en Gladoren.

Ja, dat is altijd gaaf van die werken waarvan je denkt, ze klinken zo vanzelfsprekend. Ik heb deze muziek heel vaak gehoord, maar het is helemaal niet zo. Die staat op het album van de week, Unforgotten, met muziek van Gerhard Hamm, Duits-Nederlands componist. Camille Boomsma heeft deze werken weer helemaal voor het voetlicht gebracht. Hij voert ze prachtig uit. Dit was Oh, hätte ich niemand dich gesehen. Niet meer die gehört dus in dit geval. En dat willen we veel vaker doen, deze muziek horen. NPOklassiek.nl, daar vind je dit album de hele week gratis integraal.

0: En ik heb het kippenvel op de armen staan. Dat is nou de kracht van Bach. Het kan ook door de airco hier komen, maar... Nee, ik denk dat het echt hierdoor kwam. De Swingle Singers met een sinfonia die Bach ooit voor toetsinstrument schreef. Maar hoe heerlijk klinken die harmonieën via menselijke longen en monden. Prachtig. Daarvoor Richard Kahr uit Musicalisches Opfer van Bach. Het Berliner Philharmoniker onder leiding van Pierre Boulez. Het was een arrangement van Anton Webern.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: 15 september 1945 overleed Anton Webern. Dat overlijden was nog een heel verhaal op zich. Zoek het maar eens op. Oostenrijkse componist, leerling van Arnold Schoenberg. Webern, niet te verwarren met Carl Maria von Weber, zonder N. Ja, je zou vast een soort combinatie kunnen maken met AI. Dan zou er vast een of ander Frankenstein-stuk uitrollen dat zou moeten doorgaan voor klarinetconcert van Carl Maria Webern. Maar wij van Maatwerk trekken die AI kunstmatig. Heel matig, dat gaat niet gebeuren. Onversneden uitvoering hier met Sabine Meyer, klarinet, Staatskapelle Dresden, onder leiding van Herbert Blomstedt. Klarinetconcert nummer 1 van Carl Maria von Weber.

De Staatskapelle Dresden onder leiding van Herbert Blomstedt, klarinetiste Sabine Meyer met het eerste klarinetconcert van Carl Maria von Weber. Ik had het daarvoor over de milde naamsverwarring tussen von Weber en Webern, Anton Webern. Tijdens deze muziek moest Loet van Vreumingen toch terugdenken aan muziek van Webern. Over Webern gesproken, zegt hij, mijn oom in Groningen, remonstrants predikant al daar, nam me, als ik daar als 12-jarige logeerde, altijd apart om naar LP's te luisteren. Een van die keren pakt hij de complete muziek van Webern uit een doos met onder meer het Hollywood Symfonieorkest en hij draaide het een en ander. Voor mij toen, als 12-jarige, nog onbegrijpelijk, maar zeer eervol. Uit zijn erfenis koester ik nog altijd die doos met 6 LP's. Mooie herinnering, Loet. En in die zin was je oom met die platenspeler eigenlijk een soort laierman met zijn draailier, maar dan zonder de desolate context van Schubert's Winterreizen. Die hoor je hier wel, muziek van Schubert met Barbara Sukowa en het Schönberg Ensemble.

Muziek van Schoenberg, zowaar in maatwerk. Is het typisch Schoenberg? Nou, als je het vergelijkt met zijn later werk, nee. Dit was het werk van een 23-jarige componist. Onder invloed van bijvoorbeeld Brahms en Dvorak. 1897 kwam hij met deze gestreken klanken. Uitvoering door het Leipziger Streichquartet. Na De Leiermann uit Winterreizen van Schubert. Een heel sfeervolle uitvoering met de stem van Barbara Sulkova. En het Schoenberg Ensemble onder leiding van Reinbert de Leeuw. Ja, deze strijkklanken van Schoenberg waren dus een beetje met de smaak van Brahms in het achterhoofd. Dit is ook Brahms. Een orkestratie van zijn eerste pianokwartet door, daar is hij weer, Arnold Schoenberg. Op weg naar Maatwerk U3 met Mozart, Bach en Stekentee.

0: NPO Klassiek. De lijst met de mooiste klassieke muziek ooit gemaakt komt er weer aan. De klassieke top 400 hier op NPO Klassiek. Stemmen kan vanaf 17 september en de complete klassieke top 400 hoor je vanaf maandag 5 oktober. De klassieke top 400, natuurlijk hier op NPO Klassiek.
1: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: De oorlog van de toekomst wordt gevoerd met AI, drones en onbemande systemen. Op de grootste wapenbeurs van Europa onderzoek ik, Petra Grijze, hoe technologie oorlog verandert. En stel de vraag, willen we AI laten beslissen over leven en dood? Klaar voor de oorlog. Vanavond, 9:15, NTR, NPO 2.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
6: Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Quartet. 24 tot en met 27 september presenteren wij de 10e editie van muziekfestival Septemberme in Amersfoort. Dit jaar met veel vrouwen in de spotlight met het thema She, Her. Boek je concert, voorstelling, late night of dinerconcert via septemberme.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Minister Heijnen van Financiën heeft aan de Tweede Kamer het koffertje met de miljoenennota aangeboden. De begroting voor volgend jaar. Heijnen zei dat het een begroting is met een opgave voor iedereen. De wereld verandert snel, zei hij, en de veiligheid staat onder druk. En daarom pleit hij voor meer samenwerking. De begroting is niet in beton gegoten. De handrem moet volgens hem van de economie af. Investeringen zijn nodig en ondernemers moeten kunnen doorgroeien. Dat betekent minder regeldruk, geen trage vergunningsverlening en het aanpakken van het volle stroomnet. Daarvoor zijn hervormingen nodig in de sociale zekerheid en zorg. Maar die voorzieningen moeten wel betaalbaar en toegankelijk blijven, zei Heijnen. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd er al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011 toen hij het eerste seizoen van The Voice of Holland won. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Begin dit jaar werd bekend dat hij kampte met financiële tegenslagen en een slechte gezondheid. De politie heeft nog niet officieel bevestigd dat het gevonden lichaam van de 43-jarige Sanders is. Premier Jette heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plekken langs wegen hooibalen in brand gestoken. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder al gezegd dat boeren actie zouden gaan voeren. Het weer, grote verschillen in het land. In het westen en noorden is het bewolkt. In de rest van het land zonnig en zomers met temperaturen tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Apollo Lane ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Soller opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl. Van Bach tot Pert. De Schoonheid van het Verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
0: NPO Klassiek.
5: Omroep Max.
6: Wij pleiten ervoor de Europese regels kritisch door te lichten. Ruimte te bieden voor maatwerk.
5: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Goedemiddag, dinsdagmiddag, Prinsjesdag, 4:11. Dit is Maatwerk, fijn dat je luistert. Dit was het eerste deel uit de 25e symfonie van Mozart door de Academy of St. Martin in the Fields, onder leiding van Neville Marinet.
1: De bestemming.
0: Vandaag zoeken wij een dorp in Nederland. Over iets meer dan een half uur komen we daar aan. Maar waar is daar? Als je het raadt, maak je kans op onze weekprijs, een draadloze hoofdtelefoon. En de hints zijn kortste stationstraat, de allerkortste van Nederland, Wolterkroes en Gladoren. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Kortste stationstraat, Wolterkroes en Gladoren.

0: de bestemming.
1: Vandaag zoeken wij een dorp in Nederland. Over iets meer dan een half uur komen we daar aan. Maar waar is daar? Als je het raadt, maak je kans op onze weekprijs. Een draadloze hoofdtelefoon. En de hints zijn kortste stationstraat. De allerkortste van Nederland. Wolterkroes en Gladoren. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Kortste stationstraat, Wolterkroes en Gladoren.

Zijn er nog andere harpisten dan Lavinia Meijer? Draai die dan ook eens een keer. Dat verzucht Nelleke via de NPO Luister-app. Ik weet niet of Marcel Worms ook die ambitie heeft, maar hij speelde hier op een vrij bijzondere harp. De piano speelde hij Metamorphosis nummer 2, Flowing van Philip Glass. Het parelende spel, dat was blijkbaar dus harpachtig. Marcel, mooi gedaan. Dan nu, muziek van de Groningse Bach, of de Nederlandse Bach. Het is bij ons weten de enige Bach die in Nederland is geweest. Carl Philipp Emanuel. En die is ooit geweest in wat nu een lunchroom onder de rook van de Mazzini-toren is. Er was een concertzaaltje, daar kwam hij een concert geven. En toen was hij weer weg naar Hamburg of naar Berlijn. Dit is een deel uit zijn kantate Heilig door de Academie voor Automuziek Berlin en het Rias Kammerkoor.

0: Ja, muziek was dus duidelijk Running in the Family. Ook voor Carl Philipp Emanuel Bach, vader Johann Sebastian, het goede voorbeeld gegeven. Dit was van C.P. Ede Cantate Heilig door de Academie für Alte Musik Berlin en het Rias Kammerkoor onder leiding van Hans-Christoph Rademan.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: En nu muziek van Mozart, die kun je zeker weten. Met een orkest dat is vernoemd naar Carl Philipp Emanuel Bach. En tijdgenoot Mozart, die had grote waardering voor deze Bach. In 1788, 3 jaar voor zijn eigen overlijden, dirigeerde Mozart het oratorium Die Auferstehung und Himmelfahrt van C.P.E. Dit is van Mozart zelf, Eine kleine Nachtmuziek.

Ja, vaak hoor je dat beroemdste deel nu eens een keer helemaal. Eine kleine nachtmuziek van Mozart, het kamerorkest CPE Bach, onder leiding van Hartmut Hentgen. Met die nachtmuziek, betekent dus eigenlijk muziek voor vertier op de achtergrond, 's avonds bij een feestje voor de high society, ergens in Mozarts omgeving. En nacht dus voor de avond. Daarna, na gedane arbeid, konden de muzici naar huis. Misschien nog een slaapmutsje. Lullaby is dit, van Huug Stekentee.

0: de bestemming.
1: Ja, en steketees, daar ben doorgaans Zeeuwse mensen. Vooral op Ierse wonen er veel steketees, maar dat had niks te maken met de bestemming, dwaalspoortje. De hints van vandaag waren Kortste Stationsstraat, Wolterkroes en Gladoren. Dagfinalist is geworden Julia, of Julia, die gisteren ook al heel enthousiast meedeed. En schrijft vandaag, hoi, daar zijn we weer met mijn stagebegeleider. Ben ik het weer aan het proberen en deze keer denk ik dat het Wormerveer is. Wij denken dit omdat de kortste stationsstraat van Nederland in Wormerveer is. Wolterkroes komt uit Wormerveer en Gladoren, dat is een bijnaam voor mensen die uit Wormerveer komen. Nou Julia, dat klopt helemaal. En je maakt dus hiermee kans op onze weekprijs. Luister dus ook donderdagmiddag, dan weet je of je die gewonnen hebt, die hoofdtelefoon. En de bijnaam Gladoren zou afstammen van de oliemolens in Wormerveer. Die maakte een keihard geluid, waardoor oliemolenaars over het algemeen stokdoof waren. Dus daarom hielden zij hun van de olie vette hand achter hun oren om anderen beter te kunnen verstaan. En door het vet dat achterbleef, werden de oren glad. Gladoren.

Het Nederlands Kamerkoor zong Wanderers Nachtlied, een zetting van Alfons Diepenbrock. En Diepenbrock had wat vrienden. Een van die vrienden was Herman Gorter, de dichter. En die werd geboren in precies de bestemming van vandaag, Wormerveer. Hierna podium met Hans Hafmans. Hier Maatwerk is nog het laatste woord aan schrijfster Agatha Christie. Een archeoloog is de beste echtgenoot die een vrouw zich kan indenken. Hoe ouder ze wordt, hoe meer hij in haar geïnteresseerd raakt.

0: NPO Klassiek. Het nieuwe seizoen van het Vrijdagconcert verdient een feestelijke opening. Daarom brengen het Radio Philharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor onder leiding van Carina Kanellakis een indrukwekkend programma. Ze spelen het Boheemse Vioolconcert van Dvorak met Christian Tetzlaff als solist en het imposante werk Harmonium van John Adams. Allemaal live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. Luister mee, vrijdag om 8 uur naar het AfroTros Vrijdagconcert, hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Bij Apollo Lane ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
2: De oorlog van de toekomst wordt gevoerd met AI, drones en onbemande systemen. Op de grootste wapenbeurs van Europa onderzoek ik, Petra Grijze, hoe technologie oorlog verandert. En stel de vraag, willen we AI laten beslissen over leven en dood? Klaar voor de oorlog. Vanavond, 9:15, NTR, NPO 2.
3: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5:00, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Premier Jetten heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plekken op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Dat ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plaatsen langs wegen hooibalen in brand gestoken. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van de zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011 toen hij het eerste seizoen won van The Voice of Holland. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satu Dara. Bij een protest voor LHBTI-rechten in de Turkse stad Istanbul zijn zeker 150 mensen opgepakt. Ze demonstreren tegen de invallen van afgelopen weekend bij LHBTI-organisaties. Toen werden 26 mensen in Istanbul aangehouden en nog eens 21 in de hoofdstad Ankara. Ook werden websites en sociale media-accounts van de organisaties en LHBTI'ers geblokkeerd. Dan het weer, op veel plaatsen droog, aan zee steeds meer bewolking. Daar kan het vanavond gaan regenen. Later, vanavond en vannacht in het oosten kans op een bui. Morgen meer buien en tussendoor zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf donderdag kun je weer stemmen voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
3: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
4: Van Bach tot Pert. De Schoonheid van het Verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
5: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Met Hans Hafmans.
6: Het is bijna 4:05. Goedemiddag, van harte welkom bij Podium van dinsdag 15 september. Ja, leeftijd lijkt geen rol te spelen. De 86-jarige Amerikaanse sopraan Helen Donath maakte eergisteren haar rentrée op het toneel in de opera Peak Dam van Tchaikovsky. En aan de andere kant, de 11-jarige violist Jaden King is de jongste winnaar ooit van het George Enescu Concours. Topmuzici spelen vanaf morgen in Amsterdamse woonkamers bij het festival Muze van Zuid. Zometeen spreek ik artistiek leider Huib Ramaar.

Il discorso della corona, l'entrada del re van Jurjaan Andriessen door het Nederlands Blazersensemble. Bij de binnenkomst van de koning op Prinsjesdag klinkt deze muziek elk jaar.

0: Topmuzici spelen vanaf morgen in Amsterdamse woonkamers bij het festival Muzen van Zuid. Weinig buurten in Nederland zijn zo doordrenkt van klassieke muziek als Amsterdam-Zuid. Het Concertgebouw staat er. Grote componisten van de vorige eeuw als Gustav Mahler wandelden door de straten. Veel muzici wonen en woonden er. Vormt een inspiratiebron voor concertwandelingen van Muzen van Zuid, dat morgen weer van start gaat. Jaarlijks festival dat zijn 10e jaar ingaat. Bijzonder is hoe buurtbewoners hun huis openstellen voor muzici en publiek bij huisconcerten. Aan de lijn Huip Ramaar, oprichter en artistiek directeur van Muzen van Zuid. Huip, goed je te spreken.
1: Dag Hans.
0: Met welk idee ben je in 2016 begonnen met de Muzen van Zuid? Wat wilde je?
1: Nou, het bestuur is in 2014 begonnen. En in 2016 ben ik erbij gehaald als wandelaar-verteller door Juriaan Andriessen, familie van de componist die net toren was. Of tenminste... naamgenoot. Want je draaide Juriaan Andriessen, hè?
0: Ja, zeker. De broer van Louis.
1: Ja. Ja. En het leuke van Juriaan Röntgen, die mij erbij haalde, is dat hij familie is van de oprichter van het Concertgebouw en het conservatorium, Julius Röntgen. Dus een hele rechtstreekse lijn met eigenlijk de wortels van het muziekleven van Amsterdam-Zuid en de Concertgebouwbuurt.
0: Ja, dus dat wilde je gaan uitwonen?
1: Ja, toen... was die wandeling meteen een succes en een mooie link met de architectuur had hij gemaakt. En we hebben, ja, het bleek gewoon ontzettend leuk om te doen. En toen ben ik langzaam met Bert Honig eerst als programmeur begonnen. En op een gegeven moment heb ik het stokje helemaal overgenomen. En nu doe ik eigenlijk alles.
0: Ja, die concerten in huizen, hoe organiseer je dat? Want niet iedereen heeft een vleugel in de woonkamer staan.
1: Nee, het mooie van die concertgebouwbuurt is, daar hebben mensen echt ervaring met huisconcerten organiseren. En er is een enorme traditie, ook van huisconcerten tijdens de oorlog, voor mensen die niet bij de cultuurkamer waren ingeschreven. Dus ja, dat koesteren mensen daar echt. Maar nog leuker is het eigenlijk om dan steeds verder andere wijken in te gaan waar het nog niet zo bekend is. En daar dan ook weer mensen met vleugels in de kamer te vinden die toch hun huis willen openstellen en het dan ontzettend leuk blijken te vinden. Ja. Zoals nu voor het eerst is gelukt in de rivierenbuurt.
0: Heb je een boodschap, een missie? Wil je iets uitdragen met deze concerten?
1: Ja, dat is eigenlijk steeds meer het geval geworden. We zijn begonnen met het vieren van de componisten waar straatnamen naar zijn genoemd. En die hebben we laten klinken in de straten en in die huizen. En toen kwamen we erachter van ja, maar er is ook een enorme geschiedenis ligt daar van muzici. Neem alleen maar Oscar Bak die al die violisten heeft opgeleid. En toen konden we ineens de voormalige studio van Oscar Bak in. Dat is een jaarlijkse traditie en daar klinken dan concerten van jong viooltalent op de plek waar mensen als Krebbers en Olof... Ja, oude luisteraars kennen die nog wel, zijn opgeleid door Bak. Hoe mooi is dat?
0: Ja.
1: En toen dachten we van nou, ja, eigenlijk is hier dus een enorm draagvlak voor muzici in deze wijk, in dat zuid, rond dat concertgebouw. En dat heeft enorm bijgedragen aan de ondersteuning van wat je zou kunnen noemen opwaartse krachten waarmee dat hele muziekleven uit de grond is gestampt. In 88 ging het Concertgebouw open. Daarna kwam het Concertgebouw Orkest op. En toen hebben we een enorme reuzensprong gemaakt richting internationale allure. Die nog steeds staat als een huis. Maar soms vergeet je waar het vandaan komt.
0: Ja.
1: En het doel van Muzen van Zuid is een beetje om dat draagvlak bekend te maken. Maar ook... te onderhouden en mensen aan te moedigen, mensen van nu, om dat voort te zetten.
0: Ja, je noemt al de rivierenbuurt even, dus jullie zijn wel een beetje dan binnen de stad op reis gegaan. Maar zou zo'n festival ook in andere steden voet aan de grond kunnen krijgen?
1: Ja, het leuke is, sommige mensen uit het publiek die vragen dan van ja, ik kom uit Utrecht, kan dat ook in onze wijk? En dat kan ook natuurlijk. En dit jaar bestaan we 10 jaar en gaan we voor het eerst een beetje op avontuur. Dus na het festival in Amsterdam gaan we ook naar Den Haag en naar Zwolle en naar een mooi landgoed in Hilversum. En dan gaan we dat gewoon uitproberen. En ik denk dat het heel goed uit zal pakken.
0: Nou, Utrecht zal goed werken ook, want Brahms kwam er. Die kwam daar liever dan in Amsterdam. In Amsterdam ging hij eten en in Utrecht ging hij muziek maken. Ja. Schumann zijn er geweest in Utrecht, toch? Dus je hebt er ook, denk ik, historisch gezien voet aan de grond. Maar wat leuk dat jullie gaan uitbreiden. Waar kijk je het meest naar uit nu, Huip, deze editie van Muze van Zuid?
1: Nou, ik vind het heel erg leuk dat we voor het eerst de rivierenbuurt ingaan. En morgen begin ik meteen met de wandeling vanuit het Savatipark. En dat is eigenlijk ook fantastisch dat ik voor het eerst die wandeling helemaal door kan trekken naar de rivierenbuurt. En de pijp, dat is Oud-Zuid, zo rond het Sarfati-park en vlakbij de Amstel. Dat is een heel geliefd buurtje en daar ben ik al heel lang bewoner van. Dus het is ontzettend leuk om daar ook dingen te kunnen doen.
0: Nou ja.
1: En sinds vorig jaar hebben we ook huizen rond het Sarfati-park. Die zijn ook heel erg mooi, die meedoen. Ja. En morgen gaan we dus via het Sarfati-park en de Zwelingstraat, waar dan een portret van Zweling hangt, dankzij Muze van Zuid, gaan we naar die mooie buurt van de Amsterdamse schoolarchitecten. En daar staat dan, mooier kan het niet, het Berlage saxofoonkwartet klaar om een concertje te geven.
0: Kijk, het valt in op zijn buurt. Plek.
1: En dan gaan we verder met gamelan-instrumenten naar het IJsselplein. En daar wordt dan ook nog een prachtige speech gegeven door Ton Luhanapessi over 75 jaar Molukkers in Nederland. Dus nou, het wordt een heel gevarieerd avontuur.
0: Ik wens je en jullie een hele mooie muzische wandeling door Amsterdam. En dat Muze van Zuid maar gaat uitvliegen richting andere wijken en andere steden en dorpen in Nederland. Huip Ramaar, dankjewel. Muziekfestival staat morgen in Amsterdam. Begint dus, je kunt mee met die wandeling door de buurten en huisconcerten bezoeken. Nieuw dit jaar zijn bootconcerten over de Amstel en Amsterdamse vaarten. Allerlei muzici, allerlei soorten muzici voor elk wat wils. Muze van Zuid loopt nog tot en met zondag. Johannes Verhulst heeft ook een straat in Oud-Zuid. Ouverturen voor orkest, Gijsbrecht van Amstel, het Radio Symfonieorkest, lang geleden geleid door Jacques van Steen.

0: Dat is Oud-Zuid, zo rond het Sarfati Park en vlakbij de Amstel. Dat is een heel geliefd buurtje en daar ben ik al heel lang bewoner van. Dus het is ontzettend leuk om daar ook dingen te kunnen doen.
1: Nou ja.
0: En sinds vorig jaar hebben we ook huizen rond het Sarfati Park. Die zijn ook heel erg mooi, die meedoen.
1: Ja.
0: En morgen gaan we dus via het Sarfati Park en de Zwelingstraat, waar dan een portret van Zweling hangt, dankzij Muze van Zuid, gaan we naar die mooie buurt van de Amsterdamse schoolarchitecten. En daar staat dan, mooier kan het niet, het Berlage saxofoonkwartet klaar om een concertje te geven.
1: Kijk, het valt allemaal op zijn plek.
0: En dan gaan we verder met gamelan-instrumenten naar het IJsselplein. En daar wordt dan ook nog een prachtige speech gegeven door Ton Luhanapessi over 75 jaar Molukkers in Nederland. Dus nou, het wordt een heel gevarieerd avontuur.
1: Ik wens je en jullie een hele mooie muzische wandeling door Amsterdam. En dat Muze van Zuid maar gaat uitvliegen richting andere wijken en andere steden en dorpen in Nederland. Huiveren maar. Dankjewel. Muziekfestival staat morgen in Amsterdam. Begint dus. Je kunt mee met die wandeling door de buurten en huisconcerten bezoeken. Nieuw dit jaar zijn bootconcerten over de Amstel en Amsterdamse vaarten. Allerlei muzici, allerlei soorten muzici voor elk wat wils. Muze van Zuid loopt nog tot en met zondag. Johannes Verhulst heeft ook een straat in Oud-Zuid. Ouverturen voor orkest. Gijsbrecht van Amstel, het Radio Symfonieorkest, lang geleden geleid door Jacques van Steen.

0: De ouverture Gijsbrecht van Amstel van Johannes Verhulst. Belangrijke naam en man in het Nederlandse muziekleven in de 19e eeuw. Het Radio Symfonieorkest geleid door Jacques van Steen. Ja, de Verhulststraat in Amsterdam-Zuid. Een van de straten waar langs gewandeld gaat worden in het festival Muze van Zuid. Dat morgen van start gaat. Het is 6:08. Tijd voor de ANWB. Dennis Mooij.
1: Er staat nog 450 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu bij Nijmegen op de A73 vanuit Venlo. Tussen Wiegen en knooppunt Ewijk doe je er 25 minuten langer over. Dat komt door een ongeluk op de N322.
2: NPO Klassiek. Podium met Hans Hafmans.
0: Meesterpianist Daniil Trifonov moet in oktober zijn concerten met de Berliner Philharmoniker afzeggen vanwege een blessure. Behalve concerten in Duitsland zou hij met het orkest op tournee gaan naar Zuid-Amerika. De Berliner Philharmoniker hebben gelukkig een vervanger gevonden, de IJslandse pianist Víkingur Ólafsson. Ja, toch zo'n zware wissel trekt het op solisten van naam en faam. Het is toch, blessure kijkt om de hoek. En we hopen dat Trifonov snel herstelt van zijn blessure, want het is een geweldige pianist. Daniil Trifonov hier met Frédéric Chopin.

Pianist Daniil Trifonov met deze fantasie impromptu van Frédéric Chopin. Hij moet het de komende weken, maanden rustig aandoen. Een van de meest gevraagde pianisten ter wereld. Hij heeft een blessure. Ik zei het al, die kan zo om de hoek kijken. Hilary Hahn, violist, is een tijd uit de roulatie geweest. Shego Kanamees, een jonge cellist uit Engeland, ook. Maar hij is weer terug. Over hem straks meer. Het is een van de meest gevolgde concoursen in de klassieke muziek. De tweejaarlijkse George Enescu International Competition. Er zijn wedstrijden voor cellisten, pianisten, componisten zelfs. En dit weekend was de vioolfinale aan de beurt. Op het podium in Boekarest stond een 20-jarige violist en een 28-jarige violist. Maar er kwam er maar één de beste zijn en dat was de 11-jarige Jaden King. Jongste winnaar ooit van de George Enescu Competition, schrijft zo geschiedenis. Jaden King is Amerikaans. Hij begon op zijn derde met vioolspelen en sinds zijn zevende krijgt hij les in de vooropleiding van de Juilliard School of Music in New York. Wat dit talent klaarspeelt, kunnen we laten horen nu in een fragment van het winnende optreden. De 11-jarige Jaden King dus, met de slotminuten van het vioolconcert van Tchaikovsky.

Violist, 11 jaar jong, Jaden King, afgelopen weekend in Boekarest tijdens de finale van het Georginescu internationale concours. Hier in het slot van Tchaikovsky's vioolconcert, absoluut veel eisend met het Georginescu Philharmonisch Orkest. Jaden King schrijft historie, de jongste winnaar ooit van het Enescu concours. Het is 3 minuten over 5:30, dit is NTR Podium.

Muziek met een koninklijke tint, als vandaag niet, wanneer dan wel. De ouverture uit Alexander's Feast, or The Power of Music van Georg Friedrich Händel, de The English Baroque Soloist, geleid door John Elliott Gardiner. Straks de concerttips van Podium, waarbij dit werk een belangrijke rol speelt. We gaan even terug naar Tchaikovsky.

Het slot van Souvenir de Florence van Piotr Ilyich Tchaikovsky door violist Leonidas Kavakos en zijn muzikale vrienden, allemaal topmensen, onder violist

Elise Batjashvili en Antoine Tabestit, altviolist. Donderdag begint het Haagse festival Klassiek Achter de Duinen. Openingsconcert in de Nieuwe Kerk om 8 uur... met dit werk, Tchaikovsky's Souvenir de Florence, geleid door violist Candida Thompson. En Motion Games van Thomas Beyer, als componist dus, want hij is ook een briljant pianist. Een lekkere mix van oud en nieuw dus. Festival Klassiek Achter de Duinen gaat nog tot en met zondag door. Klassiek Achter de Duinen vanaf donderdag dus, openingsconcert 8 uur in de Nieuwe Kerk in Den Haag. Het Rotterdam Philharmonisch Orkest opent het seizoen met stercellist Sheku Kanamesen, hersteld van een langdurige blessure. Hij speelt het eerste celloconcert van Camille Saint-Saëns. Het orkest brengt verder werk van Ravel, Millau, Boulanger en Bizet. Franse avond dus. Ook het Rotterdamse debuut van de Israëlische dirigent Bar Avni, winnaar van La Maestra, het Parijse concours voor vrouwelijke dirigenten. Vrijdagavond, 19:15 in De Doelen. En vanaf morgen in het Concertgebouw een echte blockbuster van de klassieke muziek, Berlioz Symphonie Fantastique, met het Koninklijk Concertgebouworkest, geleid door toekomstig chef Klaus Mäkelä. Ongetwijfeld weet Mäkelä raad met Berlioz' geniale gekte in dat stuk. Verder Schumanns zogeheten Lentesymfonie, zijn eerste, die is prachtig. Vanaf morgen in het Concertgebouw en zondagmiddag te horen op deze zender in het zondagmiddagconcert. En hij heeft dan een opname ervan gemaakt, Klaus Mäkelä, met zijn andere orkest, l'Orchestre de Paris. Hier is Marche au Supplice, de mars naar het schavot uit de Symphonie Fantastique van Hector Berlioz.

0: Ja, de droomtoestanden, de nachtmerries worden steeds erger richting het slot van de Symphonie Fantastique van Hector Berlioz, autobiografische symfonie. L'Orchestre de Paris, geleid door Klaus Mäkelä. En Klaus Mäkelä gaat het Concertgebouworkest leiden met dezezelfde Symphonie Fantastique vanaf morgen, naast de zonnige lentesymfonie, de eerste van Robert Schumann. Vanaf morgen het Concertgebouw, zondagmiddag nogmaals op deze zender te beluisteren in het zondagmiddagconcert. Het is 5 voor 6 geweest, tijd voor de ANWB met Dennis Mooij.
1: Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Er staat nog 400 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu bij Eindhoven op de randweg, de N2 in de richting van Den Bosch. Tussen de knooppunten De Hocht en Batendorp doe je er een half uur langer over door bergingswerk. Op de parallelbaan de randweg dus zijn 2 rijstroken dicht.
0: Zometeen na 6 gaan we het hebben over een 86-jarige diva-zangeres die terugkeert naar het operatoneel met veel succes. Om 6:30 in de gouden opname deze week Bruno Walter. We laten hem horen in Gustav Mahler, dat is Lied van de Erde, met niemand minder dan alt Catherine Ferrier. En we zetten weer een concert online aan aanleiding van 50 jaar NPO Klassiek. Straks zetten we online het orkest van de 18e eeuw, geleid door Kent Nagano. Bijzondere combinatie. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Donderdagmiddag om 12 uur is het zover. In de speciale uitzending De Klassieke Top 400 Verzoekmiddag Live geven we het startschot voor de stemweek van de Klassieke Top 400. Met live muziek en natuurlijk heel veel verzoekjes en stemtips. Luister en kijk mee. Donderdagmiddag vanaf 12 uur De Klassieke Top 400 Verzoekmiddag Live. Hier op NPO Klassiek.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main round, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.
6: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
7: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Ook wordt volgens de Raad een groot deel van de plannen die eerder zijn gemaakt uitgesteld. En daar zijn ook jongere generaties de dupe van. De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het waren acties van boerenactivisten. Premier Jetten noemt de sabotageacties aan het spoor ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. In Arnhem is het lichaam van een man gevonden. Vrienden van de zanger Ben Sanders zeggen dat het van Sanders is. Hij was eerder vandaag vermist geraakt. Sanders won het eerste seizoen van The Voice of Holland. Hij kwam in de jaren daarna ook wel eens in opspraak, onder meer vanwege een mishandeling. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB en die kan besluiten om een landelijk stadionverbod op te leggen. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. De man van 43 blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man bemoeide zich met een incident en leek zelf ook een mes in zijn handen te hebben, een mes dus. De influencer en 3 anderen raakten gewond. Het OM zegt dat het onderzoek intussen doorgaat. In Turkije zijn 150 mensen opgepakt bij een protest voor LHBTI-rechten. Dat gebeurde in Istanbul. De afgelopen week waren er invallen bij LHBTI-organisaties en daar waren de demonstranten op tegen. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar 13 graden. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
3: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carso, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
4: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Met Hans Hafmans.
5: 4:06, goedenavond, welkom terug.

Derde deel Andantino uit het Clarinet Quintet, een van de laatste stukken van Johannes Brahms, prachtige muziek. Clarinetist Michael Collins, nieuwe plaat van hem, met het Asher String Quartet. Weinig buurten, weinig wijken in Nederland zijn zo doordrenkt van de klassieke muziek als Amsterdam-Zuid. Het Concertgebouw staat er. Grote componisten van de vorige eeuw als Gustav Mahler wandelden door de straten. Veel muzici wonen of woonden er. Vormt de inspiratiebron voor de concertwandelingen van Muzen van Zuid. Het festival gaat morgen weer van start. Ik sprak met artistiek leider een uur geleden, Huib Ramaert. Het gesprek met hem staat online, mpoklassiek.nl/podium. Dit is muziek van Jurjaan Andriessen, die na de Tweede Wereldoorlog als jong componist naar de Verenigde Staten ging, naar het oosten, Boston, en daar in opdracht van de Nederlandse regering het werk schreef wat we nu gaan horen, een deel eruit, de Berkshire Symphonies. Hij had veel succes daar, nam les van Aaron Copland, die hem prees, de hemel in prees, en hij werd ook assistent van dirigent Koussevitzky bij de Boston Symphony. De broer van Louis Andriessen, in zijn jonge jaren hier. Berkshire Symphonies, het derde deel eruit, Jurjaan Andriessen, door het Radio Symfonieorkest, geleid door Alexander Vedernikov.

0: Beetje Amerikaanse touch heeft het inderdaad wel. De Berkshire Symphonies van Jurjaan Andriessen, die zich bevrijd voelde dat hij het naoorlogse Nederland mocht verlaten en een nieuwe muzikale wind mocht opsnuiven aan de oostkust van Amerika. Opdracht van de Nederlandse regering dus, deze Berkshire Symphonies. Jurjaan Andriessen schreef het in 1949 als happy young composer in Amerika. Radio Symphonie Orkest, geleid door Alexander Vedernikov. 6:15, tijd voor de ANWB met Dennis Mooij. Dennis.
1: Er staat nog 140 kilometer file, maar veruit de meeste vertraging heb je nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Er is namelijk een ongeluk gebeurd. Tussen Vianen en Culemborg staat het zo goed als stil over 7 kilometer. De vertraging is minstens een uur, 3 rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Utrecht kan het beste omrijden via Gorinchem over de A27 en de A15.
2: NPO Klassiek. Podium met Hans Hafmans.
0: De Amerikaanse sopraan Helen Donat maakte haar rentrée eergisteren als gravin in Tchaikovsky's opera Schoppenvrouw in de Staatsoper van Hannover. Opmerkelijk, want Donat is 86 jaar oud. Recensies waren lovend over haar adembenemende présence. Donat brak in 1963 door in Hannover, toen nog onder haar meisjesnaam Helen Irwin. Ze oogste grote successen als lyrische sopraan. Hoogtepunt in de tijd was haar rol van Pamina in Mozart's Zauberflöte. In Hannover ontmoette ze ook haar man, pianist en dirigent Klaus Donat. Samen maakten ze verschillende liedopnames. Donat's comeback maakt maar weer eens duidelijk dat de passie van een diva geen houdbaarheidsdatum heeft. De NTR maakte vorig jaar de documentaire Tot de laatste noot over operazangeressen op leeftijd. Kijk hem terug via onze site. Hier is Helen Donat als Entchen in De Freischütz van Karl Maria von Weber.

komt ein schlanker Bursch gegangen. Uit de Freischütz van Karl Maria von Weber, sopraan Helen Donat en het symfonieorkest van de Bergse Omroep, Rafael Kubelik. Ja, decennia geleden, jong en prachtig, maar nu op haar 86e keert ze terug naar het operatoneel met veel succes als gravin in Tchaikovsky's Schoppenvrouw-opera in Hannover. Het is 7:50. Dit is Podium.

Mathieu Imtaal met deze sonate nummer 47 van de tientallen en allemaal origineel en geniaal van Joseph Haydn. Een nieuwe Haydn-plaat, mooi. Vandaag is het 150 jaar geleden dat de eminente Duitse dirigent Bruno Walter werd geboren. Hij week uit naar de Verenigde Staten, bouwde daar een tweede carrière op. Er werd zelfs een orkest voor hem opgericht vanwege zijn grote reputatie. Vandaag belichten we de samenwerking van Bruno Walter met de Engelse alt Kathleen Ferrier. We beginnen klein, een lied van Johannes Brahms, gezongen door Ferrier met Bruno Walter aan de piano. Von ewiger Liebe,

0: Von Ewiger Liebe, een lied van Johannes Brahms, Alt Catherine Ferrier en pianist Bruno Walter, 1952. Historische opname, zoveel is wel duidelijk. Catherine Ferrier en Bruno Walter werkten vanaf hun eerste ontmoeting nauw samen. Zij was de enige zangeres die Walter wilde begeleiden aan de piano. Daar zijn gelukkig opnamen van, zoals deze live-opname. Bruno Walter vertelt zelf hoe ze elkaar hebben leren kennen.
1: It was in London. I think it was in 47 or 48. I conducted the first Edinburgh Festival. The festival in Scotland. And I wanted to do the Lied von der Erde of Mahler. But I said I could only do it if I would find a singer who could really live up to the demands, the very unusual demands of the world. And I was told there was a young English singer who made quite a great impression on all people if I would listen to her. And she came and sang for me, and she began to sing with the Sapphische Oder of Brahms. And I said, you are engaged. Because it was of such rare beauty. Beauty of expression, beauty of voice, and purity, and beauty of personality is one of my greatest impressions in my life.
0: Catherine Ferrier en Bruno Walter werden vrienden. En Walter nam Ferrier mee naar New York, waar zij, net als in Edinburgh, daar vertelde hij net over, dat lied van de Erde zong. Daarna gingen ze naar Wenen en met de Wiener Philharmoniker namen ze dat lied op. Bruno Walter herinnert zich in een interview ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag dat hij diep onder de indruk was van Ferrier. Het was onvergetelijk. Het was het mooie meisje naast zich met die prachtige stem, wetend dat ze ernstig ziek was. Maar ze leeft voort door haar opname, zei Walter later. Deze opname uit 1959, een jaar voor Ferrier's veel te vroege dood. Das Lied von der Erde van Gustav Mahler, het tweede lied, Der Einsame im Herbst. Catherine Ferrier, alt, Wiener Philharmoniker, Bruno Walter.

Der Einsame im Herbst, uit Das Lied von der Erde van Gustav Mahler, Alt Catherine Ferrier, Wiener Philharmoniker, geleid door Bruno Walter, vandaag 150 jaar geleden geboren. Eminente meester Bruno Walter. Hij was in de jaren 30 als gastdirigent verbonden aan het Amsterdamse Concertgebouworkest, maakte met het orkest een aantal opnamen die te vinden zijn in de antologieboxen, de radioopname. We hebben vandaag ter ere van Bruno Walters 150ste geboortedag een opname van Don Juan van Richard Strauss online gezet op onze gouden opnamepagina. Het is een opname 1952, echt de moeite van het luisteren waard. nporklassiek.nl/podium. Als je dan toch bezig bent, nporklassiek.nl/50jaar. Want deze zender bestaat zo lang. En elke week zetten we een mooie opname online. Een mooi concert uit de afgelopen 50 jaar. Vandaag het orkest van de 18e eeuw. Geleid door Frans Brugge, top blokfluitist, die een groep muzici wist te smeden, die helemaal vertrouwen op zijn kennis en ervaring met oude muziek. En af en toe liet Frans Brugge andere dirigenten toe tot zijn droomorkest. Vandaag het orkest van de 18e eeuw met Ken Nagano, de Amerikaanse sterdirigent, in 1997. Een opname gemaakt in Utrecht in Muziekcentrum Vredenburg. De klank van het orkest uit de tijd van Beethoven, maar dan met de messcherpe precisie van Ken Nagano, een moderne topdirigent. En bijvoorbeeld ook de klank van Felix Mendelssohn hier. Das Märchen von der schönen Melusine.

0: Das Mädchen von der schönen Melusine. Ouverture van Felix Mendelssohn. Bijzondere combinatie. Het orkest van de 18e eeuw, geleid door Kent Nagano. In de jaren 90 in Vredenburg in Utrecht. Historisch concert staat online. npoklassiek.nl/50jaar. In het kader daarvan dus. Deze zender bestaat zo lang. Zometeen opium met Annemieke Bosman. We gaan naar de lichte kant van de muziek.
1: Heerlijk, ja. Dat gaan we eens eventjes doen. Want ik heb Steve de Jong over de vloer. Nou, die is wel een soort vaste waarde van NPO Klassiek inmiddels. Want hij haalt het genre van de operette altijd. Ja, daar haalt hij toeren mee uit, zo gezegd. Operetta Land bijvoorbeeld, hè, met de Nationale Opera. Maar nu heeft hij die operette een hanekam opgezet. En er een punk-operette van gemaakt. Van Jacques Offenbach, L'île de Tulipatin. Dat is een werkje van Jacques Offenbach.
0: Ik wist het niet.
1: En daar heeft Steve de Jong geheel zijn eigen ding mee gedaan. En nu heet het Tulip Town. En daar ga ik het zo meteen met hem over hebben.
0: En weer met eigen gemaakte decors.
1: Ja, en dat is altijd alleen al voor die decors ga je natuurlijk kijken. Want je vraagt je af hoe verzint hij iedere keer wat je kan met karton. En hoe het dan weer uitgeklapt kan worden. En dat het dan toch echt gewoon een hele huisraad inclusief een theeservies staat. Ja, was ook nu weer het geval.
0: Alleen Steve de Jong kan dat.
1: Ja.
0: Zometeen het gesprek in Opium.

0: NPO Klassiek. Het avondconcert neemt je mee naar een intiem concert van het Delft Chamber Music Festival. Met persoonlijke muziek van onder andere Amy Beach en Dmitri Shostakovich over stilte, strijd en hoop. Luister mee, donderdag om 8 uur in het avondconcert, hier op NPO Klassiek.
1: De oorlog van de toekomst wordt gevoerd met AI, drones en onbemande systemen. Op de grootste wapenbeurs van Europa onderzoek ik, Petra Grijze, hoe technologie oorlog verandert. En stel de vraag, willen we AI laten beslissen over leven en dood, klaar voor de oorlog? Vanavond, 9:15, NTR, NPO 2.
2: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Soller opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Van Bach tot Pert. De Schoonheid van het Verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties in het land. Bronnen in agrarische kringen bevestigen dat de afgelopen dagen in online groepen is gesproken over vergaande acties op Prinsjesdag. Een van deze bronnen zegt dat in een lokale trekkergroep ook de sabotage van het spoor is besproken. Het ging onder meer over hoe buizen aan het spoor moesten worden vastgemaakt. De politie wil niet ingaan op de vraag wie er verantwoordelijk lijkt voor de sabotage. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt de Raad. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Morgen beginnen de algemene politieke beschouwingen, waarin de miljoenennota door de Tweede Kamer wordt besproken. Politiek verslaggever Lars Geerts is benieuwd naar de opstelling van pro-leider Jesse Klaver, maar niet alleen naar die van hen.
2: En ik ga letten op Jaar 21 van Joost Eertmans en ik ga kijken naar Mirjam Bikker en van de ChristenUnie en Jan Struijs van 50PLUS. Want waar iedereen naar op zoek is, is waar zit de ruimte? Waar zit de mogelijkheid om dit kabinet verder te helpen en daarmee... Nou ja, dat is dan de grote vraag die erboven ligt, ook de politiek verder te helpen.
1: Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. De man van 43 blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man en 3 anderen raakten gewond bij het incident. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt dan af naar ongeveer 13 graden. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf donderdag kun je weer stemmen voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek.
3: Ster. Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Maar, denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij, niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
5: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
7: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
8: Ik ben Rosa, violiste in het Ragazzenkwartet. 24 tot en met 27 september presenteren wij de 10e editie van muziekfestival Septemberme in Amersfoort. Dit jaar met veel vrouwen in de spotlight met het thema She, Her. Boek je concert, voorstelling, late night of dinerconcert via septemberme.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Opium met Annemieke Bosman.
9: Goedenavond, van harte welkom. Ooit vroeg ik aan een punker hoe die zijn enorme hanenkam eigenlijk zo mooi rechtop kreeg. Ik was diep onder de indruk als schoolmeisje, maar dat was dus niet de bedoeling. Want ja, punk was natuurlijk helemaal niet salonvee. Ik ben er dus ook nooit achter gekomen. Vermoedelijk was het iets met veel groene zeep, maar dat hindert niet. Want ik vraag het zometeen gewoon aan Steve de Jong. Mijn gast van vanavond, met zijn nieuwe muziektheatervoorstelling Tulip Town, heeft hij een punkversie gemaakt van de operette L'île de Tulipatin van Jacques Offenbach. Vol genderverwarring en hokjes die neergaan. En hij gaat ons zometeen de rijke ideeënwereld ontvouwen die daarachter schuil gaat. Zo'n beetje zoals hij gedurende de voorstelling ook de meest ingenieuze bordkartonnen decors open en weer dichtvouwt. Maar eerst natuurlijk, ja, een stukje van de punk-ouverturen.

0: Nou, dat was de cast van Tulip Town met de ouverture van hun punkoperette Vrij naar L'Île de Tulipatin van Jacques Offenbach. Marij van Prooijen, die heeft alle muziekbewerkingen voor zijn rekening genomen. Je hoorde hem hier ook op elektrische gitaar. En Steve de Jong, mijn gast van vanavond, die speelde mee op gitaar. En hij schreef en regisseerde de voorstelling. Hij maakte de bordkartonnen decors. En hij speelt Graaf Cacatois, een oorlogszuchtige heerser die een bruid zoekt voor zijn zoon. Verder zijn er rollen voor Thor Brown, de held van oogappels wat mij betreft. Ilse Warringa, Daniel Cornelissen en Rob Verheijen. Welkom, Steve.
1: Dankjewel.

0: Dus ja, die hanenkam, dat wil ik nou toch wel weten.
1: Nou, ik weet
0: met
1: het van,
0: zeep?
1: Ik weet het van Rob, want die heeft nog steeds zijn punkhaar uit de jaren 80. Hij draagt het nog steeds zo en hij doet dat inderdaad met gewoon handzeep.
0: Ja, maar een hanenkam heb ik overigens niet. Een platte, liggende
1: nou,
0: hanenkam.
1: Nou, Stefan, dus we hebben twee meespelende technici ook, hè, Geert en Stefan, die dus meehelpen de decors maken, maar ook op het toneel meehelpen. Stefan heeft wel een hanenkam.
0: Oké, nou dan heb ik even niet goed gekeken.
1: Maar goed.
0: Ja, er was ook zoveel te zien.
1: Ja, dan moet je nog een keer komen.
0: Ja. Nog één keer. Voor wie jouw pleidooi voor operetten in het verleden ooit mocht hebben gemist op NPO Klassiek. Van waar jouw liefde voor dat genre?
1: Ja, ik heb het gewoon ontdekt. Dus ik heb het genre op een LP ooit ontdekt. Ik hield van opera. Daar ging ik naartoe toen ik student was. Kon je voor... gereduceerde prijs naar de opera, last minute. Daar ontdekte ik dat muziektheater, wat ik overweldigend en geweldig vond. En toen vond ik een LP met operettemuziek. En ja, daar raakte ik gewoon op slag verliefd op eigenlijk. En ik dacht, wat zit er voor wereld achter? De muziek greep mij aan dat het zo tussen klassiek en meer... popmuziek in zit.
0: Mm-hmm. Het zijn hele lekkere liedjes tussen.
1: Je zit echt, maar het klinkt toch ook klassiek op een bepaalde manier, maar weer niet zo zwaar. Dus ik ontdekte, ging eigenlijk een hele wereld open. Een kist opende zich met waar honderden, duizenden stukken zijn die liggen te verstoffen. En ik ben me erin gaan verdiepen en hoe meer je in iets gaat verdiepen, dan ga je er automatisch ook heel erg van houden. En dat is gebeurd. En ik ben er ook nog steeds niet klaar mee. Merk ik.
0: Nee, dat blijkt wel, want er komt iedere keer weer een mooi verhaal van jouw hand. En nu, maar nu heb je dat favoriete genre dan toch wel behoorlijk door de shredder gehaald. Door er punk van te maken. Of niet?
1: Ja, nou, het valt op zich mee. Die melodieën zijn allemaal overeind gebleven, de muziek. We hebben eigenlijk helemaal niks verknipt aan Offenbachse muziek. Maar het is ook zo, die Franse operette van Offenbach, die klinkt ook best recht toe recht aan. Dus die leent zich er heel goed voor om als... Kijk, punk is natuurlijk een heel groot woord, maar in ieder geval om het op een soort modernere of een beetje rock manier te brengen. Dat recht toe recht aan in die muziek. Zo in Wenen is het veel meer die wals, zo'n vertragende wals. Het is natuurlijk veel moeilijker om dat te verpunken. Maar dus Offenbach...
0: Die was lekker aan het rachen eigenlijk.
1: Zo. Nou, eigenlijk is zijn muziek... Ik zeg ook altijd, hij was ook de punker in zijn tijd...
0: Zat hem dat ook in zijn ideeën dan?
1: Nou ja, dat denk ik wel. Hij was tegendraads. Hij wilde echt met zijn stukken tegen het heilige huisje van de opera aanschoppen. In zijn tijd was het de Grand Opera met die urenlange stukken dramatisch. En hij wilde het gewoon helemaal anders doen. Dus ik zie hem wel echt als een soort rebel daarin. Hij wilde ook muziek die gewoon mensen op straat makkelijk konden fluiten. Hij deed ook niet alleen maar operazangers erin. Dat interesseerde hem helemaal niet. Gewoon artiesten of zelfs courtisanes. Erotiek erin brengen, maar dan echt. Dus gewoon die danseressen uit die Moulin Rouge halen en mee laten doen. Ja, dus ik zie hem echt als een overal tegenaan. En natuurlijk die kritiek op de maatschappij erin verwerken. Dus ja, dat is best wel... Veel raakvlakken met de punkbeweging.
0: Ja, precies. Want in jouw stuk, hè, Graaf Cacatois, de alleenheerser van het land. Daar wordt dan bijvoorbeeld door zo tussen neus en lippen door wel enige kritiek op geuit.
1: Ja.
0: Dat zit ook in het stuk van Offenbach zelf. Dus dat is eigenlijk een antimonarchistisch stuk geweest.
1: Ja, zeker. Hij maakte, dat was Napoleon III, geloof ik, toen in Frankrijk aan de macht. En die maakte die eigenlijk wel belachelijk. Maar op zo'n... op zo'n absurde manier eigenlijk. Dat ik heb wel eens begrepen dat die Napoleon daar dat helemaal niet door had. Die was heel erg fan van dit stuk. En die nam altijd zijn gasten hier mee naartoe.
0: Oh ja.
1: Ze had het zelf dan weer niet door. Nee. Wat natuurlijk alleen maar versterkt Stalin dat hij in dat stuk wordt neergezet als een kwakende eend. Die verder niks kan.
0: Ja. Even heel kort het verhaal. De Maarschalk van Cacatois, gespeeld door jou. Die heeft een dochter, Hermosa, die nogal jongensachtig is. De zoon van Cacatois, Alexis, is dan juist weer erg meisjesachtig. Ze worden stapelverliefd op elkaar. En wat blijkt nou? Hermosa is eigenlijk een jongen en Alexis een meisje. Nou, dat laten we heel even voor wat het is. Zo meer daarover. Maar Offenbach die schreef die operette in 1868. En omstreeks datzelfde jaar had je ook Karl Heinrich Ulrichs. Die wordt in jouw stuk ook genoemd. Maar wat was dat nou voor een figuur?
1: Karl Heinrich Ulrichs was een ja, die pleiten eigenlijk voor gelijke rechten ook van mensen die op hetzelfde geslacht vielen. Dus er waren, dat woord homoseksualiteit bestond nog niet toen. Dat woord was er nog niet. Ze had er allerlei termen voor bedacht. Dus mannen die op... Hij zei, er zijn mannen met vrouwelijke zielen. Er zijn vrouwen met mannelijke ziel. Je hebt mensen die twee zielen in één hebben. En hij zei eigenlijk, als we willen dat iedereen gelijk is in de wereld, dan kan je niet iemands natuur, dus iemands geaardheid, kan je niet veroordelen. Want dat is gewoon zo. En dat was natuurlijk heel vooruitstrevend. Ja. Hij pleitte dus echt publiekelijk voor een huwelijk tussen twee mannen of twee vrouwen, dat dat ook zou moeten kunnen. Hij heeft München moeten ontvluchten.
0: Ja, ik wou zeggen, is hij daar zonder kleerscheuren
1: uitgekomen? Nee, hij moest echt vluchten. Hij werd natuurlijk uitgescholden. Maar hij is echt wel een soort voorloper van dus die beweging geweest en van gelijke rechten in die zin. En er zijn allerlei mensen die in zijn navolging dat hebben opgepikt. En in Berlijn in de jaren 20 werd hij ook wel weer vereerd op een bepaalde manier.
0: Nou ja, natuurlijk. Hij stak zijn nek uit. Ja. Maar het interessante is dus dat hij dat zei in het jaar waarin de operette van Offenbach uitkwam. En het fenomeen van de broekrol, hè, dus een vrouw die een man die gespeeld werd door een vrouw. Dat was een wijdverbreid fenomeen. Dat gebeurde heel veel in de opera ook. Maar denk je nou dat Offenbach, die je al tegendraads noemde, daar dan eigenlijk met die genderverwarring in zijn eigen operette ook in die zin iets mee heeft willen zeggen? Ik bedoel, was het een gecodeerde operette, denk jij?
1: Ik denk niet. Ik zou het niet. Ik denk dat. Ja, ik heb Offenbach hoog zitten. Ik denk dat hij niet zo een oordeel had over hoe mensen hun leven wilden indelen. Maar ik denk wel dat hij. Er was gewoon iemand die wilde dat zijn zalen vol zaten en dat mensen geamuseerd werden in de eerste plaats. En in die tijd was een man in een jurk het toneel opvoeren. Ja, hij wist gewoon dat het publiek gaat lachen. En een vrouw in een broek ook. Dus ik denk dat hij vooral bezig was met het kluchtgehalte daarvan.
0: Waarom vinden we dat lachen? Want ik vind een man in een jurk nog steeds vrij hilarisch. Ja. Wat is dat dan eigenlijk?
1: Dat heeft toch gewoon mee te maken dat rolpatronen dan worden doorbroken. En in die operette gebeurt dat

0: voorloper van dus die beweging geweest en van gelijke rechten in die zin. En er zijn allerlei mensen die in zijn navolging dat hebben opgepikt. En in Berlijn in de jaren 20 werd hij ook wel weer vereerd op een bepaalde manier.
1: Nou ja, natuurlijk, hij stak zijn nek uit. Ja. Maar het interessante is dus dat hij dat zei in het jaar waarin de operette van Offenbach uitkwam. En het fenomeen van de broekrol, hè, dus een man die gespeeld wordt door een vrouw. Dat was een wijdverbreid fenomeen. Dat gebeurde heel veel in de opera ook. Maar denk je nou dat Offenbach, die je al tegen draads noemde, daar dan eigenlijk met die genderverwarring in zijn eigen operette ook in die zin iets mee heeft willen zeggen? Ik bedoel, was het een gecodeerde operette, denk jij?
0: Ik denk niet. Ik zou het niet. Ik denk dat. Ja, ik heb Offenbach hoog zitten. Ik denk dat hij niet zo een oordeel had over hoe mensen hun leven wilden indelen. Maar ik denk wel dat hij. Er was gewoon iemand die wilde dat zijn zalen vol zaten en dat mensen geamuseerd werden in de eerste plaats. En in die tijd was een man in een jurk het toneel opvoeren. Ja, hij wist gewoon dat het publiek gaat lachen. En een vrouw in een broek ook. Dus ik denk dat hij vooral bezig was met het kluchtgehalte daarvan.
1: Waarom vinden we dat lachen? Want ik vind een man in een jurk nog steeds vrij hilarisch. Ja. Wat is dat dan eigenlijk?
0: Dat heeft toch gewoon mee te maken dat rolpatronen dan worden doorbroken. En in die operette gebeurt dat ja eigenlijk altijd. Er zijn altijd rolpatronen die worden doorbroken. Het is altijd de dienstmeid die de dienst gaat uitmaken. Hè? Of de heer des huizes die opeens
1: niks te vertellen heeft.
0: Ja, precies, niks te vertellen. Dus het zijn altijd die rolpatronen die worden doorbroken. Maar ik vind het idee, ik vind zelf nu, ja, een man in een jurk lachen, dat vond ik helemaal niet interessant. Wat ik juist mooi vind, is dat wij met zijn klucht in deze tijd iets heel wezenlijks kunnen zeggen daarover. Over mannen, vrouwen. Wat is daar nou? Moeten we daar nou een onderscheid in maken? Is er niet veel meer tussen man en vrouw en daaromheen? En eigenlijk geeft dat die operette, zonder dat je er heel veel aan hoeft te veranderen, er heel veel handvatten voor om dat thema aan te snijden. Het wordt namelijk heel erg in de vraag gesteld: wat is nou jongensachtig gedrag? Wat is meisjesachtig gedrag? En in deze tijd is dat juist heel mooi om daar een verhaal over te vertellen, waarbij ja, ik het liefst de conclusie zou maken van: dat maakt niks uit. Nee. Je bent allemaal een mens. En of dat een man of een vrouw, ja. Dat je gedrag is gewoon wat je zelf als mens doet en wil doen. En ja, dus we konden toch die klucht daarmee een heel ja, hedendaags verhaal van maken.
1: Ja, want bij Offenbach is die genderverwarring, zullen we maar zeggen, dat is eigenlijk een aanklacht tegen de oorlog, hè? Dus de dochter van, even nadenken hoor, Hermosa, ja. Die was een jongetje, maar de moeder van Hermosa dacht, nou, ik doe net of je een meisje bent, anders wordt je door graaf Cacatois ten oorlog gevoerd, kanonnenvoer, wil gewoon dat je blijft leven. En de dochter van graaf Cacatois is eigenlijk de zoon van is eigenlijk een meisje, ja. Want als er een zoon geboren zou worden, zou die eindelijk eens ophouden met oorlog voeren.
0: Had hij een troonopvolger.
1: Precies. En dan hoefde dat allemaal niet meer. En het was eigenlijk een meisje, maar die werd dan weer als een jongen opgevoerd. Dus, ja. Dus ook bij Offenbach zit er een maatschappijkritiek in ieder geval.
0: Zeker. Maar uiteindelijk ook is dat een heel liefdevolle daad natuurlijk van een moeder. Die zegt, ik wil niet dat mijn kind naar de oorlog wordt gestuurd. Dus ik ga een leugen verzinnen
1: om
0: dat te voorkomen. Ja. Dus dat is natuurlijk een hele grote liefdesdaad. Die er eigenlijk in zit. Maar in dat origineel van Offenbach komt dat helemaal niet goed aan bod, hoor. Dat is zo'n kort stuk. Dat is één zinnetje. Hup, en dan gaan ze weer verder.
1: Ja, nee, en daar is het ook zo. Dan ontdekken ze tot een opluchting dat de ene jongen de andere meisje. En dan kunnen ze toch trouwen. Maar daar voer jij het eigenlijk nog door, hè?
0: Ja, want dan zou ik natuurlijk weer de verkeerde conclusie trekken met het stuk. Van als je uiteindelijk maar een jongen en een meisje bent, dan maakt het niet uit.
1: Nee, precies.
0: Terwijl, daar gaat het dus niet om. Dus ik heb ervoor gekozen om dat vanaf dat het moment dat er verwarring ontstaat, want er zijn geheimen, dan komt het eerste geheim uit en dan weten ze, zijn het nou twee meisjes, twee jongens, uiteindelijk om die verwarring zo te omarmen dat eigenlijk niemand het meer weet. En dat Hermosa en Alexis zelf ook alleen maar kunnen besluiten van, ja, dan zegt hij weer dat ik een meisje ben, dan ben ik weer een jongen, maar ik ben op jou verliefd en dat verandert niet, dus
1: en
0: dat maakt helemaal niks uit.
1: En of jij nou een jongen of een meisje bent, maakt me ook niks
0: precies,
1: uit.
0: Precies, dus dat is en dat konden we met dit heel goed eigenlijk doen. Dus eigenlijk zeg ik, waar Offenbach het cirkeltje rondmaakt en daar een conclusie aan verbindt, gaan wij juist als een soort delta verspreiden we gewoon in verwarring.

0: Ja, precies. En dan en op een gegeven moment zit je daar als publiek naar te kijken. En dan denk je ook, ja, inderdaad, waar maken we ons druk over? Waar gaat dit over? Nou, waarom is dit mooi. Zo? Maar wat dan zo pijnlijk is, dat is dan toch wel even een pijnlijk momentje. Dan laat jij jouw cast ook vooruitblikken naar 2026. En dan vallen ze toch even stil.
1: Ja.
0: Dat is dan ook, hè, want zo nou vrij als Oerig het al wilde hebben, zeg maar, is het nog altijd niet.
1: Eigenlijk niet, nee. En in ieder geval staat het weer onder druk. En ja, dat vind ik ook heel belangrijk. En ik vind ook zelf heel erg goed dat we dus toch met een operette uit 1868 iets strijdbaars kunnen doen in deze tijd. Dat je dus, hè, die operettes kunnen dus toch van waarde zijn in deze in vandaag de dag om iets te vertellen en om iets dat daar zit wel wat dat betreft een vuur in mij over dat onderwerp en ook over waar gaan we nou weer naartoe met de wereld.
0: Maar het is ook gewoon zo leuk om er naar te kijken. Dat is ook een manier eigenlijk om het te doen. He, want juist door dat pure spelplezier van de hele cast. En doordat iedereen, doordat het eigenlijk, het verpulvert een beetje. Dat hele idee van, dan was ik een jongen of een meisje of wat maakt. En dat is eigenlijk het gevoel dat overblijft.
1: Ja, nou, ik hoop eigenlijk
0: dat. Dus in die zin heb je het wel echt neergehaald, zou je
1: kunnen
0: zeggen.
1: Ja, en ik hoop, het zou natuurlijk heel mooi zijn als heel veel mensen in die zaal denken, ja, god, nou, inderdaad, maakt het eigenlijk uit. He, dus ik denk, ja, gelukkig is er in ieder geval heel veel wel aandacht voor. Ik bedoel, als ik kijk naar mijn jeugd, hoorde je echt niet zoveel verhalen over transgender of non-binair. Dat hoorde je helemaal niet zoveel over. Maar dat was er natuurlijk wel. Dus ik vind het heel goed dat er in ieder geval veel meer over wordt gesproken. Maar hoe meer over iets gesproken wordt, hoe meer zichtbaarheid er is, hoe groter ook een tegenbeweging altijd ontstaat. En die moeten we nou zorgen dat die hun mond gaan houden.
0: Ja, door er bijvoorbeeld gewoon heel aanstekelijk theater over.
1: Juist.
0: Steve de Jong, nou, dank je wel. Heel fijn dat je bij mij te gast wilde zijn om hier wat meer over te vertellen. Tulip Town, daar kan je nog heen tot en met 8 november in theaters in het land. En dan ga je waarschijnlijk volgend jaar ook nog wel door, of niet? In 2027?
1: Nee, dit stopt.
0: Ach, maar, nou, dan wordt het rennen naar
1: dus
0: de.
1: Dus het wordt rennen naar het theater.
0: Ja. En meer info vind je hierover natuurlijk ook op onze website npoklassiek.nl/opium. En we blijven nog even in Frankrijk. Alleen gaan we voor dit pianoconcert van Camille Saint-Saëns 10 jaar terug in de tijd, naar 1858. Stephen Huff speelt het eerste deel van zijn eerste pianoconcert. En hij doet dat samen met het City of Birmingham Symphony Orchestra onder leiding van Sakari Oramo.

0: En dat was het eerste deel uit het eerste pianoconcert van Camille Saint-Saëns, uitgevoerd door Stephen Huff en het City of Birmingham Symphony Orchestra onder leiding van Sakari Oramo.
1: Opium met Annemieke Bosman op NPO Klassiek.

En dat was Bas Joao Fernandes. Hij zong het lied Dormi o Nino uit La Velia van Cristoforo Carasana. En hij deed dat samen met L'Arpeggiata onder leiding van Christina Ploehar.

Dat was En Bateau van Claude Debussy. Het eerste deel van zijn Petite Suite voor piano vierhandig, maar dan in een arrangement voor blazers uitgevoerd door Ensemble Astera. En daarvoor hoorde je muziek van de Russische componist Nikolai Afanassiev. Roktet speelde het eerste deel uit zijn strijkoktet in D groot.

0: Ja, With a Lily in Your Hand was dat een van de Flowers songs van Eric Whittaker, uitgevoerd door Polyphony, onder leiding van Stephen Layton.
1: Bijna vergeten.
0: In 1941 werd de Belgische cellist Erik Veldbusch tweede bij de Pablo Casals-wedstrijd, achter niemand minder dan Jacqueline Dupré. In die tijd eindigde hij bij een concours ook al eens een keer achter Mstislav Rostropovich. De Belg had kortom te maken met stevige concurrentie. En misschien is dat ook wel de reden dat we hem nu nauwelijks meer kennen. Veldbusch was niet alleen een begaafd instrumentalist. Hij liet ook veel mooie muziek voor zijn eigen instrument na. Zoals dit Anapana Dodek.

Leka Olsi speelde een deel uit Mozaïek, een suite voor cello van Erik Veldbusch. En hij was onze bijna vergeten componist van vandaag. Opium zit er weer op, maar morgen even na zevenen mag ik in gesprek met Leontien Koelewijs. Zij is conservator bij het Stedelijk Museum in Amsterdam. En ik ga het met haar hebben over het werk van Yayoi Kusama, de Japanse kunstenares, een van de meest invloedrijke en vernieuwende, mag ik wel zeggen, van de 20e en 21e eeuw. Vorige maand kwam ze op 97-jarige leeftijd te overlijden. En nou ja, je kunt haar kennen van de polka dots, haar spiegelende infinity rooms en natuurlijk ook de geel-zwarte pompoenen, nu allemaal te zien in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Maar eerst zometeen om 8 uur het avondconcert, vanavond gepresenteerd door Wouter Plezier. Wij gaan eruit met Tara van Anthony Hopkins. En ik hoop je graag morgen weer bij de radio te treffen. Fijne avond nog. Doeg!

0: NPO Klassiek. De lijst met de mooiste klassieke muziek ooit gemaakt komt er weer aan. De klassieke top 400 hier op NPO Klassiek. Stemmen kan vanaf 17 september en de complete klassieke top 400 hoor je vanaf maandag 5 oktober. De klassieke top 400, natuurlijk hier op NPO Klassiek.
1: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
2: De oorlog van de toekomst wordt gevoerd met AI, drones en onbemande systemen. Op de grootste wapenbeurs van Europa onderzoek ik, Petra Grijze, hoe technologie oorlog verandert. En stel de vraag, willen we AI laten beslissen over leven en dood, klaar voor de oorlog? Vanavond, 8:15, NTR, NPO 2.
1: Delen Private Bank ontvangt tips voor...

0: vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Opnieuw is er een metalen staaf gevonden op het spoor, nu tussen Holten en Rijssen in Overijssel. Aan het begin van de avond is de staaf verwijderd, bevestigde NS aan persbureau ANP. De spoorwegen vermoeden opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. De metalen staaf is aan de politie gegeven. Veel van de plannen die vandaag op Prinsjesdag werden gepresenteerd lagen al op straat, maar vanmiddag werd duidelijk hoe het kabinet ze wil betalen. Onder meer door een lichte daling van de koopkracht. Economieverslaggever Roeland Muller.
2: Nou, dat betekent concreet dat ze volgend jaar in ieder geval een beetje minder kunnen gaan uitgeven dan dit jaar. Het gaat om 0,1%, dus dat is wel echt beperkt. Ja, en de tweede maatregel is, het kabinet wil graag de inflatie een beetje drukken. En dat proberen ze door accijnskortingen. En daarmee komen ze die huishoudens een beetje tegemoet.
1: Morgen beginnen de algemene beschouwingen, dan bespreekt de Tweede Kamer de plannen. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd 1,5 week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Het politieonderzoek bij een recreatieplas in Arnhem is afgerond. Vanmiddag werd er een lichaam gevonden. Volgens vrienden zou dat van de zanger Ben Sanders zijn. Hij was al even vermist. De politie is voorzichtig met informatie, zegt deze verslaggever van RTL Boulevard.
3: Dat ze iemand hebben gevonden in die zoekactie, dat het dezelfde persoon is die ze die ochtend dus zochten.
4: Voor het signalement.
3: Precies, nou dat signalement wat we net al zeiden, dat past bij Ben Sanders. Ja, in combinatie met de familie moeten we uitgaan van dat zwarte scenario.
1: Dan het weer, vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Morgen opnieuw regen, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
7: Ik ben flexibel.
6: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
7: Als we weer met NRV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
6: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
8: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak.

0: Vaak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
1: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Linux.
2: NPO Klassiek. NTR. Concert. Met Wouter Plezier.

Bach-liefhebbers hebben het stuk natuurlijk herkend, de beroemde chaconne voor solo-viool. Maar we horen meer dan alleen een solo-viool bespeeld door Elina Buksa. We hoorden ook het Let's Radiokoor onder leiding van Kaspar Putnins. Bijzondere uitvoering, een bijzonder arrangement van Bach's beroemde chaconne op het concert van het Let's Radiokoor 31 juni jongstleden in de Kunstacademie in Letland. Met ook werken van Petteris Vasks, Rafe Vaughan Williams en een nieuw stuk van Anna Weismane. Straks na 9, zo rond 9:10. Maar eerst het Vision String Quartet. Dat was op 17 mei jongstleden te gast op het Festival van Schwetzingen in de Mozartzaal. En speelde daar strijkkwartetten van Mozart en Edward Grieg. Begon met strijkkwartet nummer 21 van Mozart. Dat is de eerste van de zogenoemde Pruisische kwartetten. De laatste reeks strijkkwartetten die Mozart schreef. Normaal bundelden componisten 6 werken in 1 reeks, maar deze verzameling bestaat maar uit 3 kwartetten. Waarschijnlijk omdat er nogal wat chaos was in de late jaren 1780 in het leven van Mozart. Het Weense publiek was niet meer geïnteresseerd in Mozart. Hij moest de boer op reis op zoek naar concerten en opdrachten. En die reis begon in april 1789 op uitnodiging van prins Karel Lichnowsky en bracht Mozart achtereenvolgens naar Praag, Dresden, Leipzig, Berlijn en Potsdam. Potsdam, op dat moment de belangrijkste stad van Pruisen en de woonplaats van koning Friedrich Wilhelm II. Nou, die koning was een uitstekend cellist en men denkt dat hij het was die aan Mozart de opdracht gaf tot het schrijven van 6 strijkkwartetten. Maar Mozart treuzelde zo lang dat hij er maar 3 voltooide. Zo kon hij ze niet aan de koning kwijt en dus verkocht Mozart ze aan uitgever Artaria voor een idioot lage prijs. Om toch maar wat geld in handen te hebben, zo schreef hij in een brief aan zijn goede vriend Michael Puchberg. Jozef Haydn, de collega-componist, zei over de Pruisische kwartetten van Mozart: als Mozart enkel en alleen deze strijkkwartetten en zijn requiem had geschreven, zou dat volstaan om hem tot de allergrootste componist aller tijden en voor eeuwig onsterfelijk te maken. Woorden van Haydn over Mozart, zijn 21ste strijkkwartet met het catalogus nummer Köchelverzeichnis 575, uitgevoerd hier door het Vision String Quartet.

strijkkwartet nummer 21, Kuchelverzeichnis 575 van Wolfgang Amadeus Mozart door het Vision String Quartet. 17 mei jongstleden in de Mozartzaal in Schwetzingen. En vanavond in het NTR Avondconcert op NPO Klassiek. Ook strijkkwartet nummer 1, opus 27, werd uitgevoerd van Edvard Grieg daar in de Mozartzaal. Edvard Grieg schreef in totaal 3 strijkkwartetten, maar alleen strijkkwartet nummer 1 werd bekend en geliefd. Een allereerste kwartet, een jeugdwerk, ging verloren. En het derde kwartet werd na Griegs dood voltooid door zijn vriend Julius Röntgen. En dat wordt slechts heel nu en dan als curiositeit gespeeld. Het eerste strijkkwartet van Grieg bruist van leven, is ook heel goed opgebouwd. Er is een steeds terugkerend thema uit zijn eigen lied Spielemann, minstreel, opus 25 nummer 1. En daarmee creëerde Grieg een cyclische vorm. Daarbinnen volksliedachtige melodieën, dansritmes, felle uitbarstingen en tedere en soms zelfs mierzoete momenten. Grieg kreeg kritiek op de soms dichte, haast orkestrale klank van zijn strijkkwartet. En hij zei dat het werk niet was geschreven om af en toe te flitsen in schittering en schittering te suggereren, maar dat het zijn doel was geweest om een brede, krachtige klank te laten horen. Ja, Grieg die zijn opleiding kreeg in Leipzig, klassieke opleiding. En misschien komt het daar vandaan. Hele degelijke opleiding daar overigens, die de fantasie van Grieg zeker niet wist te beteugelen. En zijn levenslust al helemaal niet. Strijkkwartet nummer 1, opus 27 van Grieg door het Vision String Quartet.

0: strijkkwartet nummer 1 van Edvard Grieg door het Vision String Quartet op het concert 17 mei jongstleden in de Mozartzaal in Schwetzingen.
1: Het avondconcert met Wouter Plezier op NPO Klassiek.
0: En met nog een concert van het internationaal concertpodium, het Letse Radiokoor onder leiding van Kaspar Spoetniens, 31 januari jongstleden in de Kunstacademie in Letland met violiste Elina Buksa. Gevarieerd programma dat begon met The Lark Ascending van Ray Vaughan Williams in een arrangement en daarvoor Pulcra S. Amica Mea van Giovanni Bassano. Bekend stuk The Lark Ascending, afkomstig die titel uit een lang gedicht van George Meredith over het gezang van de leeuwerik. En uit dat pastorale en pantheïstische gedicht nam Ray Vaughan Williams 12 regels op in de partituur. Verschillende biografen hebben gezegd dat Vaughan Williams The Lark Ascending schreef vanuit het verlangen naar ongereptheid, naar de wereld van voor de gruwelen van de Eerste Wereldoorlog. In de 20e eeuw werd het stuk gaandeweg een van de meest uitgevoerde en geliefde werken uit het klassieke repertoire. Door de verwijzingen naar Engelse volksmuziek ademt het stuk een nostalgische sfeer. Terwijl componisten als Benjamin Britten en William Walton experimenteerden met moderne technieken, leek Vaughan Williams juist terug te kijken naar het verleden. Vaughan Williams, een componist met een grote voorliefde voor muziek uit de Franse school. Hij studeerde korte tijd bij Maurice Ravel, die jaren later zei: Ray Vaughan Williams was de enige van mijn studenten die mijn muziek niet imiteerde. De Engelse muziekjournalist John Fuller Maitland zei over de muziek van Vaughan Williams: je weet nooit of je nu naar iets heel ouds of juist naar iets heel nieuws luistert. The Lark Ascending in een arrangement. En daarvoor Pulcra S. Amica Mea van Giovanni Bassano. Elina Buksa, viool en het Letts Radiokoor onder leiding van Kaspar Spoetniens.

The Lark Ascending in een arrangement. Het stuk van Rafe Vaughan Williams. En voorafgaand Pulcra es Amica Mea van Giovanni Bassano. Elina Buksha, viool en het Let's Radiokoor onder leiding van Kaspar Sputnins. Op het concert 31 januari jongstleden in de Kunstacademie in Letland. Met ook een gloednieuw stuk, A Net of Fireflies van Anna Weismane, Letse componiste. Het stuk is eigenlijk heel kenmerkend voor haar stijl. Vaak minimalistische, atmosferische en beeldende elementen combineert zij Anna Weismane in haar muziek. De vioolpartij zweeft in dit stuk als een lyrische, abstracte lijn boven het koor uit. De titel, A Net of Fireflies, verwijst naar een poëtisch en sprankelend klankbeeld. Korte, oplichtende, muzikale motiefjes die als vuurvliegjes in een groter weefsel samenkomen. A Net of Fireflies van Anna Weismane, Elina Buksha en het Let's Radiokoor onder leiding van Kaspar Sputnins.

Nieuwe muziek op het concert door het Letts Radiokoor en violiste Elina Buksa. Het koor onder leiding van Kaspar Spoetniens in Letland, 31 januari jongstleden. Het nieuwe stuk was A Net of Fireflies van Anna Weismane, Letse componiste. Ook uit Letland, Petris Vasks, van hem op het concert Planescapes voor viool en vocaal ensemble en cello overigens. Ja, in de muziek van Vasks is de natuur altijd heel belangrijk. Hij eert de schoonheid van de natuur, maar waarschuwt ook voor de dreiging die van de natuur uit kan gaan en voor de schade die de mens aan de natuur aanbrengt. In Planescapes, oorspronkelijk voor gemengd koor, dat zingt zonder tekst, viool en cello, verklankt Vasks de natuur van Letland, die grotendeels bestaat uit vlaktes en bos. Elina Buksa, viool, Guna Schnee, cello en het Letts Radiokoor onder leiding van Kaspar Spoetniens.

Planescapes van Petteris Vasks. Elina Buksa, viool, Gunnar Schnee, cello en het Lets Radiokoor onder leiding van Kaspar Sputniens. In de Kunstacademie van Letland het concert 31 januari jongstleden. Het concert dat besloot met een bewerking van de beroemde Chaconne voor viool solo uit partita nummer 2 van Johann Sebastian Bach. Bewerking van Helga Töne voor viool en koor. Ja, een monument op zich, de Chaconne voor viool solo van Johann Sebastian Bach. We weten niet zoveel over het ontstaan. Waarschijnlijk gecomponeerd rond 1720, toen Bach aan het hof van Leopold van Keuten werkte. Een technisch en emotioneel groot stuk, grote uitdaging voor de solist. Brahms, de componist Johannes Brahms, hoorde in de Chaconne een complete wereld met de diepste gedachten en geweldigste ervaringen. Het fundament van de Chaconne, dat zijn vier dalende noten. In de eerste mate te horen als de laagste noten van akkoorden. Een dalend baslijntje dat vervolgens in 64 variaties wordt uitgewerkt, waarbij Bach werkelijk alle technische mogelijkheden van de viool benut. Een instrument waar je eigenlijk niet meer stemmen op kunt spelen, maar het gebeurt toch in de Chaconne. Meerstemmige muziek, gesuggereerde polyfonie is het wel eens genoemd. Bijna niet te geloven dat al die klanken worden voortgebracht door één enkele violist die met vier snaren de meest complexe harmonieën tevoorschijn tovert. Heeft men nu geen absolute vioolvirtuoos in de buurt, zo zei alweer Johannes Brahms, dan is het nog het grootste genot om de Chaconne simpelweg voor zich in de geest te laten klinken. Brahms, die overigens zelf nog een pianobewerking maakte voor de linkerhand alleen. Maar hier de bewerking voor koor en viool van Helga Töne, Elina Buksa viool en het Lets Radiokoor.

De Chaconne van Johann Sebastian Bach in een bewerking van Helga Teune voor viool en koor. Uitgevoerd 31 januari jongstleden in de Kunstacademie in Letland door Elina Buksa, viool en het Lets Radiokoor onder leiding van Kaspar Spoetniens. En vanavond in het NTR avondconcert op NPO Klassiek. Straks om 22:30 Passaggio Late Night vanavond met Anne-Maartje Lemmerijs. Tot die tijd meer Bach. Johann Sebastian Bach. De Partita Sei gegrüßet Jesu Güti voor orgel. Organist Marcel Verheggen op het Utopa Barokorgel in het Orgelpark in Amsterdam komt al op de achtergrond omhoog gewiebeld. Daar is hij. Nog een fijne avond.

0: Passaggio Late Night. Met Anne Maartje Lemerijs.
1: Goedenavond. Ik was afgelopen weekend met mijn neefjes en nichtje in de dierentuin. Ze zijn 2, 4 en 6. Of althans, bijna 2, net 4 en bijna 6. Maar wat doet het ertoe? En ik ging met de jongste mee het klimpad op bij de apen. En dat is absoluut een kinderattractie op kinderformaat. Maar bijna 2 was toch echt nog te jong om er zelf in te gaan. Dus mijn broers en ik gingen om beurten mee de klimpaden op. Die meestal eindigden in een hele nauwe glijbaan. Maar niet het klimpad bij de apen, want dat eindigde in een soort grotje. Een heel klein grotje. Zo klein dat ik er helemaal gebukt en gehurkt mezelf in moest wurmen. Samen met mijn neefjes had ik daar huisspeelde aapje. Dat deed hij heel overtuigend. En die grot was totaal gevuld door ons twee. En toen kwam mijn nichtje van 6 aangestormd. Samen met een voor mij onbekend jongetje van vermoedelijk vergelijkbare leeftijd. En zij wurmden zich allebei met grote vanzelfsprekendheid bij ons in dat hele kleine grotje. Niet gehinderd door enig besef van fysieke integriteit. En ze zei met stralende ogen tegen mij: hij gaat straks ook naar de wolven. En daarna zei ze heel snel en een beetje murmelend tegen dat jongetje: wil je mijn vriend zijn? En hij verstond haar niet en hij zei: hè? En toen zei zij met een soort huwelijkse snauwerigheid: of je mijn vriend wil zijn? Ja, zei hij. En daarmee was de zaak beklonken.

Een arrangement van deze prachtige sonate voor piano en fluit van Sergei Prokofjev. Hierdoor fluitist Emmanuel Paoud en de Dresdener Philharmoniker onder leiding van Jonathan Stockhammer. Ja, die fluitende Prokofjev-klanken in combinatie met die recente dierentuinervaring brengen me dan toch ook weer even terug naar een van die andere meesterwerken van Prokofjev, Peter en de Wolf. Daar kon ik me echt helemaal in verliezen als kind. En dan vooral als je de hoorns aan hoort komen en weet dat die wolf komt en dat paniekerige gehobo van de eend. Heel erg spannend. Hoewel ik geloof ik toch nog het bangst was voor die jagers. Goed, ik dwaal af. We gaan een eindje terug in de tijd. Een 16e eeuwse missa pro defunctis. Orlandus Lassus.

0: De vrijplaat.
1: Ik heb een lied meegebracht vandaag en daar mag je geheel je eigen betekenis of interpretatie aan geven. Maar ik moest er onder andere aan denken omdat het woord crown in de titel zit. En het is tenslotte Prinsjesdag vandaag. Nou, hiermee houdt mijn Prinsjesdag referentie wel op. Het betreft een 19e eeuwse hymne op een tekst van Eliza E. Hewitt en op een melodie van John R. Swaney. En die tekst en melodie zijn het uitgangspunt geweest voor Caroline Shaw om haar versie te maken van Will There Be Stars in My Crown?

Will There Be Any Stars in My Crown? En What Are You After? Van Caroline Shaw, die je hier zelf hoort zingen. En Andrew Yee speelt cello. En deze muziek staat op het album The Will, dat zij afgelopen voorjaar samen uitbrachten. En ik luisterde het gisteren weer tijdens mijn inmiddels vertrouwde avondwandelingen langs de Lek. En dat was weer magisch. Het is september, dat zal je niet ontgaan zijn, maar dat betekent onvermijdelijk ook dat festival September me binnenkort weer van start gaat. De openingsavond is volgende week donderdag 24 september. En dat festival is ooit opgericht door violist Lonneke van Stralen. Toen heette het nog Amor Fortissimo. En 10 jaar geleden droeg Lonneke haar artistieke stokje over aan het Ragazze Quartet. En die geven dus dit jaar hun 10e editie vorm. En het is een festival met grote veelzijdigheid. Er zijn natuurlijk de te verwachten concerten, maar er zijn ook kinderconcerten. Er zijn zelfs dinerconcerten. Er zijn altijd allerlei spannende dingen te beleven rondom de muziek. Het randprogramma. Ik herinner me een paar jaar geleden dat ik daar ineens een partituur in braille trof. En ik geloof dat ik daar nog nooit echt over na had gedacht dat dat kon. En als het kon, hoe dat dan zou voelen. Nou, dus ik ben benieuwd wat ik er dit jaar weer ga ontdekken. En om alvast een beetje in de sfeer te komen, hoor je nu hier het Ragazze Quartet samen met zangeres Catherine Dane. En ze spelen Never Belonged van Aftab Darvishi.

Never Belonged van Aftab Dervishi, hier door het Ragazze Quartet met sopraan Catherine Dane en op de doedoek Rafaela Dankzak-Müller. En het Ragazze Quartet en Catherine Dane zijn ook te horen op festival September, maar later deze maand. Daar spelen ze het programma They Have Waited Long Enough, een programma met alleen maar nieuwe muziek. Heerlijk.

0: Nou, Nahoko Christ Kato speelt de Sonatine voor piano, het eerste deel daaruit, van Rosy Wertheim. En Rosy Wertheim werd geboren in 1888 in een Joods gezin. En ze was al van jongs af aan begaafd als pianist, hoewel ze zelf ook daarover zei: ik vond het vreselijk om te studeren, ik wilde altijd gewoon improviseren. En eind jaren 20 verhuisde ze naar Parijs, in eerste instantie voor een half jaar, maar dat werd een jaar en dat werd 6 jaar. En dat waren eigenlijk haar vruchtbaarste jaren als componist, als kunstenaar. En haar Parijse appartement werd een soort ontmoetingsplek, een broedplek voor kunstenaars en voor componisten zoals Messiaen en Millau. Ja, en toen kwam die stomme oorlog en toen moest ze onderduiken. Dat vond ze vreselijk en ze verveelde zich ontzettend. En ze waande zichzelf nog relatief veilig omdat ze blond haar had en blauwe ogen. Dus dat zag ze als goede dekmantel en daarmee verliet ze met enige regelmaat haar onderduikplaats. En daarmee bracht ze dan weer haar eveneens ondergedoken familie in gevaar, want ze had ook de neiging om er openlijk over te spreken, ook waar ze zaten. En dat leidde ertoe dat ze uiteindelijk op een ander adres werd ondergebracht door haar familie. Na die oorlog kwam ze erachter dat al haar bezittingen waren vernietigd of gestolen. En ze kwam er ook achter dat eigenlijk niemand zich meer haar muziek leek te herinneren. En dat was zo'n desillusie dat ze stopte met componeren. En toen werd ze ziek en toen is ze in 1949 overleden. Toch een vrij tragisch levensverhaal weer. En de Nederlandse stichting Forbidden Music Regained maakt zich nog altijd hard voor de zichtbaarheid of hoorbaarheid van haar werk. En misschien wil jij daar wel een klein steentje aan bijdragen door bijvoorbeeld later deze week naar meer muziek van haar te gaan luisteren. Zeer de moeite waard als je het mij vraagt.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde.
0: Het is vandaag de geboortedag van de Zwitsers-Nederlandse componist Frank Martin. Op 15 september 1890 kwam hij ter wereld in Genève en op 21 november 1974 overleed hij in Naarden. Vandaag een brief van de Oostenrijkse pianist Paul Badura Skoda aan componist Frank Martin.

Wenen, 11 juni 1965. Geachte meester, vergeef me alstublieft dat ik u met een ongebruikelijk verzoek benader. Reeds tijdens mijn vroege jaren aan het conservatorium maakte uw muziek diepe indruk op mij. Ik herinner me nog de uitvoering van Le Vin Herbé op de Salzburger Festspiele kort na de oorlog en het oratorium in Terra Pax, waarvan de krachtige koorarrangementen een bijzonder diepe indruk op me maakten. En de vele instrumentale werken waarvan de speelvreugde en de verfijnde intellectuele ontwikkeling een prachtig contrast vormen met de odes die we tegenwoordig zo vaak horen. Ik wil u echter niet vervelen met complimenten die u al te vaak zult horen, en ik kom daarom zonder verdere omhaal ter zake. Het zou een lang gekoesterde droom vervullen als u een nieuw pianoconcert voor mij zou willen schrijven. Ik ben me volledig bewust van de grote onbescheidenheid die gepaard gaat met de overvloed u al heeft gecreëerd. Maar van wie veel geeft, wordt altijd meer verwacht. Dat het een schitterende pianopartij zal worden die ik persoonlijk zeer aantrekkelijk zal vinden, weet ik maar al te goed uit uw pianowerken die ik al ken. Zoals het Preludium, de Ballade en de Petite Symphonie Concertante. Wees verzekerd van mijn oprechte bewondering. Paul de Padura Skoda.

Het openingsdeel uit het pianoquintet van Frank Martin, hier gespeeld door Utrecht String Quartet. Ja, en ik snap dat je niet kunt slapen als ik je niet vertel hoe dat afgelopen is met dat verzoek van Paul Badura Skoda aan Frank Martin om een pianoconcert voor hem te schrijven. Dus hierbij de afronding van dat verhaal. Hij heeft het gedaan. 3 jaar nadat Paul die brief schreef, kreeg hij zijn concert van Martin. Het ging in 1970 in première in Parijs met uiteraard Paul aan de toetsen en Martin zelf op de bok. En Frank Martin werd vandaag precies 136 jaar geleden geboren, dus we vieren zijn geboortedag. Zometeen vier ik nog een geboortedag met je, maar eerst Johannes Brahms.

0: Na het quintet van Frank Martijn was dit het strijksextet van Johannes Brahms. Het tweede deel uit het tweede sextet om precies te zijn. Het Scherzo Allegro non troppo. Door Tabea Timmerman op altviool, Jean-Kian Keras op cello en het Belcha Quartet.
1: Passaggio Late Night met Anne-Maartje Lemerijs op NPO Klassiek.
0: Het is 15 september 2026, 7:30. Ik weet niet hoe laat de zon vandaag onder is gegaan, maar ik weet wel dat het vandaag precies 139 jaar geleden is dat de Texelse Courant werd opgericht. En wij gaan naar de Hollandse Nieuwe, en dat is deze week de nieuwe cd van cellist Pieter Wispelwey. Hij nam recente cello-suites van Benjamin Britten op, en het was niet de eerste keer dat hij dat deed.
2: Tja, waarom ze 3 keer of zelfs 4 keer op te nemen? Dit is natuurlijk vrij extreem, maar ik denk zelfs dat ik ze nog vaker ga opnemen. Net zoals de Bach-suites heb ik natuurlijk ook 3 keer opgenomen. Daar hoop ik ook nog een paar aan toe te voegen. Ja, leven met de belangrijkste stukken voor cello, dat is wat ik... wat ik doe, dat geldt voor alle iconische stukken voor cello. En er zijn er niet honderden, er zijn er misschien 15 of zo, 20. Er zit Schubert bij, er zit Brahms bij, er zit Benjamin Britten bij. Natuurlijk hou ik ontzettend van Shostakovich en Prokofjev. Zo zijn er nog een paar, maar het is niet eindeloos. En ik moet ontzettend blij zijn met zulke geweldige stukken. Ik speel ze, zoals ik zei, al 45 jaar. De Bach-suite is iets van 48 jaar. Verandert mijn interpretatie? Ja, ik scherp hem aan, zal ik maar zeggen. Sommige dingen worden milder, sommige dingen worden heftiger, sommige dingen worden vrolijker, extremer, expressiever. Uiteindelijk gaat het allemaal om iets meedelen, iets delen. Dus uitdrukking geven aan wat je ziet en in de partituur. En er staat zo ontzettend veel in die prachtige stukken.

De Chacona uit de tweede cello-suite van Benjamin Britten. En deze muziek staat op het fonkelnieuwe album van cellist Pieter Wispelwey. En dat album is onze Hollandse nieuwe deze week. Dus je hoort morgen meer.

Het eerste deel uit het derde concert voor piano en orkest van Joseph Haydn. Met aan de piano Marc-André Amelin. En daarbij Le Violon du Roi onder leiding van Bernard Labadie. Ja, en 2 jaar geleden liep ik in de zomer een dagje rond op Paleis Esterhazy. Het paleis waar Haydn werkte. En dat was toch ook wel een hele bijzondere ervaring om je te beseffen hoeveel van zijn muziek daar tot stand is gekomen. Goed, ik beloofde eerder nog een geboortedag met je te vieren vandaag. En dat is die van dichter Loutje Bert. Op 15 september 1924 werd hij geboren in Amsterdam. Dus ter ere van zijn geboortedag lees ik graag een gedicht van Loutje Bert voor.

het einde. Oud de tijd en vele vogels sneeuwen in de leegte, in de verte. Wordt men moe en de stemmen staan stijf om zelfs de zuiverste lippen. Ruw en laag wandelt de regen. Waarheen zijn de lichte dagen gegaan? Waar zijn de wolken gebleven? Alles is stom en van steen. Alleen die in zijn engte de elementen telde, buigend, bevend als gezelslagen, geeft het laatste geluid. Het lied heeft het eeuwige leven.

Het is vandaag precies 102 jaar geleden dat Luchebert werd geboren. Dus ter ere van zijn geboortedag las ik zijn gedicht Het Einde voor. En dat is misschien wel een beetje een duistere keus voor een verjaarsfeestje. Maar ik vind het zo mooi, ook met die verwijzing naar het lied. En dat lied werd verzorgd door Meredith Monk. Want je hoorde haar Environs. En laat nu de viool en de bandoneon maar zingen in Piazzolla's Thelos.

Telos van Astor Piazzolla in een opname van violist Gidon Kremer en zijn ensemble. Ja, dan haal ik toch nog eventjes die overbekende anekdote aan van Piazzolla die naar Parijs ging om bij de wereldberoemde compositiedocent Nadia Boulanger te studeren. Met het idee om bij haar te leren hoe hij echte nieuwe muziek moest schrijven. En zij vroeg, maar wat speelde je dan eigenlijk in Argentinië? En hij speelde dat en toen zei ze tegen hem, Astor, uw klassieke stukken zijn goed geschreven, maar uw ware aard ligt hier. Laat hem nooit achter. Ja, we weten allemaal hoe dat is afgelopen.

een oneerbiedig kort stukje Debussy was dat. Ja, soms praat ik te veel en dan kom ik tijd tekort. En het is toch echt tijd om afscheid te nemen voor vanavond zo langzamerhand. Het is bijna middernacht. En we komen zo aan de rand van deze nacht nog even terug bij de cello in zijn uppie. Anastasia Kobekina speelt de avondserenade van Valentin Silvestrov. Ik wens je een hele goede nacht. Slaap lekker of waak zacht.

0: NPO Klassiek. Het nieuwe seizoen van het Vrijdagconcert verdient een feestelijke opening. Daarom brengen het Radio Philharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor onder leiding van Carina Kanellakis een indrukwekkend programma. Ze spelen het Boheemse Vioolconcert van Dvorak met Christian Tetzlaff als solist en het imposante werk Harmonium van John Adams. Allemaal live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. Luister mee, vrijdag om 8 uur naar het AfroTros Vrijdagconcert hier op NPO Klassiek.
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
1: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
3: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. Drie jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
4: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. Met natuurlijk de rijtour, de troonrede,
5: leden van de Staten-Generaal,
4: de balkonscène, de overhandiging van het koffertje.
6: Ik bied u hierbij de miljoenennota aan.
4: En de eerste reacties. Prinsjesdag op NPO Radio 1.
7: Leve de koning!
4: Wie luistert, weet meer.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Prinsjesdag op NPO Radio 1.
7: Leve de koning!
4: Wie luistert, weet meer.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
9: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.
10: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
11: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
10: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
11: Van Bach tot Pert. De Schoonheid van het Verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
12: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
13: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer.
14: Dit voelt als twee.
13: Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
15: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
16: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van 16 september. Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij Teugen op de Veluwe zijn opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en morgenochtend ook extra bewaking in op het spoor. Naar aanleiding van de buizen en andere materialen die vandaag op het spoor werden gevonden. En het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd. Waardoor er ook weinig beelden van zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers afgelopen avond. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie een plaatsje naar de vierde positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. En de artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma was gehaald. Macklemore zegt dat hij niet meer mag optreden vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet mee mag op zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de tour van Ed Sheeran. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.